0: een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Zandvoort kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het herstellen van historische gevels. De gemeente wil daarmee het karakter van het dorp behouden en het centrum aantrekkelijker maken. De subsidie vergoedt maximaal de helft van de kosten. Op 9 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de regeling in het raadhuis. Een 24-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol is aangehouden op verdenking van computervredebreuk. Volgens de marechaussee zou hij gevoelige informatie hebben gedeeld met criminelen, mogelijk voor drugsmokkel via de luchthaven. Bij een doorzoeking van zijn woning werden onder meer een vuurwapen, cobra's en €11.000 contant geld gevonden. Honderden bewoners in Haarlem en Amstelveen kampen al jaren met storingen aan duurzame warmte- en koelsystemen in hun woningen. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Door problemen met zogenoemde WKO-installaties zitten bewoners soms zonder verwarming, warm water of koeling. In sommige huizen liep de temperatuur op tot 35 graden, terwijl anderen juist in de kou zaten. Toezichthouder ACM noemt de situatie zorgelijk. Bewoners en belangenorganisaties vrezen dat de problemen het vertrouwen in duurzame energiesystemen zal aantasten. De gemeente Haarlem gaat via een omweg toch bijdragen aan Tommy Tomato, de Haarlemse leverancier van gezonde schoollunches. Directe financiële steun mag niet, omdat dat wordt gezien als verboden staatssteun. Daarom wil de gemeente meedoen aan een sociaal investeringsfonds dat indirect betrokken raakt bij het bedrijf. Wethouder van Loenen noemt Tommy Tomato een goed voorbeeld van sociaal ondernemerschap, maar benadrukt wel dat een nieuw faillissement niet volledig is uit te sluiten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Er is nog niemand opgepakt. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De voetbalclub uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer opnieuw zonnig en warm vandaag met 20 tot 28 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
4: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
3: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
5: I feel fantastic! I feel fantastic!
3: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Onder andere te merken op de N242. Je hebt daar file richting Alkmaar voordat je de A9 op kunt. Heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden daar. En verder de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend. 3 kilometer en een kleine 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van Amersfoort.
7: Ja hoor, het is donderdag 28 mei. Het is de vakantiegelduitvoering.
0: Vroeg op met vandaag de dag.

1981 beleefde de roemruchte voetbalclub FC Haarlem een absoluut topjaar. Onder leiding van de 18-jarige Ruud Gullit, wie kent hem niet, die destijds de Sterren van de Hemel speelde aan de Jan Gijzerkade. Dit was exact de periode dat de BB&Q-band wereldwijd de dansvloeren veroverde. En dat was 1981, jongens, dat is 45 jaar geleden. Goedemorgen, zeg. 6 minuutjes over de klok van 7. Je luistert naar Haarlem 105, de ochtendshow. Vandaag de dag, we zijn erbij met nieuwsverkeer, weer en meer. En alles wat we kunnen vinden, wat interessant is, wat we vinden op het internet. Wat zeg je, Benito, wat is dat? En natuurlijk ook gewoon nog in de ouderwetse, oude vertrouwen, heerlijkse Haarlemse dagkrant

ik verwissel hem altijd met Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Maar dit is Never Gonna Stop. En dat is nou net even een ander plaatje. Ja. En daarvoor hoorde je nog de Four Seasons hier op Haarlem 105, december 1963. Oftewel het seizoen waar wat mij betreft hoge ogen gegooid wordt. Kijk eens naar buiten. Ja, het is heerlijk. Het is dan wel 13 minuutjes over 7, maar het is gewoon 28 graden wordt het vandaag, jongens. Dus op dit moment een graadje 14, 15 en dat gaan we dus verdubbelen vandaag. Als we even kijken naar de situatie op de weg op dit moment, gaan we proberen bij te schaven. Hoofddorp, Zuid, Schiphol, daar zijn wat probleempjes aan de hand. Er is één file, er was net ook iets in de Schiphol-tunnel aan de hand, maar dat lijkt weer opgelost te zijn. Hoofddorp, Zuid, dus Schiphol, 9 minuten vertraging over 2 kilometer. Nou, dat valt wel mee, toch? Ja. En dan nog even kijken, de actuele situatie op het Nederlands spoor. Op dit moment eigenlijk geen problematiek hier in de directe regio. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort zien we geen rode lijntjes op het beeldscherm. Dus dat betekent gewoon, we kunnen lekker doortreinen. Lekker kedengedeng, hoehoe. En dat is goed nieuws, toch? Ja. Ja. Als je vandaag met de trein op stap gaat, check de app. En dan weet je zeker dat je helemaal goed bezig bent. Wij houden ons bezig met muziek. En My Madonna van Cheryl Lear legt op de linker draaitafel en die zegt: hiep en piep, ben wakker. I just wanna dance a little bit closer.

0: Zullen we nou gewoon afspreken dat we hem voorlopig nog even aan laten staan? De zon. Ik denk, ik doe gewoon het raam open voor de studio. Kan het schillen, kan hij lekker binnenkomen. Het is zo rond de klok van 9:50 dan dat vanavond weer pas gaat gebeuren. Dat die grote rode gele knaap weer naar beneden toe gaat. George Michael en Elton John. Met dat mooie nummertje Don't Let The Sun Go Down On Me. En daarvoor Charlie Lear van Madonna. Kleine mutatie nog eventjes op het verkeer. Want ik ben je dat vergeten te vertellen. Maar misschien ook best interessant om te weten. Want de dames en heren van de treinen, oftewel de Nederlandse spoorwegen, zijn rond Alkmaar woensdag en donderdag. Dus dat is ook vandaag vanwege vernieuwingen op het optreinstel. Rijden op donderdag 18 mei minder treinen tussen Den Helder, Uitgeest en Hoorn. Dat is wel een klein beetje verder weg. Dat het is, maar als je ermee te maken hebt, dan heb je nu de tip te pakken. Treinen kunnen van andere sporen op andere tijden gaan vertrekken. Dus hou er rekening mee. Ben je helemaal gewend aan allerlei zaken, dan ja, dan denk je bij jezelf, goeiemorgen, wat is er allemaal aan de hand? Ja, nou, dat is er aan de hand. Let even op. Doe de ogen open vanmorgen. Het is 24 minuutjes over 7 uur. Dat betekent bijna 7:30. Zometeen mijn collega Sophie Aling. Nou, we kijken nog even naar het weer donderdag 28 mei. Het wordt prachtig zonnig weer. Zomerweer in Haarlem. Met minimumtemperaturen van ongeveer 14 graden. Maximale temperaturen van 24 tot 26. Ja, heerlijk toch? Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten. Windkracht 2 à 3. En de kans op regen is, laten we zeggen, nagenoeg 0%.
1: Vroeg op. Met vandaag de dag.

0: muziek van Kevin Harris. En dat heerlijke Satisfy hier op Haarlem 105. Laatste nieuws van deze Schotse producer is dat hij deze week de PRS voor Music Icon Award heeft ontvangen. En een enorme impact maakt op de pop- en dancemuziek. Heerlijke, heerlijke plaat om eens even mee wakker te worden, mag ik aannemen. Wil je wat laten weten aan ons, dan kan dat tegenwoordig via WhatsApp. Heel makkelijk 06 105 105-38 zit het in je telefoon onder favoriete Haarlem 105. We gaan luisteren naar het lokale nieuws met mijn collega Sophie Aling. En daarin onder andere subsidie voor pandeigenaar in Centrum Zandvoort. Schiphol-medewerker opgepakt. De nieuwe college van Zandvoort. En Haarlem is in de kou of extreme hitte. Door een falend temperatuursysteem. Zometeen daar meer nieuws over. En de gemeente Haarlem draagt toch bij aan Tommy Tomato. Een nieuwe organisatie hier vlakbij. En het weer. Zonnig en aangenaam. Maar dat had ik al verteld, hè? 25 graden bieden we vandaag.
1: Haarlem 105.
0: Goedemorgen, Sophie.
2: Goedemorgen, ik ben Sophie Aling. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Zandvoort kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het herstellen van historische gevels. De gemeente wil daarmee het karakter van het dorp behouden en het centrum aantrekkelijker maken. De subsidie vergoedt maximaal de helft van de kosten. Op 9 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de regeling in het raadhuis. Zandvoort krijgt een nieuw college van OPZ, Jong Zandvoort en de VVD. De partijen presenteren maandag hun coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders. Opvallend is de komst van voormalig circuit Zandvoort-directeur Edwin Sibbel, die wethouder Financiën, Sport en Zorg moet gaan worden. Ook Danielle Wiegmans van Jong Zandvoort wordt voorgedragen als wethouder en VVD'er Lars Carré blijft waarschijnlijk aan als wethouder. Een 24-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol is aangehouden op verdenking van computervredebreuk. Volgens de marechaussee zou hij gevoelige informatie hebben gedeeld met criminelen, mogelijk voor drugsmokkel via de luchthaven. Bij een doorzoeking van zijn woning werden onder meer een vuurwapen, cobra's en €11.000 contant geld gevonden. De gemeente Haarlem gaat via een omweg toch bijdragen aan Tommy Tomato, de Haarlemse leverancier van gezonde schoollunches. Directe financiële steun mag niet, omdat dat wordt gezien als verboden staatssteun. Daarom wil de gemeente meedoen aan een sociaal investeringsfonds dat indirect betrokken raakt bij het bedrijf. Wethouder Van Loenen noemt Tommy Tomato een goed voorbeeld van sociaal ondernemerschap, maar benadrukt wel dat een nieuw faillissement niet volledig is uit te sluiten.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het Hantavirus was. Het groepje, 4 Australiërs, iemand die daar een permanente verblijfsvergunning heeft, en een Nieuw-Zeelander, keren op 15 mei terug naar Australië en zit sindsdien bij Perth in quarantaine. En afgelopen zondag is in Colombia, zo blijkt, een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Het weer, opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Onder andere de N242 naar Alkmaar. Vanaf Alkmaar tot aan de N9. Een file van zo'n 5 minuten. En de A4 naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam voor Schiphol. Ongeveer 5 à 10 minuutjes. De Schiphol-tunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: de mannen die in de WK halftime show, je moet het er een beetje in Engels leren geven, staan. Paradise hoor je Coldplay hier op Haarlem 105. 6 minuutjes over de klok van 6:30. Sta op, we moeten eruit. Gooi die niet warm, of juist wel warme lap. Hè? Wat was het warm vannacht? Heerlijk. Ja, nou, uitstekend. Even kijken, Coldplay. En daarvoor vergeet ik heel eventjes te kijken voor je. Dat zal ik even doen, want daar hadden we natuurlijk de nieuwsberichten van collega Sophie Ading, Calvin Harris en dat hele fijne Satisfy. Ik kijk eventjes naar de krantenkoppen van hedendag. Donderdag 28 mei, Spaarne werkt, moet flink kleiner. Snuffelmug jongerenwerk en het gigapand Krukje staan op de tocht tot de zaken geregeld zijn. Tasten de gemeente Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal voor miljoenen in de buidel. Dat kost echt geld daar al. Charmant, grappig en wispelturig. Een mooie foto op de voorpagina van het Haarlemse Dagblad. En extra opvang arbeidsimmigranten. Het is nieuws wat ons natuurlijk nog steeds regelmatig bezighoudt. Na een succesvolle proef wordt het aantal steden met opvang voor dakloze arbeidsimmigranten uitgebreid van 6 naar 14. Naar aanleiding van een bericht van de collega's van RTL Nieuws bevestigde en woordvoerder van minister Hans Vrijbrief dat er een aantal opvangplekken voor deze mensen daarmee wordt verdubbeld. Nou, dat is goed nieuws voor die mensen die onze kans op opkomen. En ook daar dus hulp voor nodig hebben. De mensen die niet onze kant op komen, maar al gewoon bij ons in de buurt zijn, dat is Muziek uit de Buurt. En dat is een rubriek die wij hier heel dolgraag draaien op Haarlem 105. Laka Jimmy zit erin en zometeen ook nog muziek van Miley Cyrus, dus blijf erbij.
1: Muziek uit de Buurt. Dit is Haarlem 105.

muziek als een trip to memory lane. Je hoorde het heerlijke nummertje van Miley Cyrus. Used to be young. En dit was The Clash met Rock the Dash. Maar eens even kijken. Het belangrijkste nieuws rond hem. De legendarische punkband The Clash. Benito, wil je eens even kijken wat er aan de hand is met die mannen? Eens even kijken. Het 50-jarig jubileum. Ja. Ja, bandjes uit die tijd, die beginnen langzaam maar zeker natuurlijk dit soort getallen aan te tikken. 1976 zijn ze begonnen met The Clash. En toen dachten ze bij zichzelf, kom op, we gaan een bandje doen. Ja. Nou, heerlijke muziek. Nog steeds still going strong, wat mij betreft. We kijken even naar theater en dans voor de komende dagen. Hier in de directe omgeving Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Dan komen we meteen even op vandaag uit. Cabaret en kleinkunst, dubbel op. Oftewel Robin Bleker en Bas van der Meulen. Vanavond om 8:30 in Theater De Liefde. Op het Begijnhof nummer 10. Wat? Wat gaan ze spelen? Nou, ik zal het je vertellen. De intieme dubbele voorstelling. Met vol scherpe kleinkunst. Spitsvondige liedjes. En droog komisch cabaret. Dat staat er allemaal op de planken. Zoals dat heet. En dan hebben we morgen bijvoorbeeld vrijdag 29 mei om 8:00... in de Stad Schouwburg Haarlem aan de Wilsonplein nummer 23... de absolute koningen van het absurdje Nederlandse cabaret. Spelen we de nieuwste bejubelde theaterrevue... voor hilarische typetjes en krankzinnige ideologen. Ideologen. Nou, oké. Okay, Plien en Bianca, haar idee in Haarlem. Dus, nou ja, dat betekent gewoon dat we naar het cabaret kunnen. Gewoon even lekker cabaretje. Dat moet je af en toe eens doen. Want als je dan geweest bent, dan denk je bij jezelf, goh, had ik eerder moeten doen. Dat was weer een heerlijke, gezellige avond. Goed vermaakt. En over goed vermaak, ik heb Bruno op de draaitafel. En hij zingt dit allemaal.

valt toch meteen, je valt toch meteen in love als je deze plaat hoort. Wat een lekkere plaat. Risk It All, je hoorde Bruno Mars hier op Haarlem 105. En dat was lekker wakker worden. Ja. Dus even kijken, we kijken naar de sportieve uitingen die er nog gaan komen. Het komend weekend de jeugdwedstrijden in Haarlem, zaterdag 30 mei. Op zaterdagochtend spelen de Haarlemse jeugdteams in verschillende thuiswedstrijden en op lokale sportparken. Even kijken, om 9:30 Olympia Haarlem JO12-2 tegen Zandvoort SV. En om 9:30 ook Olympia Haarlem JO11-4 naar Onze Gezellen. Nou ja, dus dat houdt in dat we ook nog eventjes misschien kunnen kijken naar andere dingen. Nou, weet je wat, dat doen we gewoon lekker zometeen. Zometeen nog muziek van Ten Sharp. En die hele mooie legendarische You. Ook als ja, heerlijke, goede morgen, word wakker plaat. Maar eerst ook een uitstekend duo die het prima doet op het gebied van donderdagmorgen wakker worden. Whitney Houston samen met Enrique Iglesias.

Ja, vergeet elkaar niet even een kusje te geven, hè, voordat je de deur uitvliegt en naar je werk gaat of andere dingen gaat doen. Gewoon even een dikke smakker erop. Door de Whitney Houston en Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever? Ja. Nee. Ik ben vanavond gewoon weer om 5 uur thuis, hoor. Even naar kantoor, even een beetje wat knoppen indrukken. Hè? Want dat is natuurlijk in de regel altijd het verhaal op het kantoor. Dus even kijken we nog even naar de zaken die er komend weekend gaan gebeuren. Zondag 31 mei organiseert de HFC Haarlem de zogenaamde Super Sunday. En inclusief afsluitend Desan staan twee officiële seniorenwedstrijden op het programma. De dames 1 tegen Rijgers D1. En dat gaat om 12:15 gebeuren op HC Haarlem aan de vierde weg 265B. Als je het adres moet weten, dan kan je dat intoetsen. Maar ja, dat weet jij toch als Haarlemmer waar je moet wezen. En Haarlem DO25 tegen Haarlem DO2501. En dat begint om 12:30. Een opmerking, let op. In de wedstrijd voor de dames Jong 1, overigens klasse, staat genoteerd dat de uiterwedstrijd in het schema van Amsterdam, maar dat maakt deel uit van de hockeyzondag. Nou, het is allemaal maar dat je het even weet. En wist jij trouwens dat het ook vandaag Wereldmenstruatiedag was? Ja, officiële bewustwordingsdag voor de ondersteuning. En het is iets heel anders. Het is vandaag ook internationale dag van de hamburger. Nou, wat een goed nieuws allemaal bij elkaar. Alsof we bij elkaar gaan passen. Het is 3 minuten voor 8. Dit is de laatste voor het nieuws. Tot na het nieuws. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
4: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
3: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
5: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
3: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat goed te merken. Niet heel erg druk, althans qua files dan. Het is wel hier en daar wat langzamer aan het rijden. Een kleine 5 minuten op de A4 bijvoorbeeld naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Ook op de A27 Almere-Utrecht vielen tussen Almere en Eemnes 6 kilometer, 5 minuten. En ook 5 minuten op de A27 naar Gorkum, tussen Hilversum en Knoopend Lunetten. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
7: Ja, wat donderdag 28 mei. Het is de vakantiegelduitvoering.

van Imagination uit 1982 alweer. De Britse Chic & Funk groep. Een gigantische wereld. Je kan ze ook nog van Music & Light. En dit was Just an Illusion. Exact hetzelfde jaar trouwens. Dat een iconische illusie ook op de grote markt hier in Haarlem werd ontrafeld. Wist je dat? Ja, dat wist je niet meer, hè? Het reusachtige en destijds hypermoderne HEMA-scherm. Een van de eerste elektronische videoschermen in Nederlandse binnensteden. Werd in 1982 geopend en hield destijds de Haarlemmers massaal in de ban van flitsende beelden. En dat kwam toen nog van Betamax en VHS. Dat waren van die hele grote kunststof cassettes. Daar zat een bandje in en dat werd dan gedraaid. Hartstikke leuk. Lee John dus, het was de opener van het tweede uurtje. Vandaag de dag nieuwsverkeer weer en meer in het informatieprogramma vandaag. Iedere dag is dat trouwens, hè, hier op Haarlem 105. Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is dit programma tussen 7 en de klok van 10 uur. En dan schaven we je bij en vertellen je, informeren je over allerlei zaken die er in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort gebeuren. En wat we natuurlijk niet uit het oog verliezen en ook niet uit het oor is muziek. Want daar zijn we goed in hier in Haarlem 105. Dit is Bekermat.

15 minuutjes over de klok van 8. En hoe laat moest je je bed uit vandaag? 7:15? Dan is het nu echt tijd om je bed uit te komen. Als wij muziek draaien hier op Haarlem 105, dan is het vaak ook niet helemaal zonder reden. En dat geldt voor deze plaat ook, hoor. Adam Lambert en What Do You Want From Me. Deze meneer die gaat op 10 juli weer een zesde studioalbum uitbrengen. En daar zal altijd wel weer goede muziek op staan. Ik moet je even bijschaven op het gebied van verkeer. Want het begint toch een beetje een dingetje te worden hier in de directe regio. Ik hou het kort, maar wel informatief. Op de A4 Schiphol knooppunt Nieuwe Meer. De 6 minuten vertraging over 6 kilometer. En op de A9 Diemen Amstelveen knooppunt Holendrecht Amstelveen. 3 minuten vertraging over 3 kilometer. En dan de A10 knooppunt Watergraafsmeer. Die zit er eigenlijk ook altijd bij knooppunt Koenplein. Daar staat 11 minuten vertraging over 8 kilometer. En dan kijken we nog even naar direct regionaal Haarlem. De N205 Hoofddorp aansluiting op de A9. 7 minuten vertraging over 2 kilometer. En de N205, of beter, ja, ook beter bekend als de Drie Merenweg, moet ik dan van mijn collega Pedro zeggen. 5 huizen Boezingen-Lieden. Ja, dat is hier heel vlakbij, hoor. Een soort van om de hoek. 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Nou, dan ben je toch helemaal bijgeschaafd over dingen die er gaan gebeuren. En dan gaan we weer heerlijk terug naar de muziek. 16 minuutjes over de klok van 8. Zometeen nog muziek van Prince en Ilse de Lange. Maar dat is allemaal na deze hele mooie.

Muziek van Prince en The New Generation en dat hele mooie Money Don't Matter Tonight. Zometeen in het nieuws met Sophie Aling. Subsidie voor pandeigenaren in Centrum Zandvoort. Schiphol medewerker is opgepakt. Nieuwe college in Zandvoort en Haarlemmers in de kou of extreme hitte door een falend temperatuursysteem. En de gemeente Haarlem draagt toch bij aan Tommy Tomato, een nieuwe organisatie hier in Haarlem. En het weer, zonnig en 25 graden. Dat is prima. Lekker weer hier op Haarlem 105. Genieten van deze dag. Dan gaan wij eens een mooi stukje muziek draaien van Ilse de Lange.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Zandvoort kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het herstellen van historische gevels. De gemeente wil daarmee het karakter van het dorp behouden en het centrum aantrekkelijker maken. De subsidie vergoedt maximaal de helft van de kosten. Op 9 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de regeling in het raadhuis. Honderden bewoners in Haarlem en Amstelveen kampen al jaren met storingen aan duurzame warmte- en koelsystemen in hun woningen. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Door problemen met zogenoemde WKO-installaties zitten bewoners soms zonder verwarming, warm water of koeling. In sommige huizen liep de temperatuur op tot 35 graden, terwijl anderen juist in de kou zaten. Toezichthouder ACM noemt de situatie zorgelijk. Bewoners en belangenorganisaties vrezen dat de problemen het vertrouwen in duurzame energiesystemen zal aantasten. Zandvoort krijgt een nieuw college van OPZ, Jong Zandvoort en de VVD. De partijen presenteren maandag hun coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders. Opvallend is de komst van voormalig circuit Zandvoort-directeur Edwin Sibbel, die wethouder financiën, sport en zorg moet gaan worden. Ook Danielle Wiegmans van Jong Zandvoort wordt voorgedragen als wethouder en VVD'er Lars Carré blijft waarschijnlijk aan als wethouder. De gemeente Haarlem gaat via een omweg toch bijdragen aan Tobby Tomato, de Haarlemse leverancier van gezonde schoollunches. Directe financiële steun mag niet, omdat dat wordt gezien als verboden staatssteun. Daarom wil de gemeente meedoen aan een sociaal investeringsfonds dat indirect betrokken raakt bij het bedrijf. Wethouder Van Loenen noemt Tommy Tomato een goed voorbeeld van sociaal ondernemerschap, maar benadrukt wel dat een nieuw faillissement niet volledig is uit te sluiten.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. En in Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten, gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. Er is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Het weer opnieuw een zonovergoten dag. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Dit is ongeveer het drukste moment van de ochtendspits. In de regio valt het eerlijk gezegd tot nu toe wel mee. Wel een file nu op de A10, de ring van Amsterdam. Want bij Tuindorp Oostzaan staat een kapotte vrachtwagen. Daarom de file op de buitenring. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Zeeburg een file van 10 minuten. Ook op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag een file. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Het Nieuwe Meer. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Vroeg op. Met vandaag de dag.

mooie muziek, hè? Anastasia en Jorah Kara, It's My Trouble. Hier op Haarlem 105. En blijf erbij, want zometeen heb ik wat leuk nieuws over cabaret en kleinkunst. Hier op Haarlem 105. Maar eerst gaan we even ruimte maken voor Casey en de Sunshine Band.

goed nieuws over Douwebop. Hij maakt zojuist bekend dat hij helemaal 100% gestopt is met het slikken van antidepressiva. De 33-jarige zanger net hier op de antenne van Haarlem 105 en You're the With You. En daarvoor het heerlijke zomerse plaatje van Casey. En ja, die kunnen we niet overslaan vandaag. En de Sunshine Band met I'm Your Boogeyman hier op Haarlem 105. Het is 14 minuutjes voor de klok van 9. En zometeen ga ik jou nog wat leuks en moois vertellen. Maar we gaan eerst eens eventjes wat moois doen.

Ja, dat is al lekkerste. Als het regent, zonnestralen, dat gaat het vandaag doen. 24 tot 26 graden gaat het worden hier in de directe regio. Dus dat is goed nieuws. Thomas Agda en Paul de Munnik. Thomas Agda is natuurlijk ook een klein beetje via de Rob Agda Awards verbonden aan Haarlem 105. Want die Agda Awards die worden altijd uitgezonden hier op Haarlem 105. Rob Agda overleed in 2001. En dat is vast en ja, is wat mij betreft natuurlijk nog steeds de broer van Thomas Agda. Eens even kijken, wat gebeurt er allemaal vanavond? Morgen, overmorgen, dit weekend hier in Haarlem. Waar kan je naartoe? Nou, wat misschien leuk is, daar kan je naartoe. En daar kan je het ook lekker mee naar huis nemen. Dat zijn de stripdagen hier in Haarlem. Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei. Dat zijn op verschillende locaties in heel Haarlem. Onder andere het station en de koepel. De hele stad verandert in één groot stripfestival. Met beeldend verhalen. Hoewel de focus ligt op strips, graphics en novels, workshops en live tekeningen, heerst er een bruisende festival-vibe met diverse randprogrammering door de binnenstad. Hartstikke leuk dus om naartoe te gaan. Eens even kijken. En dat is betreffende de comic books. Zullen we het op de comic books houden? Dus ben je fan van stripverhalen en zaken die in de normale wereld natuurlijk ook wel degelijk in de strip worden beschreven? Dan heb je komend weekend het hart op te halen. Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei.

De dame van de andere kant van de plaza Delden hoorde je. En de dame die ook financieel zich geen zorgen meer hoeft te maken, hoor. Gaat allemaal hartstikke prima. Adele, ze gaat binnenkort haar debuut maken op het Witte Doek. Ze gaat een speelfilm draaien. Cry to Heaven van de topregisseur en modeontwerper Tom Ford. En dat speelt zich allemaal in de 18e eeuw speelt zich eraf. Nou, dan ben je er weer bij geschaafd. Easy on me, Adele Hero op Haarlem 105. Ik heb er nog eentje voor je op de draaitafel, want dan is het alweer tijd voor de nieuwsberichten uit het Hilversum om 9 uur. Maar we gaan eerst nog even met PhD aan de slag. En die zingt een stukje muziek wat je misschien vandaag als motto zou kunnen aannemen. I won't let you down. Dus als vandaag jouw collega nou een lastige vraag stelt, nou, voor de rest allemaal niks aan de hand, maar zorg er dan voor dat je even gaat helpen met je collega. Hè? Laat jouw collega niet zakken. Gewoon even doorgaan, recht, en dan komt het allemaal voor elkaar.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
4: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht in twee aanvalsgolven. Ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
3: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
5: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
3: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar toch blijft het nog file rijden in de regio. Er gebeurde ook een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer, een file van 9 kilometer en 40 minuten. Ook de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag is dicht, dus niet te gebruiken. Verder nog een paar andere files, onder andere de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Eemnes, 11 kilometer, een kwartiertje extra. En dan nog even naar de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
7: Ja, op donderdag 28 mei. Dit is de vakantiegelduitvoering. 105.

1979 scoorde Pink Floyd een legendarische nummer 1 hit. Na de Brick in the Wall, exact datzelfde jaar. Ja. Een iconische koepelgevangenis in Haarlem. Landelijk nieuws door het spectaculaire spraakmakende ontsnapping. Dwars door die dikke bakstenen muur heen. Terwijl de bewakers dachten dat iedereen veilig achter slot en grendel zat, wist deze slimmerik letterlijk een weg naar buiten te breken. Voor hem was de koepel op die avond een echt just another brick in the wall. Wie was dat, hoor ik jou vragen. Benieuwd over wie was dat. Een 28-jarige Haarlem, een vriendje van Klaas Karel Faber. Nee hoor, dat was hem. De eerste opener voor het laatste uurtje vandaag de dag. Het is 28 mei en het wordt van de partij lekker weer vandaag, jongens. Oh. Zorg dat je wat leuks trekt. Trek gewoon wat zonnigs aan. Passend bij het weer. En dan draaien wij de muziek ervoor. Ja, voor jou is true. Van de mannen die we al een tijd niks van gehoord hebben. Maar ja, we hebben de muziek nog, hè. Legendarische woorden van Spandau Ballet op de antenne van Haarlem 105. En even tussen jou en mij, hè. Als je wat wil vragen, kan dat gewoon via 0605 10538. Dan komt hier binnen in de studio. En dan krijg je misschien wel antwoord van de DJ.

afspreken dat je vandaag alleen maar de waarheid vertelt. Dan maak je vandaag het helemaal in orde. Spender bellen je op de antenne van Haarlem 105. Je hoort het true. We kijken nog even naar het verkeer om ons heen. Want er zijn toch wel wat zaken aan de hand. Je hoorde net in het nieuwsbericht dat er een aantal dingen aan de hand zijn. Maar ik kijk ook even lokaal hier direct in Haarlem in de omgeving. En dan heb ik het over Heemstede bijvoorbeeld. Op de Bennenrodeweg, de N206, is er een lokale hinder door herstel van wegwerkzaamheden. Zorg voor vertraging in de route tussen de kruising van de Nachtegaanlaan en de Zonnebloemlaan. En de stationsbuurt hier in Haarlem en kinderhuis Zingel is volledig afgesloten voor regulair gemotoriseerd verkeer. Rond het station en in de wijk Oudestad zijn er diverse werkzaamheden die tot verkeersdrukte leiden. Ik zeg, let daar dus mee op. Het vorige uur was ik het al van plan, maar dit uur gaat het echt gebeuren. Deze dame is inmiddels 78. En we hebben het natuurlijk over die iconische Grace Jones. Zij gaat gewoon weer een tour organiseren. Ja, deze dame gaat gewoon weer op de planken staan. Zij is natuurlijk gewoon verslaafd aan het performancevak. Ik snap dat wel een klein beetje, hoor. Als we even kijken naar wanneer zij een beetje in de buurt komt, want je wil natuurlijk niet al te lang onderweg zijn, staat zij op 31 juli in de London Crystal Palace Ball. Oeh. Grace Jones op de antenne van Haarlem.

zou wel kunnen zeggen dat dit een speciaal mens is. Zij heeft genderfluiditeit. En dan vraag je natuurlijk af, Benito, wat is dat nou weer voor moeilijk woord? Nou, dat heeft ermee te maken dat zij zich soms een man voelt en soms een vrouw. En dat kan voor korte of langere perioden zijn. Afgelopen 19 mei, tikte zij mooi de 78 jaar aan. Zeg ik nou zij?

0: van Kalea Sanders en Haley May. En Who We Are, ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Wie zijn we? Wie ben je en waarom doe je dat? De bekende vragen die je zou kunnen gaan stellen. Ik heb laten we zeggen, jingle voor verkeer. Maar dat is eigenlijk meer, slaat dat een beetje op de dames en heren van de trein. Er wordt namelijk gewaarschuwd gisteren en vandaag vanwege vernieuwing op het opstel treinrijden op donderdag 28 mei. Minder treinen tussen Den Helder, Uitgeest en Hoorn. Treinen kunnen andere sporen of andere tijden vertrekken, dus loop niet met je slaperige hoofd naar perron nummer 2, waar je altijd op staat. Want hij staat er vandaag niet.
1: Dit is Haarlem. 105.

7 minuutjes voor de klok van 9:30. Je hoorde Christina W. en Feel What You Want hier op Haarlem 105. Leg je nog in je bed? Nou, dan heb je toch vandaag een mooie uitslaapdagje te pakken volgens mij. Ja, 28 mei gaat de boek in als uitslaapdag. Even kijken wat informatie, dingen die spelen vandaag. Bijvoorbeeld informatie van de gemeente Haarlem vandaag. Want zij organiseren vanmiddag en vanavond tussen de klok van 5:30 en 8:30 een grote informatiemarkt bij de sportvereniging Olympia. Ja. En dan vraag je natuurlijk af, waar gaat het over? Nou, daar gaat het. Ik ga het je vertellen. De omwonenden en forensen krijgen hiervoor een eerste directe inzage in de ingrijpende herinrichtingsplannen en aankomende werkzaamheden rondom de Schipholweg en het OV-knooppunt Spaarnepoort. Dit project gaat de verkeersstroom in Haarlem-Zuid in de komende jaren flink veranderen. Dus ja, laten we zeggen, dat gaat over de weg. En over de inrichting en de herinrichting daarvan. De informatiemarkt dus vanmiddag om 5:30 tot en met 8:30 bij sportvereniging Olympia. En ik ga er een klein beetje vanuit dat je ook gewoon lekker daar vragen kan stellen.

0: Lastig als je daar last van hebt hoor. Homesick, je hoorde Dua Lipa. De dame die recentelijk op 21 mei een volledig gratis concertfilm op YouTube heeft gezet. Iedereen kan hem gaan bekijken. Dus dat zou ik dan ook dadelijk ook maar doen als je inderdaad homesick bent, zoals dat heet. Ja, tip. Het was een tip. Even kijken. Goedemorgen, Sophie.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Zandvoort kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het herstellen van historische gevels. De gemeente wil daarmee het karakter van het dorp behouden en het centrum aantrekkelijker maken. De subsidie vergoedt maximaal de helft van de kosten. Op 9 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de regeling in het raadhuis. Een 24-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol is aangehouden op verdenking van computervredebreuk. Volgens de marechaussee zou hij gevoelige informatie hebben gedeeld met criminelen, mogelijk voor drugsmokkel via de luchthaven. Bij een doorzoeking van zijn woning werden onder meer een vuurwapen, cobra's en €11.000 contant geld gevonden. Honderden bewoners in Haarlem en Amstelveen kampen al jaren met storingen aan duurzame warmte- en koelsystemen in hun woningen. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Door problemen met zogenoemde WKO-installaties zitten bewoners soms zonder verwarming, warm water of koeling. In sommige huizen liep de temperatuur op tot 35 graden, terwijl anderen juist in de kou zaten. Toezichthouder ACM noemt de situatie zorgelijk. Bewoners en belangenorganisaties vrezen dat de problemen het vertrouwen in duurzame energiesystemen zal aantasten. De gemeente Haarlem gaat via een omweg toch bijdragen aan Tobby Tomato, de Haarlemse leverancier van gezonde schoollunches. Directe financiële steun mag niet, omdat dat wordt gezien als verboden staatssteun. Daarom wil de gemeente meedoen aan een sociaal investeringsfonds dat indirect betrokken raakt bij het bedrijf. Wethouder van Loenen noemt Tommy Tomato een goed voorbeeld van sociaal ondernemerschap, maar benadrukt wel dat een nieuw faillissement niet volledig is uit te sluiten.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en de politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken op te vangen. Mensen die een auto met omvormen hebben leveren als er vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. En in Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten en gisternacht was het in Burgum nog geen 15 kilometer verderop. Het weer opnieuw een zonnige dag bij temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam, nog file tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 9 kilometer en 35 minuten. Ook de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag is dicht en niet te gebruiken. Verder nog een paar andere files, onder andere de A9 naar Amstelveen. Vanaf Eiburg tot aan Amstelveen zelf, 10 kilometer, 15 minuten. En de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten rijdt het langzaam. Een afstand van 8 kilometer, daar doe je 10 minuten langer over dan gebruikelijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Zij kan altijd zo'n beetje zo'n mysterieuze sfeer neerzetten. Lakajimi was dat met Wars. Ze is recentelijk uitgekomen met een nieuw stukje muziek. En dat is genaamd Strawberry. Daar hadden wij niet voor gekozen. Wij kozen eigenlijk voor een wat ouder nummertje van deze 33-jarige dame. Ze was 17 april, afgelopen 17 april werd zij 33 jaar. En van genoten? Ja toch, ja, ik heb er wel van genoten. Ik vond het een goed moppie muziek. Als we nog even kijken wat er gebeurt in de wereld. En dan natuurlijk Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En je zou dus ook een beetje naar de planken willen neigen. Hè? Net zoals Lakajimi, want zij staat 21 december staat zij in de grote zaal van de Phil. En daar zijn nog kaartjes voor te krijgen. Maar als je denkt van nou, dichterbij, Benito, heb je niet wat vanavond? Ja, tuurlijk wel. In de rubriek Cabaret en Kleinkunst, dubbel op door Robin Bleker en Bas van den Meulen, gaan we vanavond om 8:30 naar Theater de Liefde aan het Begijnhof nummer 10. Een intieme dubbelvoorstelling vol vlijmscherpe kleinkunst, spitsvondige liedjes en droogkomisch cabaret. Gewoon van alles nog wat eraan geschreven wordt. En als je denkt, nou ja, ik weet het niet helemaal. Heb je nog wat anders benieuwd? Ja, tuurlijk. Plin en Bianca, oftewel Hark Idee in Haarlem. Morgen, vrijdag 29 mei om 8 uur in de Stad Schouwburg Haarlem. Aan het Wilsonplein nummer 23. De absolute koninginnen van de absurdie Nederlandse cabaret spelen hun nieuwste bejubelde theaterrevue vol hilarische typetjes en krankzinnige dialogen. Ja, daar ben je gewoon lekker lachen, gieren, brullen. Vroeg op.

0: muziek van Calvin Harris. Recentelijk heeft hij nog de PRS for Music Iconic Awards binnengesleept.
1: Ja, het is maar even dat je het weet, hè.

Hans Dulfer vandaag 86 is geworden. Hans Dulfer, 86. En hij blaast nog steeds heerlijk die sax, hè. Michael Bogart, 1972, ook hij is jarig vandaag. En Bram van de Vlucht. Ja, hij zou jarig zijn als hij niet in overleden was op 2022. Ik weet wel, die man van Medisch Centrum West, weet je wel. Van dokter. Ik heb zo'n last. Als ik hier druk, doet het daar zeer. En van dat soort zaken. Goed, terug naar de realiteit met Pia Sedora en Jermaine Jackson met The Rain Begins of All. Nee, toch niks. Nee.

zouden ze hem draaien. Aanstaande zaterdag in het patronaat. Ja, ik denk het wel hoor. De 40's up, let's dance again. 90 party. Nou, zaterdag 30 mei in het patronaat met verschillende zalen die open zijn voor dansfeesten en herkenbare pop. Ja, daar moeten toch Pia Sedora en Jermaine Jackson bij zitten. We kijken nog eventjes naar de zaken die op het gebied van sport gebeuren voor mensen die zich er interesseren. Op zondag 31 mei organiseert HSC Haarlem de zogenaamde Super Sunday. Ja, dat wordt een super Sunday, inclusief afsluitend design. Er staan twee officiële seniorenwedstrijden op het programma. Haarlems dames 1 tegen Rijgers dames 1 om 12:15. En dat op HFC Haarlem de Vergierde weg nummer 265B. En de competitie dames senioren eerste klasse. Het gaat om de Silver Cup en dan Amsterdam DO 25 tegen Haarlem DO 25. Dat is om 12:30. En let op, deze wedstrijd staat voor de dames jong overklasse genoteerd als uitwedstrijd in het schema van Amsterdam, maar maakt

Ja, dat gaat over vandaag hoor. Het gaat over Riet. Je hoorde AV. En dat was ook meteen de hekkensluiter van deze vandaag de dag. Ik heb nog een leuke tip voor je. Als je fan bent van Blauwzeun. Dat gaat morgen gebeuren. Datum vrijdag 29 mei in de Villa Haarlem. Aan de Lange Begijnstraat nummer 11. De Nederlandse indie pop icoon brengt zijn meeslepende megalogische... megalogische... dat is een mooi woord zeg. Had je moeten oefenen, Benito, van tevoren. Brengt zijn meeslepende en grote nummers naar de grootste zaal in de Haarlem-Villa. Soms bereid je dingen voor en soms bereid je dingen niet voor. Dat is absoluut waar. Eens even kijken. Ja, daar zijn we toch mooi aan het einde gekomen van drie uur radio van vandaag. Dag een heerlijke ochtend met de start met de BB & Q Band. En daarna mijn favoriete bandje Imagination. En net met de start van het derde uur Pink Floyd in de uitzending. Het is de tijd zit erop voor mij. Ik ga genieten van die heerlijke 26 graden vandaag. Pas op bij de zeeweg, want je moet je wel insmeren. Oh, vandaag hitte is gevaarlijk voor de huid. We zitten met een factortje 6, 7 op dit moment. Dus alles goed insmeren. Bedankt voor het luisteren de afgelopen drie uur en maak er een mooie dag van. Zometeen Haarlem Werk met Jan Gaus. Maak er een top donderdag van. En morgen is er weer een nieuwe Vandaag de Dag met Rob Jonkers. Ik zeg toedeloe!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. Beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Ik begin met goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. De weg is weer vrij na een ongeluk bij afrit Slotervaart. Vanaf over Amstel nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten. Op de A9, Diemen-Amstelveen, wordt nog langzamer gereden tussen Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer en net iets minder dan 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Donderdag 28 mei.
2: Jan Gaus.
5: Dit is het programma Haarlem werkt met Wolf en Fat Baker. Never too much.

mooie samenwerking was dat. Tussen Mika en Jack Savaretti. En hoe heette dat nu? Ja, precies. Dat nummer heette Youth and Love. En Wolfman, Fat Baker, Never Too Much daarvoor. En dat allemaal op deze donderdagochtend. En dit is een mooie plaats, een mooi liedje van Son Milieu. It is 24 hours.

0: Ten.
1: Three Swims in the Door. Calvin Harris heeft een nieuwe. It's Satisfy. Ilse de Lange. Something Good. Dan hebben we Selwijn en Chasing Ghost. En we hebben Stephen Marley zal dat zijn. En we hebben deze grootheid. En dat is gelijk de titel. Dat is Lenny Gravett. Zijn nieuwe single, die heet Highway Robbery.

hij is toch ook al tientallen jaren bezig. Hij is de Lenny Gravitz. Een nieuwe single van hem. Dit weekend komen de Haarlemse stripdagen eraan. En de Haarlemse tekenaar maakt daar zijn debuut. En daar is een mooi stukje over opgenomen. Valentijn de Wacht is met zijn debuut. Mag hij meedoen met de Haarlemse stripdagen. En een heel mooi printje heeft hij daarvan gemaakt. En dat is te zien en te beluisteren op onze website. Ja. Het eerste boek dus van de Haarlemse striptekenaar Valentijn de Wacht wordt komend weekend tijdens de stripdagen uitgebracht, gereleased. Avonna in zijn stripalbum. En dat is mooi om dat te bekijken. En er was een gesprek met hem in Haarlem vandaag. En dat kun je terugluisteren op onze website. Ride on Track.

0: Black Friends Club. Dat wordt natuurlijk leuk in dit programma. Hè? Aan hoofd tussen 7 en 10. Iedere dag, vandaag de dag. Met al het nieuws komt dan langs in de ochtend. En Haarlem 105 is er altijd, ook in dit programma. En vanmiddag weer het programma Haarlem Lunch. Er is altijd wel wat te doen op deze zender. Zeker.
1: Dit is

0: Faithless. A New Religion. Adem 105, goedemorgen. Adem 105 nieuws zit er ook aan te komen.
1: Jan Gaus.
0: Nona.
2: Dit is

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Zandvoort kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het herstellen van historische gevels. De gemeente wil daarmee het karakter van het dorp behouden en het centrum aantrekkelijker maken. De subsidie vergoedt maximaal de helft van de kosten. Op 9 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de regeling in het raadhuis. Zandvoort krijgt een nieuw college van OPZ, Jong Zandvoort en de VVD. De partijen presenteren maandag hun coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders. Opvallend is de komst van voormalig circuit Zandvoort-directeur Edwin Sibbel, die wethouder financiën, sport en zorg moet gaan worden. Ook Danielle Wiegmans van Jong Zandvoort wordt voorgedragen als wethouder en VVD'er Lars Carré blijft waarschijnlijk aan als wethouder. Een 24-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol is aangehouden op verdenking van computervredebreuk. Volgens de marechaussee zou hij gevoelige informatie hebben gedeeld met criminelen, mogelijk voor drugsmokkel via de luchthaven. Bij een doorzoeking van zijn woning werden onder meer een vuurwapen, cobra's en €11.000 contant geld gevonden. De gemeente Haarlem gaat via een omweg toch bijdragen aan Tommy Tomato, de Haarlemse leverancier van gezonde schoollunches. Directe financiële steun mag niet, omdat dat wordt gezien als verboden staatssteun. Daarom wil de gemeente meedoen aan een sociaal investeringsfonds dat indirect betrokken raakt bij het bedrijf. Wethouder Van Loenen noemt Tommy Tomato een goed voorbeeld van sociaal ondernemerschap, maar benadrukt wel dat een nieuw faillissement niet volledig is uit te sluiten. En dan het weer. Het is vandaag een volop zonnige dag met een aangename maximale temperatuur van 25 graden. Het blijft droog en er staat weinig tot geen wind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: je hoorde Michael Jackson met Billie Jean. En als je een beetje naar de hitparades kijkt, naar de playlists kijkt, dan kom je daar allemaal verschillende nummers tegen van Michael Jackson. Dat komt door de film. De film is uit. Wereldwijd wordt ontzettend goed bezocht in de bioscopen. En daardoor zie je allerlei nummers van Michael Jackson opnieuw verschijnen in de top 40. En dan niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, ook in Duitsland, ook in Engeland, ook in Amerika.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, ik vond het wel mooi hoor, die film.

Jack and the Weathermen. Ze hebben opgetreden tijdens Bevrijdingspop in het Frederikspark. Volgens mij was dat een enorm succes. En dit is een van hun platen, liedjes. Ze hebben, ja, we hebben een hele database vol met Jack and the Weathermen. En Find Me a Place draaien we hier ook vaak, want dat is een nieuwe single van Jack and the Weathermen. En dit was het nummer Swords. Hier allemaal op bij Haarlem 105. En dit is Mama's Gun. Enjoy.

mama's gun. En plezier. Joy. Misschien heb je wel een hele mooie dag hoor. Het is toch wel weer echt heel gaaf om te zien hoe de temperatuur dan toch weer vandaag een beetje, ja, een beetje anders uitziet. Ja. 105, 105, 105. Go to Jim, die was bij 5 mei en nu heeft hij een mooie single uit. En dat doet hij samen met Antoon. Gaan de

van Chef Special. Die waren ook zo aan, nee, niet Chef Special, maar Direct, ja. En de zanger van Direct was ook nog heel aardig om hem even te noemen. Go to Jim. En nu tezamen met Antoon en het mooie nieuwe nummer van hem.

Edward van Kylie Minogue. Lined Up. En dat allemaal naar aanleiding van een documentaire die over haar leven is uitgekomen op Netflix. Ik heb het nog niet gezien. Maar het is wel de nieuwe single. Light Up. Dit is Train. Een van de wat oudere nummers van ze. Want ze hebben ook een mooi nieuw nummer. Zeker. Straks ook nog Rondé met voicemail.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag nog file tussen Hoogmade en Hoofddorp. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 28 mei. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
3: Het begint echt wat te worden in Schalkwijk. Met die hele verbouwing. Wordt echt wel heel gaaf voor die Europaweg. Zo, de mythe. Ja. Het wordt wel smal voor de auto's. Maar de fietsers, brommers, dat soort dingen, die krijgen alle ruimte. Ja.

komen uit Haarlem Capsule en Funk Deluxe. En Stock Aitken en Waterman hoorde je ook met Roadblock en dat allemaal opgedragen speciaal aan Schalkwijk. Iedereen die daar werkt, woont en werkt en wel eens doorheen komt. Ja, het is even afzien, maar daarna hebben we wel iets heel moois volgens mij. Met heel veel natuur erbij, bomen, ja, prachtig.

één van de vijf nieuwe namen. Nieuwe nummers. Calvin Harris met Satisfy. En Lazy. Ilse de Lange met Something Good. Lenny Grafford met Highway Robbery. En deze dus net, The Chasing Ghost. En Stephen Marley met Hills of the Saint Anne. Ja. Ja, ik moet even goed kijken, want ik ken ze ook nog maar net. Ja, ze zijn er nog maar net ingezet in het systeem. Brand nieuwe platen die hier regelmatig langskomen. Het Haarlem 105 nieuws natuurlijk straks ook. En ik heb straks voor je geld genoeg.

0: knalt eruit in nummer. Kan er eigenlijk bijna niet erbovenuit komen, nee. Raoul Michel. Geen idee of hij ook naar Osnabrück is geweest. Niet helemaal gevolgd. Meestal ging hij daar ook altijd heen om op te treden. Tijdens de Haarlem-taken. En geld genoeg. Hij maakt altijd van dit soort ja, mooie teksten. Hij is vorig jaar ook, en ik denk dit jaar ook nog, is hij een ander duo begonnen.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: Maar natuurlijk blijf je die oude nummers. Natuurlijk blijf je die oude nummers ook gewoon draaien. Zeker. Ik heb straks voor je Daisies van Justin Bieber, maar nu is de nieuwe van Shanna Spyro.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sophie Alink. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Zandvoort kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor het herstellen van historische gevels. De gemeente wil daarmee het karakter van het dorp behouden en het centrum aantrekkelijker maken. De subsidie vergoedt maximaal de helft van de kosten. Op 9 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de regeling in het raadhuis. Honderden bewoners in Haarlem en Amstelveen kampen al jaren met storingen aan duurzame warmte- en koelsystemen in hun woningen. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Door problemen met zogenoemde WKO-installaties zitten bewoners soms zonder verwarming, warm water of koeling. In sommige huizen liep de temperatuur op tot 35 graden, terwijl anderen juist in de kou zaten. Toezichthouder ACM noemt de situatie zorgelijk. Bewoners en belangenorganisaties vrezen dat de problemen het vertrouwen in duurzame energiesystemen zal aantasten. Zandvoort krijgt een nieuw college van OPZ, Jong Zandvoort en de VVD. De partijen presenteren maandag hun coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders. Opvallend is de komst van voormalig circuit Zandvoort-directeur Edwin Sibbel, die wethouder financiën, sport en zorg moet gaan worden. Ook Danielle Wiegmans van Jong Zandvoort wordt voorgedragen als wethouder en VVD'er Lars Carré blijft waarschijnlijk aan als wethouder. De gemeente Haarlem gaat via een omweg toch bijdragen aan Tommy Tomato, de Haarlemse leverancier van gezonde schoollunches. Directe financiële steun mag niet, omdat dat wordt gezien als verboden staatssteun. Daarom wil de gemeente meedoen aan een sociaal investeringsfonds dat indirect betrokken raakt bij het bedrijf. Wethouder van Loenen noemt Tommy Tomato een goed voorbeeld van sociaal ondernemerschap, maar benadrukt wel dat een nieuw faillissement niet volledig is uit te sluiten. En dan het weer. Het is vandaag een volop zonnige dag met een aangename maximale temperatuur van 25 graden. Het blijft droog en er staat weinig tot geen wind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

op 105.nl. Al het nieuws staat daar ook. Vaak ook met geluidsfragmenten erbij. Maar ook videoberichten. Dus van alles kun je daar vinden op haarlem105.nl. En straks voor je Inside Friend met John Mayer en Leon Bridges. Maar nu eerst Danny Vera, de Plastic.

Inside Friend, John Mayer, samen met Leon Bridges, ook alweer van een jaar of wat geleden. En Plastic Jesus van Danny Vera. Ja, een vriend van mij, laat ik het zomaar noemen, die ook op Facebook zat. Ik zat ook met hem op Facebook. Ik kende hem van mijn andere werk, dus niet het radio- en televisiewerk, maar het andere werk wat ik ook nog tegen doe op 65-jarige leeftijd. Ja, op een paar jaar en dan ben ik helemaal gepensioneerd. Dan kan ik me helemaal toeleggen op aarde 105. Ja, als de vrouw natuurlijk niet wat anders bedenkt. Maar goed, maar goed, die collega dus op 51-jarige leeftijd pas geleden overleden. En ja, die was toch wel behoorlijk in de heer. Ja, hij geloofde, hij zat bij de Pinkstergemeente. Had veel volgers op Facebook. Zo'n 3000. Hij gaf regelmatig ook, hoe noem je dat? Gebed bij de Pinkstergemeente. En hij was een geëerd collega. En 52, 51-jarige leeftijd plotseling overleden. Had wel een bepaalde ziekte. Had die verschrikkelijke suikerziekte. Had hij. Echt een moordenaar is dat. Dus vandaar dat ik even de Plastic Jesus. Ja, dat was aan hem niet echt besteed. Maar goed. Dat zijn die dingen die ik moet wel zeggen dat ik nu wel een beetje klaar mee ben met al die overlijdingsgevalletjes. Want we hadden er al een aantal in de familie. Dus. Ja, nu mag het wel weer even een beetje rustig worden. Ja, jongen. Martin Garrix, Ed Sheeran, mooie samenwerking samen.

dans op is gegaan. De electronic dance music. En dat deed hij dan gelijk maar even met Martin Garrix. Een van de grootheden.

0: Lekker met Rani en I Love Life. Lekker nummer hoor dit. Zeker. En we mogen hem dan ook graag hier draaien. In de database vol.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Arnhem Lunch straks tussen 12 en 2 uur. En dit is O'Jean.
2: Barely the truth I know I need. Not to your face but to myself.
0: And something's been

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Alreine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Hasselman.
2: Jawel, dan gaan we dan aan de slag. Jan Gauws, bedankt voor jouw Haarlem Lunch. Haarlem werkt. 105. En we gaan natuurlijk lunchen, dat wilde ik zeggen.

Ja, als start begonnen we met Dario samen met Naldo. Ja. Het kon natuurlijk ook niet uitblijven. Hè. We hebben al heel veel Nederlandstalige liedjes in combinatie met Franstalige zangers. En nou weer er eentje met Braziliaan erbij. Ja, lekker toch? Ik vind het wel lekker. Het is hartstikke zomer buiten en daar probeer ik een beetje de programmering op aan te passen vandaag. Dus ja, dan krijg je dat soort liedjes. Als deze komen dan natuurlijk snel voorbij. Als het over zon gaat en over zol, dan past het in het ritme van de dag. Over ritme gesproken, ja hoor, maak je geen zorgen. Ik pak straks ook de ritme van de nacht nog even mee, maar daar zijn we nog niet. We gaan eerst nog eventjes aan de slag met andere muziek. Wat gaat er nog meer gebeuren in dit komende programmadeel? We hebben natuurlijk de lekkere track. Dat is zo rond 12:15. Ik moet nog even kijken wat het gaat worden. Ik heb nog geen tijd gehad om daarin te duiken. En als in het tweede uur natuurlijk het hoogste lied. Het hoogste lied, daar ben ik wel al wat verder in gekomen. Dat gaat over het jaartal 2006. Dan pakken we na 13:30 mee. En dan zit daar natuurlijk altijd wat nieuwsfeiten van hetzelfde jaar in. En dan pakken we twee plaatjes uit de top 100 lijst van de Stichting Nederlandse Top 40 van datzelfde jaar. Eén van de twee is dan hoger op de lijst en daardoor automatisch het hoogste lied. Enfin, dat is allemaal pas in het tweede uur. We gaan eerst nog eventjes aan de slag met lekkere muziek.

Club Tropicana, de formatie Wham was dat. Ja, de oude muziek jongens, maar wel lekker. Hé, hey, het is binnenkort weer zover. Het duurt niet zo heel lang meer. Nog een kleine maand, dan gaan ze aan de slag. 26 juni tot en met 4 juli. Dan hebben we in het Pimelier Stadion natuurlijk weer de Haarlemse Honkbalweek. Meerdaagse evenement. Dat gaat eigenlijk door heel Europa heen. Maar deze dagen is het dan in Haarlem. 9 dagen lang. Een groot spektakel. We hebben natuurlijk al eens een keer uitgebreid er een interview over gehad bij het programma Heisa. Toen waren we ook compleet op de hoogte. De tickets die zijn nog te krijgen, maar het gaat wel snel. Dus zorg wel dat je een beetje per tijd inschuift, want anders dan zit je straks ernaast. 26 juni is de allereerste wedstrijd. En dan ga ik even naar juli. Dan eindigen we tenslotte met het finale verhaal op 4 juli. En dan zijn er nog ochtendwedstrijden vanaf 11:30 zie ik daar staan. Ja, fijn. Mocht je meer willen weten, dan kan je natuurlijk gewoon op de site terecht. Dat mag duidelijk zijn. De Honkbalweek Haarlem, daar vind je alle informatie. Of je kijkt gewoon even op de gemeentesite van Haarlem Marketing. Dan kom je in de agenda kom je ze ook tegen. En daar kun je ook aanklikken om bij je kaartjes te komen. Het is niet alleen het honkbalspektakel, maar het is natuurlijk ook de entertainment eromheen. Er zijn foodtrucks aanwezig voor in de pauzes van de wedstrijden en zo. En je kan ook lekker genieten van een stukje muziek en een DJ en zo. Nou, het is volgens mij heel gezellig. Enfin, de Honkbalweek in Haarlem. Daar zitten we aan te komen. En geniet ervan, zou ik zeggen.

Ja, hoe zeggen ze dat ook alweer? De oudjes doen het nog goed, hè? Zoiets zeggen ze dan, hè, geloof ik. T.S. Monk was dat en de Bon Bon Vie. Je luistert nog steeds naar het lunchprogramma op 105. Ja, en dat heet toevallig ook Haarlem Lunch. Ja. Ik zit even mee te kijken wat er allemaal nog meer gebeurt in het Haarlemse. Nou, dit weekend is het natuurlijk de stripdag in Haarlem. En dat wil zeggen dat er dan overal wel dingen gebeuren die met strips te maken hebben. In het, van het station tot in de koepel en verder buiten wordt de hele stad zijn er tentoonstellingen van makers en live tekeningen te ontdekken. En, en in de koepel is dan ook nog een uitgeversbeurs. Enfin, ik zal heel even kijken of ik iets wat meer van... Nee, de tijden die kom ik niet tegen in dit verhaal, maar het is... Staat het onderin misschien? Nee, ook niet. Nee, nou, jammer. Ik denk dat het doorlopend staat erbij. Ja, dat schiet niet echt op. Maar dan fijn. Misschien dat je, als je verder zoekt op de stripdagen zelf... dat je daar wel de tijdstippen tegenkomt en waar wat te bekijken is. Ik heb wel begrepen dat er heel veel locaties zijn... waar ook kunstwerken te zien zijn die alles met strips te maken hebben. Enfin, een paar weken geleden, toen hoorde ik Jan Gauws heel enthousiast zeggen op de radio... dit wordt een hit, dit wordt een knaller. En toen ging het over Justin de Wild. En de man die heeft natuurlijk ook een hit, momenteel mag ik wel zeggen, met Cheerio. Toen hij dat zei, en dat is inmiddels 2 weken geleden... toen zei hij, nou, ik weet zeker dat hij op nummer 1 komt. Nou, hij is inmiddels van 5, 2 weken geleden, naar nummer 3 gegaan. Nou, ik duim met hem mee, maar ik heb geen garantie of dit nou echt de nummer 1 gaat worden, hoor.

0: Ik wil natuurlijk niet zeggen dat ik Jan alsnog zijn hitje gun. Hè? Ik bedoel, Justin de Wild was dat. En Cheerio, ja, dus van 5 naar nummer 3. En nou, ik hou hem in de gaten, want ik ben wel nieuwsgierig of we je toch redden.
1: Goedemiddag, Giek.

0: blijft een heerlijk plaatje. De formatie Incognito en Don't You Worry About A Thing. Jongens, kijk eens op de klok. Het is 12:30. En dat wil zeggen dat traditioneel op de donderdag zij er helemaal klaar voor zit. Ook al is het heel warm. Zij zit gewoon in de studio en ze brengt ons het 105 nieuws. Hier is Trace Abeling.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Gistermiddag botsten twee voertuigen op elkaar op de Schipholweg. Daarbij was veel schade en raakten meerdere mensen gewond, waaronder een baby. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten twee volwassenen en de baby naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Basisschool Al-Iklaas in Meerwijk krijgt vier nieuwe lokalen erbij vanwege jarenlang ruimtegebrek. De school zit vol en heeft zelfs een wachtlijst en noodlokalen in gebruik. De gemeente betaalt 2 miljoen euro voor de verbouwing, maar door stijgende bouwkosten is het nog spannend of dat genoeg is. Als alles volgens plan loopt, start de bouw deze zomer en is die in mei 2027 klaar. Er zijn opnieuw zorgen over de sociale huurwoningen op park Lokhorsterduin in Bennebroek, meldt het Haarlems Dagblad. Een groot deel van de woningen is nog niet klaar en van sommigen moet de bouw zelfs nog beginnen. Ook zijn er vragen over de hoge huren van rond de 900 euro per maand voor de relatief kleine appartementen. Zowel Pro Bloemendaal als Hart voor Bloemendaal stellen hier kritische vragen over. De gemeente praat vandaag in een besloten vergadering met de raad over de problemen rond het project. En dan nog blij geboortenieuws. Bij landgoed Elswoud in Overveen zijn drie jonge ooievaars geboren. De 77-jarige buurtbewoner George viert dat door aan voorbijgangers beschuit met muisjes uit te delen. Dit doet hij al jaren als er weer ooievaartjes geboren zijn. Na een paar moeilijke jaren met jonge ooievaars die het niet haalden, is hij nu extra blij met deze drie. Voor veel fietsers is het een vrolijke verrassing tijdens hun tocht langs het weiland.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een deel zou door militairen zijn geroofd in voormalige koloniën en later zijn geschonken aan de koning. Het stadhuis van de gemeente Den Haag is ontruimd. Volgens de politie is er een verdachte situatie. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Agenten hebben de omgeving afgezet. En een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Het lesaanbod, de leskwaliteit en de sociale veiligheid moeten zwaarder gaan wegen. Het weer, veel zon bij 20 tot 27 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

het gebeurt af en toe, dan komen er bezoekjes binnen. En dit was er zo eentje. Armin van Buuren, samen met Gabriel en Dresden. En Zo Kalo heet het nummer. Ja. Mocht het zo zijn dat jij denkt, nou, ik zit thuis, ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik zit ik lig op mijn strandbedje, op mijn balkonnetje of misschien wel achter in mijn tuin. En ik heb 105 aanstaan. En ik wil eigenlijk ook een zonnig plaatje. Nou, dan kan je mij bereiken via 06-105-105-38. 06-105-105-38, dat is ons appnummer. En als je daar je verzoekje doorgeeft en het is nog een beetje binnen de tijdsgrenzen natuurlijk, hè, want het programma duurt maar 2 uur. En er zitten nog wat items in. Maar ik bedoel, kom maar door, ik ben er klaar voor.

0: Ja, wederom uit de oude doos gedaan. Hè? Billy Swan was dat. En I Can't Help. Ja, jongens, ik kijk op de klok. Ik zie dat het is godverdorie. Het gaat snel, hè, die tijd. Het is al bijna 12:15. En dan is het altijd tijd voor... ja, u weet dat wel, hè?
1: De lekkere track.
0: Ja, dat ene plaatje waarvan je extra lekker van je lunch geniet. En dat kan met dit warme weer natuurlijk ook heel goed een lekkere verse, knapperige salade zijn. Of een yoghurtje met vruchtjes erin. Het kan van alles zijn. Ik zat ondertussen te zoeken naar allerlei muziek. Ik kwam in de nieuwe muziekbak wel wat dingen tegen. Maar ik denk, ja, misschien uit de lijst met zomerse muziek in ons systeem. En toen kwam ik een plaatje tegen en het heet Rokjesdag. En ik ken wel een plaatje Rokjesdag, maar die ken ik eigenlijk van de twee broers van Speelman en Speelman. Maar die staat er niet in bij ons in het systeem. Nee, dit is een andere Rokjesdag, maar ik denk nou, vanwege het zomerse weer, pak ik hem wel mee. En het is van Stennis, zo heet deze zanger, en Rokjesdag. Nou, bij deze vanwege het zomerse geluid, dan ook maar meteen deze zomerse klanken van de Rokjesdag van Stennis.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Sugar Hill Gang was dat. En dat was natuurlijk dat rapgedeelte wat je hoort. Hè? Bob Sinclair is dan waarschijnlijk de man die dat la la la la heeft ondersteund of zo. En deze kreeg ik ook als verzoekje binnen. Of ik Bodie nog een keer kon draaien met Bodie van de Brink. Ritme van de Nacht.

Het is een heerlijk zomerplaatje, toch? The Fun Boy 3 was dat, samen met Bananarama. En It Ain't What You Do. We sluiten af met Bianca. En dan gaan we even naar het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden, komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
2: Ja, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van het lunchprogramma.

Woman and Boomek was dat. En Teardrops, ja. Goedemiddag, we zijn aangekomen bij het tweede gedeelte van het lunchprogramma. Het gedeelte tussen 1 en 2 uur, waarin we onder andere natuurlijk straks het hoogste lied gaan spelen. Dat doen we na 1:30. En het hoogste lied, het gaat dan altijd over twee plaatjes uit de top 100 van een bepaald jaar. En dit keer is het jaar van 2006 geworden. En uit de hitlijst van die van het jaargetal uit die top 100, daar hebben we twee plaatjes gekozen. En één van de twee is dan hoger genoteerd. Nou, we gaan dat straks allemaal meemaken. We pakken ook nog wat nieuwsfeiten mee uit datzelfde jaar vandaan, 2006. Wat gebeurde er eigenlijk allemaal? Nou, onder andere zie ik staan een zware aardbeving. Die vindt plaats op Java. Dat zat er ook onder andere in. Enfin, straks daarover meer. Ik ga natuurlijk ook even kijken wat er vanavond in de 105 session zit. Bij 105. En ik kijk sowieso de hele programmering wel even met je vooruit, voor het straks de slotte de stekker eruit trekken.

Zomerse klanken van Sister Sledge was dat. En de Frankie natuurlijk. Ik zit in een nieuwe muziekbak te neuzen, jongens. En dan kom ik een plaatje tegen van Jungle. En dat nummer dat heet The Wave. Dat is een nieuwe plaat, net uit. En het is ook natuurlijk helemaal niet vreemd dat, dat Jungle een album heeft gemaakt met wat heet Sunshine. Daar staan natuurlijk 11 zomerse tracks op. Nou, in deze kom je daar ook op tegen.

0: Lock and Crown was dat. En Hold Me Closer.
1: Ja.
0: Jongens, het is 2:50. Ik vind dit wel een momentje dat ik eventjes met jullie kan praten naar de 105 sessions van vanavond. Om 7:00 gaat het los. Tussen 7 en 9:00 hoor je het op de zender. Met altijd live artiesten in de studio. En veel geschuif met techniek en filmopnames en zo. En ja, je gelooft het of niet. Maar de man die wij weken hebben kunnen volgen met de live soap natuurlijk vanuit het buurthuis, om het zo maar te zeggen, is Dick Tracy. En Dick Tracy is vanavond dus de gast. Ik vroeg me af of hij al een nieuwe plaat had, maar volgens mij is dat nog niet het geval. Dus zal je waarschijnlijk al zijn andere hitjes vanavond wel gaan horen. Ik zou gewoon blijven luisteren. Je weet het, om 7:00 op de zender dus hier. En Jelle die presenteert het en Jordan die doet daar een beetje de regie bij. En die zorgt dat alle microfoontjes op de juiste plek staan en dat de gasten worden ontvangen. Dus ik zou gewoon zeggen, luister tussen 7 en 9:00 hier op de zender. En dan we het toch over talent hebben wat uit onze regio komt. Dan hebben we natuurlijk ook Sandra Nieuwland die bij ons woont. Het is een oudere plaat, maar we pakken hem wel even mee.
2: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.

Eigenlijk heb ik momenteel niet meer zoveel gehoord van Sandra van Nieuwland, Hunter. Maar oké, mocht het zo zijn dat er nieuw materiaal is, dan kan het ook zijn dat het mij net even gepasseerd is natuurlijk. Dat zou zomaar kunnen. Ik kom weer tegen over een zorgmarkt voor mensen met kanker. En dat wordt georganiseerd door het Spaarne Gasthuis. Dat gebeurt allemaal op vrijdag 19 juni. Een speciaal zorgmarkt voor mensen met kanker en hun naasten. In het ziekenhuis wil je mee samen met diverse gespecialiseerde organisaties, patiënten en hun omgeving zo goed mogelijk ondersteunen tijdens en na het ziektetraject. De markt richt zich op het uiteenlopende aspecten van het leven met kanker. Zoals de voeding, bewegingen, werk, mantelzorg en de impact op de kinderen en de persoonlijke verzorging. Enfin, er is een heel programma samengesteld. Een workshop met huidverzorging en make-up. Een workshop met kunst voor kracht. Een bijeenkomst van de Longkanker Nederland. En ook de bijeenkomst van Onocare. Dat is een leefstijl voor bij en na de kanker. Het is wel verplicht om je aan te melden voor de workshops. Het is allemaal dus vrijdag 19 juni tussen 10 uur en 3 uur in de middag. En je moet even schakelen met het Spaarne Gasthuis om je daarvoor in te schrijven. Maar het is, lijkt me wel een interessant geheel op het moment dat je met zo'n ziekte zit of mensen om je heen hebt met zo'n ziekte. Goed, Sera, zij heeft een nieuwe plaat uit. Het nummer heet Move.

0: Ken je er nog, Sarah? Ja, zij was de dame van die muziekwinkel, weet je wel. Zij had haar vader, of de moeder, of misschien wel samen, hadden ze een muziekwinkel en zij werkte daar en ze pakte al die instrumenten elke keer mee. En na aanleiding daarvan is zij zelf een beetje de muziek ingedoken. Dat vind ik toch wel grappig, als je dan eigenlijk met de paplepel dat ingegoten krijgt vanaf huis. Dat daar staat toch maar een gitaar. Joh, doe dat ding mee. Of de ukulele. Of neem de piano even. En waarom zal je de drumstel niet pakken? En ondertussen leer je al die instrumenten kennen en ga je zelf de muziek in. Helemaal leuk. Sarah, we zullen er vast ook nog wel horen bij het Nationaal Product bij Jan Gauws, denk ik. Inmiddels is het tijd voor het Haarlem 105 nieuws. Therese Abeling zit er helemaal klaar voor op de nieuwsredactie. Dus we gaan schakelen.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Gistermiddag botsten twee voertuigen op elkaar op de Schipholweg. Daarbij was veel schade en raakten meerdere mensen gewond, waaronder een baby. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten twee volwassenen en de baby naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Twee stewardessen en een steward hebben flinke boetes gekregen van de marechaussee en de politie, omdat ze onder invloed aan het werk waren. Dit meldt het Noord-Hollands Nieuws. De steward kreeg zelfs €1500 boete en een tijdelijk werkverbod vanwege te veel alcohol in zijn bloed. De stewardessen kregen respectievelijk €700 en €425 boete. Bemanningsleden mogen tot 10 uur voor vertrek niet drinken. Van de 526 gecontroleerde bemanningsleden was de rest gewoon nuchter. Basisschool Al-Iklaas in Meerwijk krijgt 4 nieuwe lokalen erbij vanwege jarenlang ruimtegebrek. De school zit vol en heeft zelfs een wachtlijst en noodlokalen in gebruik. De gemeente betaalt €2 miljoen voor de verbouwing, maar door stijgende bouwkosten is het nog spannend of dat genoeg is. Als alles volgens plan loopt, start de bouw deze zomer en is die in mei 2027 klaar. En dan nog blij geboortenieuws. Bij landgoed Elswoud in Overveen zijn 3 jonge ooievaars geboren. De 77-jarige buurtbewoner George viert dat door aan voorbijgangers beschuit met muisjes uit te delen. Dit doet hij al jaren als er weer ooievaartjes geboren zijn. Na een paar moeilijke jaren met jonge ooievaars die het niet haalden, is hij nu extra blij met deze 3. Voor veel fietsers is het een vrolijke verrassing tijdens hun tocht langs het weiland. Ten slotte nog het weer in de regio. Het wordt een zonnige dag met een gemiddelde temperatuur tussen de 22 en 25 graden en het blijft droog. Morgen kan het nog ietsjes warmer worden, maar vanaf volgende week is er weer kans op een buitje.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

ook zo'n plankje waarbij je op je puntje van je stoel loopt te wippen. Ik heb hier een soort barkrukje bij mijn setje staan. En dan straal ik toch altijd op die twee voorste pootjes bij dit soort muziek. Ja, ja. Heb ik trouwens ook met deze hoor, moet ik toegeven. Hier is Mama's Gun met Joy.

0: Ja, het blijft een lekker plaatje. Mama's Gun was dat. Enjoy.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het is al zover. Het hoogste lied. Het leukste spelletje van de Haamse Radio. En nou, op de donderdag spelen we op de originele versie. Laat ik het zo zeggen. Even kijken. Het jaartal is 2006. En uit het jaartal heb ik wat nieuws vrij. Ik draai straks twee plaatjes uit die top 100 lijst vandaan. En één van die twee is dan hoogst genoteerd. En nou, als jij denkt het te weten, dan mag je dat even zo aan me doorgeven via de app. 06-105-105-38. Goed, we gaan even eerst naar de nieuwsfeiten. Februari. De eerste onbemande tankstation, dat komt langs de Nederlandse snelweg. En dat vindt plaats op de A7 ter hoogte van Joure. Dat is het eerste tankstation waar dus geen personeel meer bij zat. En op de Filipijnen, het Filipijnse eiland Leyte, komen honderden mensen om na een aardverschuiving als gevolg van de aanhoudende regen al daar. April 2006 in het Brusselse Centraal Station wordt de 17-jarige Jo van Holsbeek door twee Polen vermoord, de zogenaamde MP3-moord. In mei van hetzelfde jaar het Berlin Bahnhof in Berlijn, dat wordt geopend. En een zware aardbeving die vindt plaats op Java. In juni in België krijgt een nieuwe wapenwet naar aanleiding van het drama wat in Antwerpen heeft plaatsgevonden. Waarbij een jonge man een klein meisje en haar au pair doodschiet. Jacht- en sportwapens die worden voortaan vergunningplichtig. Op 30 juli in Congo wordt voor het eerst in 30 jaar de verkiezingen gehouden in augustus. Twee weken na het van kracht worden van de nieuwe spellingsregels uit het groene boekje van 2005 verschijnt uit onvrede hierover het witte boekje van het Genootschap Onze Taal, dat door de meeste Nederlandse dagbladen zal worden gevolgd. En op 16 september, als laatste item in Nederland, wordt voor het eerst de Burendag georganiseerd. Enfin, ja, dat was een beetje een greep uit de nieuwsfeiten van 2006. Nou, twee plaatjes. Ik heb ze klaarstaan voor jou. Ik wens je heel veel plezier.
1: Het hoogste lied.

0: het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze dan weer. Twee stuks uit die top 100 lijst van het jaar tot 2006. Even kijken hoor. Put Your Hands Up for Detroit. Dat was de eerste die we draaiden. Freddie LeGrand. En dat was op de 18e plaats. 452 punten. Ja, dat is toch een redelijke positie. Maar ja, heel eerlijk, had jij die andere gekozen? Ja, dan is dit een plaats voor jou. Want Sizzle Sisters, dat stond op de 11e plaats. 537 punten. En daardoor de winnaar van deze middag. Oké. Okay. Dit is ook een lekkere. Die pakken we nog even mee, deze.

Leon Haywood. En don't push it, don't force it. Ja jongens, we beginnen langzaam maar zeker aan het eind van het programma te komen. Ik heb een nieuw plaatje binnengekregen van Dave Dekker. En iedereen die mijn programma wel eens volgt bij het Nationaal Product, die weet dat Dave Dekker ook dat plaatje Monica heeft gedraaid, wat ik nou veelvuldig heb gedraaid. Een vrolijke zanger vind ik het. En nou ja, voor mij was hij helemaal onbekend. Maar inmiddels heeft hij een nieuw nummer. En Vespa is denk ik ook wel een kans hebben om gewoon lekker weer in het Nationaal Product terecht te komen.

Dave Dekker, zo heet hij. En het nummer heet Vespa. Ik kijk even de programmering met je vooruit, jongens. We gaan zo de studio poetsen tussen 2 en 5 uur. Dan om 5 uur hebben we Haarlem vandaag tussen 5 en 7 uur. Dan om 7 uur gaan we tussen 7 en 9 uur de 105 sessions doen. Vanavond met Dick Tracy, heb ik begrepen. Dan om 9 uur is natuurlijk Remco Lanting er weer tussen 9 en 11 met de Disco Train. En om 11 uur is het weer tijd voor het 105 talent. Enfin, ik bedank jullie voor het luisteren. En nou, tot een volgende keer. Geniet van de heerlijke zomerse dagen die er nog aankomen. En geniet ook van de overige programmering van 105. Hey, tot ziens, hè. Doei.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Gistermiddag botsten twee voertuigen op elkaar op de Schipholweg. Daarbij was veel schade en raakten meerdere mensen gewond, waaronder een baby. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten twee volwassenen en de baby naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Er zijn opnieuw zorgen over de sociale huurwoningen op park Lokhorsterduin in Bennebroek, meldt het Haarlems Dagblad. Een groot deel van de woningen is nog niet klaar en van sommigen moet de bouw zelfs nog beginnen. Ook zijn er vragen over de hoge huren van rond de €900 per maand voor de relatief kleine appartementen. Zowel Pro Bloemendaal als Hart voor Bloemendaal stellen hier kritische vragen over. De gemeente praat vandaag in een besloten vergadering met de raad over de problemen rond het project. Twee stewardessen en een steward hebben flinke boetes gekregen van de marechaussee en de politie omdat ze onder invloed aan het werk waren. Dit meldt het Noord-Hollands Nieuws. De steward kreeg zelfs €1500 boete en een tijdelijk werkverbod vanwege te veel alcohol in zijn bloed. De stewardessen kregen respectievelijk €700 en €425 boete. Bemanningsleden mogen tot 10 uur voor vertrek niet drinken. Van de 526 gecontroleerde bemanningsleden was de rest gewoon nuchter. En dan nog blij geboortenieuws. Bij landgoed Elswoud in Overveen zijn drie jonge ooievaars geboren. De 77-jarige buurtbewoner George viert dat door aan voorbijgangers beschuit met muisjes uit te delen. Dit doet hij al jaren als er weer ooievaartjes geboren zijn. Na een paar moeilijke jaren met jonge ooievaars die het niet haalden, is hij nu extra blij met deze drie. Voor veel fietsers is het een vrolijke verrassing tijdens hun tocht langs het weiland. Ten slotte nog het weer in de regio. Het wordt een zonnige dag met een gemiddelde temperatuur tussen de 22 en 25 graden en het blijft droog. Morgen kan het nog ietsjes warmer worden, maar vanaf volgende week is er weer kans op een buitje.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Gistermiddag botsten twee voertuigen op elkaar op de Schipholweg. Daarbij was veel schade en raakten meerdere mensen gewond, waaronder een baby. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten twee volwassenen en de baby naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Basisschool Al-Iklaas in Meerwijk krijgt 4 nieuwe lokalen erbij vanwege jarenlang ruimtegebrek. De school zit vol en heeft zelfs een wachtlijst en noodlokalen in gebruik. De gemeente betaalt 2 miljoen euro voor de verbouwing, maar door stijgende bouwkosten is het nog spannend of dat genoeg is. Als alles volgens plan loopt, start de bouw deze zomer en is die in mei 2027 klaar. Er zijn opnieuw zorgen over de sociale huurwoningen op park Lokhorsterduin in Bennebroek, meldt het Haarlems Dagblad. Een groot deel van de woningen is nog niet klaar en van sommige moet de bouw zelfs nog beginnen. Ook zijn er vragen over de hoge huren van rond de 900 euro per maand voor de relatief kleine appartementen. Zowel Pro Bloemendaal als Hart voor Bloemendaal stellen hier kritische vragen over. De gemeente praat vandaag in een besloten vergadering met de raad over de problemen rond het project. En dan nog blij geboortenieuws. Bij landgoed Elswoud in Overveen zijn 3 jonge ooievaars geboren. De 77-jarige buurtbewoner George viert dat door aan voorbijgangers beschuit met muisjes uit te delen. Dit doet hij al jaren als er weer ooievaartjes geboren zijn. Na een paar moeilijke jaren met jonge ooievaars die het niet haalden, is hij nu extra blij met deze 3. Voor veel fietsers is het een vrolijke verrassing tijdens hun tocht langs het weiland. Ten slotte nog het weer in de regio. Het wordt een zonnige dag met een gemiddelde temperatuur tussen de 22 en 25 graden en het blijft droog. Morgen kan het nog ietsjes warmer worden, maar vanaf volgende week is er weer kans op een buitje.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is het file rijden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij knooppunt Burgerveen. En een kwartiertje extra op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 5 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: let you know. You wanna make.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer veel korte files op de Noord-Hollandse wegen, zo'n 70 kilometer bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, 10 minuten vertraging bij knooppunt Burgerveen. A5 Hoofddorp Amsterdam, voor de aansluiting met de A10 staat 6 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot, 10 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim-Velzen, 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A22. Op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk, bij de aansluiting met de N244, 3 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. Gistermiddag botsten twee voertuigen op elkaar op de Schipholweg. Daarbij was veel schade en raakten meerdere mensen gewond, waaronder een baby. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten twee volwassenen en de baby naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Twee stewardessen en een steward hebben flinke boetes gekregen van de marechaussee en de politie, omdat ze onder invloed aan het werk waren. Dit meldt het Noord-Hollands Nieuws. Een steward kreeg zelfs 1500 euro boete en een tijdelijk werkverbod vanwege te veel alcohol in zijn bloed. De stewardessen kregen respectievelijk 700 en 425 euro boete. Bemanningsleden mogen tot 10 uur voor vertrek niet drinken. Van de 526 gecontroleerde bemanningsleden was de rest gewoon nuchter. Basisschool Al-Iklaas in Meerwijk krijgt 4 nieuwe lokalen erbij vanwege jarenlang ruimtegebrek. De school zit vol en heeft zelfs een wachtlijst en noodlokalen in gebruik. De gemeente betaalt 2 miljoen euro voor de verbouwing, maar door stijgende bouwkosten is het nog spannend of dat genoeg is. Als alles volgens plan loopt, start de bouw deze zomer en is die in mei 2027 klaar. En dan nog blij geboortenieuws. Bij landgoed Elswoud in Overveen zijn 3 jonge ooievaars geboren. De 77-jarige buurtbewoner George viert dat door aan voorbijgangers beschuit met muisjes uit te delen. Dit doet hij al jaren als er weer ooievaartjes geboren zijn. Na een paar moeilijke jaren met jonge ooievaars die het niet haalden, is hij nu extra blij met deze 3. Voor veel fietsers is het een vrolijke verrassing tijdens hun tocht langs het weiland.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats met onder meer een steekincident. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld was juist de favoriet voor de toernooizegen. Hij verloor van de Argentijn Cerúndolo. Het weer droog en zonnig rond de 25 graden en morgen nog wat warmer, wel met sluierbewolking.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de Noord-Hollandse wegen die staan op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen na een ongeluk 9 kilometer en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Kwartier vertraging voor de aansluiting met de A10 op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam rijdt het langzaam vanaf knooppunt Raasdorp. A9 in Amstelveen-Alkmaar bij Uitgeest 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar houdt een ongeluk 2 rijstroken dicht. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam buiten Veldert een kapot de auto. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat resulteert vanaf Amsterdam de Baarsjes in 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blobbenstein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blobbenstein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
3: Het is alweer druk op de Noord-Hollandse wegen. 100 kilometer file bij elkaar. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Burgerveen. 10 kilometer file daar nog met een kwartiertje vertraging. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. En dat komt door een ongeluk op de A10 West. Daar ging het mis vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij de Koentunnel tussen een motorrijder en een personenauto. De weg is dicht. Omrijden moet je via de A10 Oost. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Uitgeest. 6 kilometer file, 40 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Cover Me in Sunshine. En volgens mij mag dit liedje altijd op het moment dat het zo lekker weer is. Het weekend schijnt het ook nog zo te zijn. En na zondag wordt het wat minder. Maar ja, dan hebben we een hele week, anderhalve week met prachtig weer gehad. Dus mogen we absoluut niet klagen. Voor nu zit ik voorlopig binnen. Of je nou in de auto zit, op het strand of ergens lekker in de tuin. 2 uur lang praat ik je bij over wat er speelt in de regio. Veel politiek en dat heeft ook alles te maken met het kort geding wat morgen plaatsvindt tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Bloemendaal. En dat heeft dan weer alles te maken met Marina Parken Bloemendaal, oftewel camping Vogelenzang. Dus het eerste uur heb ik het ook daarover. Eerst bel ik met Esther Rommel, gedeputeerde van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Zij geeft haar visie op het kort geding. En dan vooral vanuit hun kant, logischerwijs. En ook waarom ze zeer positief gestemd is hierover. Ik ben vooral benieuwd, had dit voorkomen kunnen worden? Wat als ze aan het kortste eind trekken? En überhaupt, is dit wat je wil? Zowel als provincie als gemeente moeten we niet samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken. En wat blijkt, het lijkt allemaal om de definitie van één woord te gaan. Nou, dat hoor je zometeen tijdens het gesprek met Esther Rommel. En daarna bel ik met Rob Sleeuwen, fractievoorzitter zelfstandig Bloemendaal. Volgt het dossier van de camping al sinds het begin op de voet. Heeft ook verschillende woonverzoeken ingediend. Hij is vooral, hoe heeft het zover kunnen komen, staat ook aan de kant van de provincie. En dan ook vooral om de locatie 350 woningen, 350 bungalows. Wel de prijzen van een woning 4 tot 6 ton voor zo'n bungalow in een natuurgebied. Hoe hij daarnaar kijkt, maar vooral ook wat we hieruit kunnen leren vanuit de gemeente en ook in hoeverre de gemeenteraad hierbij betrokken is, dat bespreek ik met hem rond de klok van 17:15. Ik heb natuurlijk ook de wethouder Tessa van der Wind gevraagd, verantwoordelijk wethouder vanuit de gemeente Bloemendaal. Maar op mijn verzoek voor een radio-interview is geen reactie gekomen, of althans, daar gingen ze niet op in. Wel een schriftelijke reactie naar aanleiding van het interview met Esther Rommel, wat ik vanmiddag heb opgenomen en ook netjes aan hen heb laten luisteren. En daarop kreeg ik een summere reactie vanuit de gemeente. Maar dus geen radio-interview. In ieder geval, het eerste uur, alles staat in het teken van het kort geding van morgen. Nou ja, dit is al vrij veel informatie. Zometeen dus dit en dan in het tweede uur moet ik eerlijk bekennen dat het ook wel weer erg politiekig is. Maar dan doe ik tussendoor gewoon extra veel gezellige muziek. Nu eerst Pearl Jam met Just Breathe. En daarna Esther Rommel.

0: Morgen dient het kort geding tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Bloemendaal, waarbij alles draait over het handhaven van de bouw van de bungalows op Marinapark Bloemendaal. De provincie is tegen de komst van 350 bungalows. De gemeente heeft akkoord gegeven voor de komst en weigert te handhaven. Hoe het zover heeft kunnen komen en vooral ook moeten komen dat die twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, bespreek ik met gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord-Holland, Esther Rommel. Goedemiddag, Esther.
1: Goedemiddag.
0: Om maar gelijk met die laatste vraag te beginnen. Hoe komt zoiets zover? Hoe heeft het hier kunnen eindigen?
1: Ja, dat is verschil van inzicht over een definitie in het plan. En dat is plaatsgebonden kampeermiddel. Ja. En naar onze mening wordt dat te ruim uitgelegd. Want ja, een kampeermiddel is meer iets als een tent of iets wat afbreekbaar is of verplaatsbaar is. En dat is natuurlijk niet een luxe recreatiewoning die grondvast is met alle stevige voorzieningen.
0: Ja, die pak je niet zomaar even in zoals je dat bijvoorbeeld met een tent doet en tentstokken.
1: Precies, ja.
0: Want hoe zit het precies? Heel kort voor de mensen die het vanuit jullie perspectief, hoe zit dat precies, dat inderdaad over iets wat vrij logisch is. Je hebt een verschil tussen een bungalow, er is een definitie, er is een bestemmingsplan. En toch zijn er hele duidelijke verschillen.
1: Nou, dat is met name doordat dat wat ik net zei, het plaatsgebonden kampeermiddel. Daar wordt van gedacht dat dat ook een vakantiewoning kan zijn. En daar is de provincie het niet mee eens. En die grijpt dus daarmee in.
0: Ja. En is het niet iets wat, want inmiddels is de bouw begonnen. De laatste keer dat we spraken 18 of 30. Nou, dat zullen er nu inmiddels meer zijn. Er wordt niet gehandhaafd. Maar is dit niet een gesprek wat je van tevoren voert in plaats van achteraf?
1: Ja, we hebben dat gesprek ook van tevoren gevoerd. De bouwer zelf is van mening dat hij kan bouwen zonder een vergunning. En de gemeente handhaaft niet, want die zegt de vergunning is niet nodig. En de provincie zegt er is wel een vergunning nodig. Dus gemeente moet handhaven.
0: Ja, want u geeft aan, hè, er is contact gehad, jullie hebben gesprekken gevoerd, maar... Hoe vaak heeft u bijvoorbeeld contact gehad met de desbetreffende wethouder Tessa van der Wind? Want die geeft aan dat relatief weinig tot niet is geweest.
1: Nou, ik vind altijd, het gaat om de effectiviteit van een gesprek. We hebben een aantal gesprekken met elkaar gevoerd. En ik denk dat het zeker wel duidelijk mag zijn geweest de positie van de provincie in deze. Ja,
0: maar allereerst, de effectiviteit is kennelijk toch niet zo goed geweest. Want er wordt nu gebouwd, niet gehandhaafd, niet wat jullie willen. Hoe effectief is dat dan geweest? En dan ben ik ook benieuwd, maar was het wel met de wethouder die aangeeft dat, of was het met ambtenaren?
1: Ik heb zelf met de wethouder telefonisch gesprek gehad. En kijk, en wat ik bedoel met effectiviteit betekent van om uit te leggen hoe de provincie hierin staat. En ik denk toch dat je dat één keer goed kan doen, toch?
0: Nou ja, je zou aangeven dat een gesprek goed gevoerd kan worden, maar jullie eindigen in de rechtszaal, dus dan toch niet.
1: Ja, dat is zoals het is. Dat komt dus omdat ik wat ik net ook zei. Ja. Dat er een verschil van invulling is over plaatsgebonden kampeermiddel. En voor de provincie hebben wij gezegd dat wij zien dat een kampeermiddel is iets wat verplaatsbaar, oppakbaar is. En zo staat het ook in de regels dat het ook tijdelijk verwijderd moet kunnen worden. Ja, en dat is in onze mening, is dat een luxe bungalow, is dat niet.
0: Ja. Hoe had dit voorkomen kunnen worden volgens u?
1: Dat had niet voorkomen kunnen worden. Want als je dus een verschil van inzicht hebt over interpretatie van een regel, dan blijf je tegenover elkaar staan. En als je dus daar niet de definitie op een andere manier invult, dan kan je dit niet voorkomen.
0: Ja, want dat wat u noemt, hè, die luxe bungalows, dat is in heel Noord-Holland en Nederland aan zich volgens mij komt steeds meer voor. Campings voor de gewone mensen maken plaats voor duurdere vakantieparken. Het zogenoemde faroompotisering. Ook een heel lucratief verdienmodel voor projectontwikkelaars. Wel funest, mijns inziens voor mensen met een net iets kleinere portemonnee. Wat kan en wil de provincie daartegen doen? Of want dit Camping Vogelzang, laat ik het zo even noemen, zo staat hij het meest bekend bij iedereen, had ook te maken volgens jullie met de natuur. Dus waar ligt...
1: Dat is waar ons het meeste om gaat.
0: Dus meer de natuur dan de verrompotisering?
1: Nou kijk, als het gaat over recreatieparken, daar zijn plekken voor, daar zijn plaatsen voor die de provincie heeft aangewezen of de gemeente heeft aangewezen waar wij het dan mee akkoord gaan. Want anders dan komen we in een gesprek. Maar waar het ons om gaat is dat het gebied een natuurbescherming heeft en is bedoeld voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. En dat is waarom wij vinden dat deze ontwikkeling daar niet past. Dus het is niet de vraag of er een camping of recreatiewoningen kunnen. Maar in dit gebied kunnen geen recreatiewoningen. Dat is waar de provincie voor staat.
0: Ja. En morgen is dus het kort geding. Kans dat er gelijk een uitspraak komt is niet heel. Wat zijn de gevolgen als jullie winnen? En wat zijn de gevolgen als jullie verliezen?
1: Als wij winnen, dan betekent het dat er... gehandhaafd moet worden en dat er ingegrepen moet worden. Nou ja, dan zal er nog wel een vervolg komen wellicht. En als we verliezen, dan zullen wij gaan kijken wat we dan weer gaan doen. Morgen is het kort geding. We hebben het bezwaar hebben we ingediend en dan gaan we weer verder kijken. Maar de provincie doet iets niet als wij niet denken dat er wel degelijk een verschil is tussen... kampeermiddelen en zoals tenten en caravans... en een recreatiewoning.
0: Ja, nou, in hoeverre heeft u wel eens gedacht... had het ook anders gekund? Achteraf gezien, wat zouden jullie nu anders kunnen doen? Of zegt u, nee, we hebben echt alles geprobeerd. Compleet verschil van inzicht. Dat kwam niet dichter bij elkaar. Ondanks een telefoongesprek met de wethouder. Dus dit is wat het is.
1: Dat klopt. Op dit moment kunnen wij niet anders. We hebben daar natuurlijk ook over gesproken en over nagedacht. Maar we kunnen niet anders dan hier op het verzoek wat we gedaan hebben om te handhaven. En dan naar de rechter gaan om uit te leggen wat de definitie dan is van deze plaatsgebonden kampeermiddelen.
0: Het is altijd een beetje koffiedik kijken. Bent u positief gestemd? Denkt u dat jullie in het gelijk zullen worden gesteld?
1: Ik doe dit niet als ik niet positief gestemd ben. Dus nee, ik ben heel positief gestemd.
0: Ja. En dan toch één vraag, ook een beetje vanuit de inwoner. De proceskosten, zowel vanuit de gemeente, hè, voor advocaten, voor alles wat daarbij komt kijken. Maar ook vanuit de provincie, dat wordt uit de pot gehaald. Dat komt op rekening van de bewoners.
1: Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, en dat doe ik ook voor de bewoners... dat is dat wij hebben een gebied waar een natuurbestemming op zit. En voor het behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarde zetten wij ons in. En dat vind ik het allerbelangrijkste hier in deze zaak.
0: Ja, dat snap ik. En dat is ook belangrijk. Dat is ook uiteindelijk de taak van u als gedeputeerde en vanuit de provincie. Maar dan nog zijn de kosten, daarvan uitgaande dat jullie niet kunnen terugvallen op DAS-rechtbijstand, zijn de kosten heel hoog. En dat zijn vanuit twee partijen waarbij het gaat om het belastinggeld. Dat lijkt me ook zuur voor de inwoner.
1: Maar nogmaals, ik denk dat juist de inwoner erbij gebaat is, dat dus die natuurbestemming, dat die gewoon gehandhaafd wordt. En ja, dat daar dus nu een dispuut in is, daar kan ik dus niets aan doen. Wij beschermen de natuur.
0: Ja. Wanneer verwachten jullie iets te horen? Dus morgen is dat kort geding. Ik ga ervan uit dat als je nu de gemeente de vraag zou stellen, dat zij zeggen, wij zijn ook zeer positief gestemd. Zoals u zegt, anders ga je zo'n kort geding niet aan. Wanneer wordt er meer besloten? Want in de tussentijd kan de projectontwikkelaar doorgaan met bouwen. En voor je het weet staan die 350 bungalows er.
1: Ik heb geen idee hoe lang dat precies gaat duren. Een kort geding is wel voor natuurlijk de snelle uitspraak. Daarom is het een kort geding. En de juridische procedure kan altijd langer duren. Dus ik heb geen idee wanneer de uitspraak er is.
0: Heel veel succes morgen. Esther Rommel, gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Dank u wel voor uw tijd.
1: Dank u wel.
0: Morgen dient het kort geding tussen de provincie Noord-Holland...

0: Ik heb altijd geleerd, ik mag niet door een liedje heen praten. Dus ik dacht, zelfs door deze muziektonen, muzikale tonen, doe ik het niet. Anders krijg ik straks op mijn kop. Dit was zojuist geluisterd Esther Rommel, gedeputeerde van de Provinciale Staten, over het kort geding. Zometeen na het korte nieuws, Rob Sleeuwen, fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal. Hij geeft zijn visie. En ondanks dat hij in de gemeenteraad in Bloemendaal zit, hangt hij toch meer naar de kant van de provincie. En waarom, dat legt hij zelf natuurlijk uiteindelijk het beste uit. Alles is altijd terug te luisteren en te lezen op onze website. En ook deze artikelen en vanwege het kort geding staat het allemaal straks al online. Maar ook alle interviews die ik straks nog heb tussen 6 en 7 staan online. En dan kort nog even het nieuws. Iets nieuws, leuk nieuws. De NZH Hobby Club. Ik weet niet hoeveel mensen van jullie ervan hebben gehoord. Ik had er nog nooit wat van gehoord. Zitten in de Haarlemse Waardepolder. Nou, die kunnen we allemaal vinden. En bestaat dit jaar 50 jaar. En dan moet je denken aan bootjes, auto's, heel veel treinen. Modelbouwclub, daar wordt dus alles gebouwd. En dit weekend vieren ze dus hun 50-jarige bestaan. Met open dagen in het oude Storkgebouw. En dan kan je dus alles zien. Het zit in de kelder. Daarboven zijn dan weer ateliers van kunstenaars. Daaronder de wereld van modeltreinen. En het gaat niet alleen om modelbouw. Hier hebben we onze kantine, zo zeggen ze. Waar we naast over treintjes praten, ook over de dagelijkse dingen praten. Het sociale aspect is ook een groot onderdeel van de club. Nou ja, als je dus jezelf wilt trakteren op een wereld aan modeltreintjes, dan kun je dit weekend terecht bij de NZH Hobbyclub in de Haarlemse Waarderpolder. Mocht je het Storkgebouw niet uit je hoofd weten, dan kan je dat altijd even googlen. De Waarderpolder is relatief best groot. Zometeen, zoals gezegd, rond de klok van 17:15, dus na het nieuws, bel ik met Rob Sleeuwen over wederom het kort geding tussen de provincie en de gemeente Bloemendaal.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Therese Abeling. Gistermiddag botsten 2 voertuigen op elkaar op de Schipholweg. Daarbij was veel schade en raakten meerdere mensen gewond, waaronder een baby. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten 2 volwassenen en de baby naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Er zijn opnieuw zorgen over de sociale huurwoningen op park Lokhorsterduin in Bennebroek, meldt het Haarlems Dagblad. Een groot deel van de woningen is nog niet klaar en van sommigen moet de bouw zelfs nog beginnen. Ook zijn er vragen over de hoge huren van rond de €900 per maand voor de relatief kleine appartementen. Zowel Pro Bloemendaal als Hart voor Bloemendaal stellen hier kritische vragen over. De gemeente praat vandaag in een besloten vergadering met de raad over de problemen rond het project. 2 stewardessen en een steward hebben flinke boetes gekregen van de marechaussee en de politie omdat ze onder invloed aan het werk waren. Dit meldt het Noord-Hollands Nieuws. De steward kreeg zelfs €1500 boete en een tijdelijk werkverbod vanwege te veel alcohol in zijn bloed. De stewardessen kregen respectievelijk €700 en €425 boete. Bemanningsleden mogen tot 10 uur voor vertrek niet drinken. Van de 526 gecontroleerde bemanningsleden was de rest gewoon nuchter. En dan nog blij geboortenieuws. Bij landgoed Elswoud in Overveen zijn 3 jonge ooievaars geboren. De 77-jarige buurtbewoner George viert dat door aan voorbijgangers beschuit met muisjes uit te delen. Dit doet hij al jaren als er weer ooievaartjes geboren zijn. Na een paar moeilijke jaren met jonge ooievaars die het niet haalden, is hij nu extra blij met deze 3. Voor veel fietsers is het een vrolijke verrassing tijdens hun tocht langs het weiland.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Filipijnse ambassade in Nederland geeft vanaf 1 juli tijdelijk geen visa meer aan Filipijnse au pairs. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pairbureaus en gezinnen, meldt Nieuwsuur. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en ze zien bij het kabinet onvoldoende beweging. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een expositie over Fries zilverwerk 2 maanden uit vanwege veiligheidsrisico's. Het museum zegt dat er extra maatregelen worden genomen om de kunstobjecten te beveiligen. En het weer, droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder en morgen tropisch warm, ruim 30 graden. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio is het druk vanmiddag, 120 kilometer file bij elkaar. En wel een paar bijzonderheden. Bijvoorbeeld op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Daar staat voor de aansluiting met de A10 6 kilometer file en een uur vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwemeer naar knooppunt Watergaasmeer. Dat is de A10 West. Dat gebeurde bij de Koentunnel. De weg was daar een tijdje dicht, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A10 is de vertraging nog 3 kwartier. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Maar er heeft zich een file van 19 kilometer gevormd. Vanaf knooppunt de Rotterpolderplein duurde 40 minuten langer over. Ook op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 16 kilometer file met een half uur vertraging. En een half uur vertraging op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Personal van Naya Smith. Ik denk dat het niemand is ontgaan. Het prachtige weer van afgelopen weekend en tweede Pinksterdag volgens mij richting de 30 graden. Maar dat zorgde ook voor onrust in Zandvoort. Daar veel in het nieuws geweest, ook veel op in de media. Ook wij hebben een rondgang gedaan, waaronder dus de burgemeester die zegt... Ja, ieder jaar is het onrustig, tijdens de eerste warme dagen is dit gewoon eenmaal zo. Ik vind het heel vervelend, ik baal hiervan. En ook op social media zag je de reacties van bewoners, van aanwezigen. Maar en dan vooral hun zorgen die worden geuit naar de ondernemers, naar de strandpaviljoens. En dat is dan rond het Badhuisplein, dus de... Vooral de paviljoens het dichtst bij het station. Zelfs een aantal hebben eerder hun paviljoen gesloten. De onrust is groot. We hebben dan een aantal gebeld. Althans, niet ik, maar Noemi en Kimberly, onze redacteuren. En die zeggen, die heel veel durven en willen ook niet met hun naam in de krant. In ons geval de online krant, in het nieuws. Een uitbater zegt bijvoorbeeld, ik wil liever niet inhoudelijk reageren, maar de politie is net weg, morgen is er weer overlegd, dit wordt vervolgd. Een eigenaar van een strandtent in Bloemendaal, want de focus ligt nu heel erg op Zandvoort, maar ook in Bloemendaal, speelde vorig jaar zomer dit soort dingen. Deze man zegt afgelopen weekend geen overlast te hebben ervaren. En dus lijkt het voor nu zich vooral te hebben geconcentreerd rond het Badhuisplein in Zandvoort. Zojuist heb je ook het weerbericht gehoord. Ook komend weekend wordt het weer stralend zomerweer. En is dus de vraag, hoe zal het dan zijn met de onrust? Op welke manier kan er worden gehandhaafd? Ik heb alvast afgesproken met burgemeester David Molenburg dat ik hem volgende week donderdag bel. Kort interview waarin we samen terugblikken. Misschien is het dit komend weekend anders, misschien niet. En in ieder geval is er een verschil qua handhaving, wat ze hebben kunnen doen. Of niet. Dat dus volgende week donderdag. Voor nu wordt het ook morgen weer 30 graden. Dus mocht er weer onrust zijn, is dat natuurlijk altijd terug te lezen. Of misschien gaat het wel heel goed. Hè? Laten we niet alleen maar uitgaan van negatief nieuws. Is het weer terug te vinden op haarlem105.nl. Zometeen na Dans mijn ogen dicht van Mo en Raccoon Rob Sleeuwen. Fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal. En daarmee is mijn tweeluik over het kort geding wat morgen is... over camping Vogelenzang. Tussen de provincie en de gemeente Bloemendaal staan lijnrecht over elkaar. En dan zou je zeggen Rob Sleeuwen, gemeenteraad Bloemendaal, maar hij staat aan de kant van de provincie. Waarom dat zo is, dat hoor je zometeen na Dans mijn ogen dicht.
1: Ik zit constant in een tweestrijd, diep waar mijn adem het verlamt. God vergeet de tel kwijt.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die buiten.

0: We blijven nog even bij Camping Vogelenzang. Want ook vanuit de andere kant hebben ze een visie. Sprak ik net met Esther Rommel, gedeputeerde bij de Provinciale Staten Noord-Holland. Nu Rob Sleeuwen, fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal. En degene die zich vanaf het begin vast heeft gebeten in dit dossier en inmiddels meer vragen heeft dan antwoorden. Niet alleen over de rol van de provincie, maar ook over die van de gemeente Bloemendaal. Zijn voornaamste vraag: de gemeente en provincie tegenover elkaar in de rechtszaal. Dat moeten we toch niet willen. Rob Sleeuwen, dankjewel allereerst.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt net ook meegeluisterd naar het gesprek dat ik had met Esther Rommel.
1: Zeker.
0: Voordat we zo meteen even ingaan over de rol van de gemeente, ook het hele, is dit wenselijk? Zij bleef heel erg vasthouden aan de definitie plaatsgebonden kampeermiddel. Alles lijkt te vallen of te staan om de definitie van plaatsgebonden kampeermiddel. Volgens haar is een bungalow, zoals daar er dus 350 van worden neergezet op Camping Vogelenzang, zoals ik het even noem in de volksmond. Inmiddels heet het Marinapark Bloemendaal. Is dat niet zoals een tent opvouwen, wegzetten, een caravan even wegnemen? Is dit eigenlijk waar alles om gaat? Het definitie van een plaatsgebonden kampeermiddel?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is ook iets wat we vanaf het begin af aan hebben gezegd. Van dit kan nooit de intentie van of het bestemmingsplan of de wet die er omheen gaat zijn. Bij een plaatsgevonden kampeermiddel denk je in ieder geval niet aan een luxe vakantiebungalow met alles erop en eraan. Tussen de 4 en de 6 ton. Nee, daar denk je helemaal niet aan. Dus daar hebben we inderdaad ook zelf heel erg op gefocust. En dat blijft kennelijk een woordenspelletje. Volgens de gemeente kan het dan wel. Want in de omschrijving staat iets van een chalet. Ja, dan is het ook weer de vraag van vind je dit een chalet al of niet? Maar als je eigenlijk teruggaat naar de geest van de wet, hè, waarom iets is opgesteld, dan kan men toch nauwelijks voorstellen dat met een plaatsgebonden kampeermiddel een chalet zoals die nu worden verkocht op Camping Vogelenzang wordt bedoeld.
0: Dus dan heeft de provincie toch een punt?
1: Ja, zeker. En daar zijn we ook hartstikke blij mee, eerlijk gezegd. En het is hartstikke mooi dat dit nu zo helder wordt gemaakt. Want dit is de essentie van het verhaal. Ja.
0: Maar je bedoelt, daar ben jij, dat vind jij heel mooi als partij, daar ben jij heel blij mee. Maar de gemeente staat daar dus heel anders in.
1: Ja, de gemeente, het college, laat ik het zo zeggen. Ja. Het college heeft dit besloten. Er zijn meerdere moties aangenomen in de raad, waarin wordt gezegd, we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat daar een stuk natuurgebied, want het is het gewoon, wordt verkaveld in 350 stukken, waar we dan helemaal niks meer over te zeggen hebben. En daar worden dan bungalows opgezet. Dat kan nooit de bedoeling zijn van, en dat ook nog eens een keer in bijzonder provinciaal gebied, naast Natura 2000. Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van welk amendement in 2013 waarna verwezen wordt, zijn geweest. Dus ja, we zijn blij met eigenlijk een heel helder verhaal van gedeputeerden.
0: Ja, aan de andere kant, waar ik me kan voorstellen dat je niet zo blij mee bent, alles draait, communicatie, samenwerken, daar zetten we steeds hoger op in, binnen de politiek. Of dat nou landelijk is, of gemeente, of provinciaal. En nu staan twee partijen tegenover elkaar in de rechtszaal. Ja, en dan is eigenlijk de vraag, dit moet je toch helemaal niet willen, ook naar wat je naar buiten toe afstraalt.
1: Uitstraalt. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En wij hebben ook een motie ingediend van, joh, ga samenwerken. En ik hoorde in het interview, volgens de wethouder was er niet of nauwelijks contact geweest. Ik hoor nu dat er één telefoontje is geweest tussen de gedeputeerde Rommel en onze wethouder Van der Wind. En daar is het bij gebleven. En deze kwestie loopt eigenlijk al 2 jaar. En los daarvan, de hele kwestie van het opkopen van campings om daar een soort luxe vakantiepark van te maken, dat loopt al tientallen jaren, eerlijk gezegd. En daaruit blijkt ook wel weer het gebrek aan visie. Dat had al veel eerder opgepakt moeten worden. En al helemaal omdat dit gebied, het hele gebied, is aangewezen als uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland. En daar valt dan net die camping niet onder, maar alles eromheen wel. Een aantal boeren even verderop, die moeten weg vanwege de natuur. En wij gaan hier even 350 vakantiewoningen bouwen. Maar... ja, dan denk je ook van, dat had toch veel eerder opgepakt moeten worden met die ontwikkeling van de uitbreiding Natuurnetwerk Nederland. Hé, we hebben hier een camping. Laten we in ieder geval voorkomen, laten we in ieder geval een natuurcamping houden. Dat had veel eerder op geanticipeerd moeten worden, maar dat is dus gewoon niet gedaan. En ja.
0: Ja, maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, er wordt gekozen voor een gemeenteraad. We hebben het net nog gedaan met z'n allen. Ik sta in dat hokje.
1: Ja.
0: Jij hebt een hele duidelijke visie. Daar zien we dus niets van terug. Welke rol heeft de gemeenteraad gespeeld? Of welke rol hadden jullie moeten spelen?
1: Nou ja, kijk, er zijn nogal wat dingen gebeurd. Hè. Er zijn ook allerlei toezeggingen gedaan vanuit de gemeente. Zonder dat daar kennelijk het college vanaf wist. En al helemaal de raad niet. Ja, bij dit... de provincie had zelf ook natuurlijk een andere rol kunnen spelen. Die zijn al jaren bezig met de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland. Die hadden ook wel die camping kunnen bekijken van jongens, wat willen we hiermee? Het was ook wel duidelijk dat de eigenaren, de eerdere eigenaren, dat zijn volgens mij de dames Barnaar van het landgoed Vogelenzang, dat die daar wat anders mee wilden. Dan hadden we op dat moment als provincie en ook als gemeente wellicht het initiatief moeten nemen van joh, kunnen we niet een oplossing zoeken? Laat het een natuurcamping blijven of iets dergelijks. En dat hebben we niet gedaan. En nu blijken er allerlei afspraken te liggen of wat dan ook. Maar toch kan je terug naar de essentie. Is dit een plaatsgebonden kampeermiddel? Is dit ooit bedoeld als plaatsgebonden kampeermiddel? En daar steunt mevrouw Rommel van de VVD ons eigenlijk ook in. Want wij zeggen, nee, dit kan nooit de bedoeling zijn geweest. Dit is niet de geest van de wet of wat dan ook.
0: Maar jij...
1: daar zijn we ontzettend blij mee.
0: Ja, maar je koopt er uiteindelijk niks voor. Want dit proces duurt al een tijdje. De bouw is begonnen. De laatste keer dat we elkaar spraken of dat we het hierover hadden, staat we op 30. Ik denk dat er inmiddels dat ze flink hebben doorgebouwd. Dan heb je een kort geding, krijg je niet direct een uitspraak over. Dus voordat er iets geregeld is, is er een kans dat er al 350 van deze bungalows staan.
1: Nee, dat kan ik je wel. Een kort geding, dat gaat geen maanden of jaren.
0: Nee, dat niet. Maar het tempo waarin je dit soort huisjes bouwt, nogmaals, dat gaat veel sneller dan jij en ik waarschijnlijk bij stilstaan. En ze zijn al een tijdje bezig.
1: Ja, dat is ook de tactiek van de eigenaren. We gaan zo snel mogelijk ze neerzetten, of ze verkocht zijn of niet. Dat roepen ze wel elke keer, maar het blijft wel mooi.
0: Maar geef ze eens ongelijk.
1: Ja, oké. Als je vanuit hun standpunt kijkt en die kijken gewoon van ja, als de gemeente ons niet tegenhoudt, dan gaan we gewoon verder door. Alleen, we hebben hier gelukkig ook nog te maken met een provincie. En wij moeten ons als gemeente eens goed gaan beraden van wat willen we hier nog blijven? Laten we dit helemaal volbouwen. Dat kan natuurlijk ook. Een soort verpretparkisering van de kust die hiermee ook weer een stukje verder gaat. Of houden we dit als groene zoom? Maar dan moet je inderdaad wel het initiatief nemen om te beschermen. En om te kijken van jongens, welke gevaren zijn er nog meer voor onze natuur? Waar overigens de hele Randstad van gebruik maakt. Dus,
0: ja. Maar dan ben je toch simpelweg rijkelijk laat?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is waar. Maar hopelijk, over 4 jaar zijn er weer verkiezingen.
0: Ja, maar dit is een probleem. Jij noemt het verpretparkisering. Ik noem het, of het andere woord is verroompotisering. Ja. Want we zitten nu heel erg op natuur. We zitten op de definitie van een woord. Maar iets waar ik veel minder over hoor is allereerst de betaalbaarheid van dit soort campings.
1: Ja.
0: Maar ook de kosten, en die kaart ik ook aan bij Esther Hommel net. De proceskosten worden betaald door de inwoners van Bloemendaal. Dat is al een aardig potje wat leeggetrokken wordt. Ik ga ervan uit dat ze niet de beste advocaat om de hoek hebben genomen. Daarnaast, als die provincie in het gelijk wordt gesteld, dan is er ook een kans dat de projectontwikkelaar zegt, ja, dat is leuk en aardig, ik heb hier een rekening, die leg ik ook bij jou neer.
1: Ja, daar dreigen ze natuurlijk al vanaf het begin mee. En dat op sommige partijen werkt dat. Die gaan dan lopen roepen, er komt een miljoenenclaim. Maar ook dat is niet duidelijk. En aan de ene kant, ja, dit is wel een principe kwestie. Hè? En moet je dan, omdat je bang bent voor claims, moet je dan dit opgeven en ga je gewoon maar zet 350 van die bungalows neer. Wat helemaal nooit de bedoeling is geweest. En ga op je rug liggen. Nee, ik vind het.
0: Maar moet je dat niet van tevoren al incalculeren wat de gevolgen zijn?
1: Ik kan mij niet voorstellen dat de provincie ook heeft bekeken dat de advocaat van de provincie en de baat van de provincie, en daar heb ik in het verleden ook nog wel eens mee te maken gehad, dat hij niet

0: Dus die tientallen miljoenen kunnen nu ook wel eens ingezet worden om te voorkomen dat hier 350 vakantiebungalows worden gebouwd. Ja, dat geld is al gereserveerd. Nou, dat is van het ene potje naar het andere potje. Ja, waarom niet? Dat zou je kunnen inzetten. Het is bescherming van de natuur.
1: Het is een beetje kijken in een glazen bol die je niet hebt. Maar wat denk jij dat uit het kort geding komt? Wie wordt in het gelijk gesteld? En waar zou jij het meest blij van worden? Drie vragen in één.
0: Drie vragen in één. Nou ja, als inderdaad wordt vastgesteld dat dit, wat hier nu voorgeschoteld staan, dat het, wat is het, bungalows tussen de 4 en de 6 ton, dat je verkavelt, dat je 350 dingen, dat gewoon niet valt onder de definitie plaatsgebonden kampeermiddelen. Dus daar geef ik de gedeputeerde volledig gelijk in. Als dat, het is namelijk een hele belangrijke uitspraak, hè, want hier, er schijnt nooit een hoge beroep, het schijnt nooit bij de Raad van State geweest te zijn, dit. Of het nou wel of niet onder de plaatsgebonden kampeermiddelen valt. En misschien is dit is dit voor de provincie ook van, nou, laten we dat nu maar eens uittesten, want anders worden alle campings opgekocht. En daar heb je helemaal gelijk in. Dat betekent dat alle mensen die nu drie hoog achter in Amsterdam of in Rotterdam of waar dan ook nog een lekkere plek hebben om op vakantie te gaan of in het weekend door te brengen, dat volstrekt onmogelijk is. Want wie kan dat zich nou veroorloven?
1: Ja, want heel even terugkomend op wat je zei. 4 tot 6 ton, dan heb je het over 400.000 tot 600.000 euro voor een vakantiewoning.
0: Ja, ja.
1: De meeste mensen hebben dat budget niet eens voor een gewone woning.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus dan weet je ook wel, dan, waarschijnlijk, en nu hebben we ook nog met box 3 problematiek te maken. Dus ik denk niet zo hard verkocht, achter elkaar verkocht gaan worden. Maar dat, ik weet niet, ik ben niet daarvan op de hoogte. Maar misschien geldt dat wel niet voor bijvoorbeeld Duitsers en noem maar op. Ja, weet je, wij hebben zelf zo'n hoge woningnood. Ongelooflijk. En dat je nu op een gebied waar we het helemaal niet, al met z'n allen eigenlijk helemaal niet willen, 350 woningen gebouwd worden, die dus bestemd zijn voor mensen die hier niet uit de buurt komen en die eigenlijk dat ook niet nodig hebben, want die hebben dat allemaal als tweede huis, als belegging of wat anders. Ja, stuit ons tegen de borst. Want ja, dat is ook een ontwikkeling die je niet wil. Als je dan gaat bouwen, doe het dan voor de vogelenzanger zelf. En noem het maar op. Maar niet voor dit soort activiteiten die ten koste gaan van de natuur en ook de leefbaarheid in vogelenzang zelf.
1: Nog even kort, hè, want volgens mij had je dat antwoord nog niet gegeven. Wie denk jij dat in het gelijk wordt gesteld? De provincie of de gemeente Bloemendaal?
0: Nou ja, we moeten altijd positief blijven. Positief in mijn ogen dan in ieder geval. Ik hoop dat de provincie wint. En ik hoop ook dat we dit als principe dan maar een gevecht gaan zien. En gaan kijken van, jongens, wordt er nu eens en voor altijd vastgesteld Of een dergelijk kampeermiddel, hè, zo'n bungalow tussen de 4 en de 6 ton, verkaveling van de grond, verkoop van de grond, of dat nog iets lijkt op de intentie van en een abonnement en het bestemmingsplan en noem het maar op. Als dat nu wordt vastgesteld, dat zou echt een hele grote overwinning zijn.
1: Rob Sleeuwen, fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal, dankjewel. En we gaan het zien.
0: Ja, dankjewel.
2: Hier bin ich

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits in Noord-Holland haalt er nog ruim 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Daar staat de kop van 11 kilometer file. Half uur tijdsverlies op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want bij Akersloot staat 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein kom je in de file. Dan naar de A10, knooppunt Amstel, knooppunt Watergraafsmeer. Dan hebben we het over de A10 West. Bij de Koentunnel gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is al een tijdje weer vrij, maar er staat altijd nog 12 kilometer. Te vieren met een half uur vertraging. En eigenlijk zat de hele ring vol. Ook vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file. Vanaf Amsterdam de Baarsjes duurde 40 minuten langer over. En 202 Amsterdam-IJmuiden. De half uur vertraging bij de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

En met Adem Je In trapt S10 het tweede uur van Haarlem vandaag af. Wat gaan we het tweede uur doen? Ik zei het al, het gaat niet meer over Camping Vogelenzang. Hè, het kort geding wat morgen speelt. Maar ik heb ook al eerlijk toegegeven dat ze nog wel even in de politiek blijven hangen. Allereerst gaan we weer even naar de Provinciale Staten. Want terwijl we twee maanden geleden nog in de stemhokjes stonden voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft Simon Mulder zich al officieel kandidaat gesteld als lijsttrekker van D66 Noord-Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Hij is nu statenlid en fractievoorzitter. Volgens hem zit zijn taak er nog niet op. Noord-Holland loopt vast. Nou, daarin zal D66 niet de enige partij zijn en Noord-Holland ook niet de enige provincie die dat constateert. We hebben allemaal gezien wat er in Ter Apel is. Ze slapen buiten. We lopen enorm vast op alle vlakken. Aan de andere kant ben ik ook benieuwd, hoe werkt dat proces? Waarom nu al hiermee bezig? Hij zegt ook dat dat per partij verschilt. En aan de andere kant, hoe populair is het? We stemmen minder voor de Provinciale Statenverkiezingen. Weten we goed genoeg wat de provincie doet? Bij landelijk is dat bekender en gemeenteraadsverkiezingen ook. Nou, dat allemaal rond de klok van 6:15. En om 7:15 uitstapje naar de politiek in Heemstede. Evelien Stam, wethouder, spreken ook vaker. Zij praat ons bij over de inloopavond over het Groot Klooster. Er waren veel omwonenden, veel vragen, aardig wat zorgen. En ze hadden het dan gedaan met schetsen. En dan kon je post-its per schets doen van de plannen. En dan is toch altijd de vraag, het is altijd heel mooi, burgerparticipatie, Heemstede zet daar vol op in. Maar in hoeverre is daar ruimte? In hoeverre als iemand zegt, ik wil helemaal geen plannen, zeg je dan, wij geloven erg in burgerparticipatie. Ik vind het ook nog eens een vreselijk woord, maar dat te zijn om uit te spreken. We vegen het allemaal van tafel. Dus wat houdt dat in? Nou, dat allemaal het komende uur. Maar eerst beginnen we met Heaven van Niall Horan. Die hoorde bij... Via de X-Factor zaten ze in One Direction en iedereen is zijn eigen kant op gegaan. Van hem hoor je beduidend minder, maar het is een prachtig mooi nummer. En daarna dus Simon Mulder.

0: De gemeenteraadsverkiezingen zijn amper 2 maanden geleden en toch is men zich alweer aan het voorbereiden op de volgende verkiezingen. De Provinciale Statenverkiezingen van 2027. Simon Mulder heeft zich officieel kandidaat gesteld als lijsttrekker van D66 Noord-Holland. Nu statenlid, fractievoorzitter, maar volgens hem zit zijn taak er nog niet op. Noord-Holland loopt vast. Simon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst, je bent er echt heel vroeg bij. Heel vroeg. Is het ook niet te vroeg? Leven de Provinciale Statenverkiezingen al?
1: Ik zal niet zeggen dat de Provinciale Statenverkiezingen bij nu al denk ik in het land leven. Maar voor een partij, en dat is vooral hoe dat intern moet gaan. Voor een partij is het wel het moment om te gaan voorbereiden. Ik denk dat het een beetje verschilt per partij. Maar ik denk dat in ieder geval D66 al is begonnen aan de voorbereiding. Dat betekent dat je dus inderdaad op zoek gaat naar een lijsttrekker. Maar je hebt ook al een verkiezingsprogramma, daar gaat veel tijd in zitten. Dus bijvoorbeeld daar is ook al een commissie mee bezig om zoiets te schrijven.
0: Ja. Waarin zitten de verschillen dat bijvoorbeeld jullie hier al mee bezig zijn en andere partijen ervoor kiezen om nog even te wachten?
1: Ik zit heel even na te denken. Ik denk, ik had gisteren contact met het CDA. Daar weet ik dat ze daar ook al ongeveer dezelfde tijdslijn hebben. Maar het verschilt een beetje per partij inderdaad. Wanneer je begint met zo'n tijdslijn. Ik denk dat voor D66 is de interne partijdemocratie altijd al heel belangrijk geweest. En daar wil je gewoon ruim de tijd voor nemen. Ik heb me bijvoorbeeld dus gemeld als kandidaat. Dan heb je bijvoorbeeld nog heel veel ondersteuningsverklaringen nodig. Want je moet zeker iets van 250 mensen hebben die een handtekening willen zetten dat jij überhaupt mag meedoen als lijsttrekker. Voor sommige partijen zeggen ze, goh, daar hebben we een ander systeem hoe wij een lijsttrekker aanwijzen. Dus die doen dat op een andere manier en die hebben dan daarvoor minder tijd nodig. Maar wij als D66 gebruiken daar ruim de tijd voor.
0: Maar was het in jouw geval ook niet een inkoppertje, jij was al lijsttrekker.
1: Ik was al lijsttrekker, maar ik moet ik was niet lijsttrekker, ik was fractievoorzitter.
0: Ja, sorry.
1: Vorige periode was Annie Vets. En ik ben wel redelijk snel lijsttrekker geworden. Ja. Ik moet wel zeggen dat dat een voordeel geeft. Maar dat is nog geen gelopen race. Er is volgens mij is er nog mogelijkheid om tot maandag je te melden als tegenkandidaat.
0: Ik weet niet of je dit moet promoten hoor.
1: Nou, dat is een soort van, ik vind een stukje uitdaging moet ook geen gegeven zijn. En het is ook leuk als er wat te kiezen is. Maar ik hoop natuurlijk het zelf wel te worden.
0: Ja, want in het kort misschien ook aardig, hè? Provinciale Statenverkiezingen, je zei al, het leeft nog niet. De vraag is altijd wanneer het gaat leven. Wordt altijd net iets minder opgestemd dan bijvoorbeeld landelijk. Is de rol en wat is vooral ook het belang van een goed functionerende Provinciale Staten?
1: Ik denk dat een soort van de provincie is. En is denk ik wel de minst begrepen inderdaad bestuurslaag in Nederland. En dat is, je kan zeggen dat dat een probleem is. In ieder geval omdat veel inwoners niet heel erg meteen zullen weten wat de provincie precies doet. Maar juist omdat zij precies tussen landelijk en de gemeente liggen, hebben ze daar wel een interessante rol. Omdat ze vooral kijken naar de problemen of de opgaves die er liggen. Die eigenlijk net gemeenteoverstijgend zijn, maar eigenlijk te klein om door het Rijk te worden. Dus door de landelijke overheid te worden opgelost. En daar kan je echt wel een verschil maken. Dat zit bijvoorbeeld veel op ruimtelijke ordening. Maar ja, je kan ook kijken naar bijvoorbeeld netcongestie. Dus de ruimte op het stroomnet waar we vooral veel bedrijven ook veel last van hebben. Dat zijn bijvoorbeeld allemaal voorbeelden waarvan je zegt, goh, daar moet je eigenlijk net iets hoger ook bij gaan kijken dan alleen de gemeente zelf.
0: Ja, want bijvoorbeeld dat stroomnet Utrecht, waar ze zeiden tijdelijk een stop op gezet, dat is dan een keuze geweest vanuit de provincie.
1: Nou ja, dat is volgens mij een keuze van de provincie geweest. Ik moet zeggen, het hele specifieke voorbeeld ken ik niet. Maar wij inderdaad, het is niet een keuze. Het is eigenlijk dat een netbeheerder aangeeft, wij kunnen dit niet meer aan. Maar welke bestuurslaag moet dit oplossen? Dat is de provincie, omdat je bijvoorbeeld gaat hebben over schakeltuinen, onderstations. En die hebben best wel een enorme ruimtelijke beslag die ze leggen. Dus niemand wil dat misschien in zijn achtertuin hebben, maar het moet wel gebeuren. En dan ga je dus heel vaak al kijken. Bijvoorbeeld, wij hebben ook over een hoogspanningstracé. Dus dat zijn van die grote masten waar kabels tussen lopen. Daar merk je bijvoorbeeld, dat is ook een opgave in Noord-Holland, waar we veel mee bezig zijn. Nou, daar zijn veel gemeentes die staan niet te trappelen op, ik wil dat die over mijn gemeentegrond gaat. Maar we hebben hem wel als hele provincie heel hard nodig. En daar moet je dan beslissingen kunnen maken.
0: Ja, want je hebt dus vaker dossiers. Het overlapt elkaar een beetje. Bijvoorbeeld als we het even blijven hangen bij netcongestie. Het is een landelijk probleem. Sommige delen zijn dan provinciaal. En andere punten komen weer bij de gemeente terecht. Dus uiteindelijk is ook het belang van samenwerken is heel groot.
1: Dat is het belangrijkste. En ik denk dat we daar ook nog wel wat slagen te winnen hebben. Vooral omdat ik denk dat we uit een tijd komen dat provincies eigenlijk niet hele moeilijke opgaves hadden. Maar we zijn de laatste tijd heel erg geconfronteerd met onze landbouw, stikstofdossier. We hebben heel veel te maken met die druk op dat stroomnet. En dat zijn eigenlijk allemaal problemen waar we echt wel eventjes met elkaar moeten gaan zitten. Van hoe gaan we dit oplossen? En dat moet je wel vanuit consensus doen met gemeentes en met het Rijk.
0: Ik voeg daar nog even een paar hoofdpijndossiers aan toe. Namelijk woningbouw, opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Heel veel is bij jullie neergelegd. Wat is voor D66 en dan voor jou de belangrijkste speerpunten?
1: Nou, ik denk dat het voornamelijk ook zit in een manier van besturen. En dat is voor bijvoorbeeld het opvangdossier, is dat voor mij een belangrijke, dat ik vind dat we niet... Ja, we hebben op, dat is eigenlijk een rijkstaak, dat zal ik je niet mee belasten. Maar dat gaat eigenlijk over, waar plaats je jezelf als provincie? Gemeentes moeten allemaal een bijdrage leveren om die opvang voor vluchtelingen te regelen. Maar gaan wij dan een soort van vragen, gemeente kom maar met je plan en wij zeggen ja of nee? Of gaan we iets eerder proberen bij de gemeente te gaan staan? Jij hebt een opgave om op te lossen. Wij kunnen daarbij helpen. En laten we samen kijken hoe we dat kunnen oplossen voor je.
0: Ja, ja, alleen het samenwerken nog niet altijd. Ik had net Esther Rommel, gedeputeerde, aan de telefoon. Interview over Camping Vogelenzang of Marinepark Bloemendaal. Morgen is er een kort geding tussen een gemeente en de provincie.
1: Nou, dat is een mooi voorbeeld. Ik ken het dossier een beetje. Waarvan je inderdaad ziet, als daar veel eerder goed contact was geweest en afstemming was geweest over hoe dit dit probleem rondom die camping zou kunnen worden opgelost. Het is eigenlijk, en dat vind ik ook jammer, ik denk dat de provincie in dit kort geding gelijk zou krijgen. Maar het is eigenlijk schrijnend dat een gemeente niet eerder op de hoogte is gesteld dat de provincie daar bezwaren bij zou hebben.
0: Ja. Ja, en dat is de vraag. Is de gemeente op tijd op de hoogte gebracht?
1: Nou, en ik denk dit is een voorbeeld, maar ik denk dat ik vele voorbeelden ken waarvan ik denk, wij zitten af en toe als provincie te veel teruggetrokken op het provinciehuis en zeggen, kom maar langs met je plan en wij zetten een stempel ja of nee. Terwijl ik denk dat we veel meer vanuit, we hebben een opgave samen te doen met gemeentes en we zullen vroegtijdig laten weten waar voor ons de belangen zitten als provincie. Ja, meer die zijn soms anders dan de gemeente.
0: Ja, meer proactief.
1: Ja, ja. En meer eerder in het proces. Ja.
0: En dan, want je zegt Noord-Holland loopt vast. Dat is best een uitspraak.
1: Ja.
0: Maar hoe maak jij het los?
1: Nou, dat is denk ik toch om... dat is denk ik toch om te kijken. Eén, hoe kun je vanuit consensus in plaats vanuit je eigen partijbelang alleen maar gaan nadenken over hoe je bepaalde problemen wil oplossen. Dat is veel meer met meerdere bestuurslagen samen gaan kijken hoe je een probleem kan aanpakken. En dat is ook gewoon met keuzes maken die soms niet, heel populair zijn, maar wel moeten gebeuren. Bijvoorbeeld bij al die onderstations voor het verzwaren van het net. Ja, daar snap ik dat heel veel mensen graag willen dat ze niet mooi vinden. Maar ze gaan ook nooit mooi worden. Maar we hebben ze wel heel hard nodig. En dan zou je wel af en toe beslissingen moeten maken. En je merkt dat, nou, ik vind dat we in de laatste tijd in de provincie te veel van dit soort beslissingen voor ons uit hebben geschoven. En te weinig hebben gekeken hoe we als provincie totaal, dus alle partijen bij elkaar, een oplossing hebben proberen te zoeken voor dat soort problemen. En ze zijn nu wel echt, je merkt gewoon dat we dat het knelt.
0: Ja. Simon Mulder, we gaan het zien. Het is nog wel even wachten, maar voor jullie is dit nu al iets waar je druk mee bezig bent. Heel veel succes.
1: Ja, heel graag.
0: En ik vermoed dat we elkaar nog spreken. Dankjewel.
1: Zeker, dank je.

0: Zometeen na het korte nieuws nog een half uurtje Haarlem vandaag, voordat ik het stokje overdraag aan 105 Sessions. En ik zal nog even wat nieuws meenemen over de PVV-statenlid uit Zandvoort die een werkstraf tegen hem is geëist. En ik bel met Evelien Stam, wethouder in Heemstede. Dat allemaal na het korte nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Trace Abeling. Gistermiddag botsten twee voertuigen op elkaar op de Schipholweg. Daarbij was veel schade en raakten meerdere mensen gewond, waaronder een baby. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten twee volwassenen en de baby naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Basisschool Al-Iklaas in Meerwijk krijgt vier nieuwe lokalen erbij vanwege jarenlang ruimtegebrek. De school zit vol en heeft zelfs een wachtlijst en noodlokalen in gebruik. De gemeente betaalt 2 miljoen euro voor de verbouwing, maar door stijgende bouwkosten is het nog spannend of dat genoeg is. Als alles volgens plan loopt, start de bouw deze zomer en is die in mei 2027 klaar. Er zijn opnieuw zorgen over de sociale huurwoningen op park Lokhorsterduin in Bennebroek, meldt het Haarlems Dagblad. Een groot deel van de woningen is nog niet klaar en van sommige moet de bouw zelfs nog beginnen. Ook zijn er vragen over de hoge huren van rond de 900 euro per maand voor de relatief kleine appartementen. Zowel Pro Bloemendaal als Hart voor Bloemendaal stellen hier kritische vragen over. De gemeente praat vandaag in een besloten vergadering met de raad over de problemen rond het project. En dan nog blij geboortenieuws. Bij landgoed Elswoud in Overveen zijn drie jonge ooievaars geboren. De 77-jarige buurtbewoner George viert dat door aan voorbijgangers beschuit met muisjes uit te delen. Dit doet hij al jaren als er weer ooievaartjes geboren zijn. Na een paar moeilijke jaren met jonge ooievaars die het niet haalden, is hij nu extra blij met deze drie. Voor veel fietsers is het een vrolijke verrassing tijdens hun tocht langs het weiland.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Na overleg met het kabinet en de werkgevers zeggen de bonden dat ze bij het kabinet weinig beweging zien. 24 juni is er 's ochtends een OV-staking. De Filipijnse ambassade in Nederland stopt tijdelijk met het goedkeuren van visa voor Filipijnse au pairs vanwege mogelijke misstanden, meldt Nieuwsuur. De ambassade zegt geregeld meldingen te krijgen over au pairs die te veel uren maken en te weinig salaris krijgen. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. En het weer vanavond en vannacht helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuidoosten kans op onweer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 60 kilometer file in onze regio, dus het gaat ook weer langzaam maar zeker de goede kant op. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag nog 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 altijd nog 6 kilometer file. Vanaf knooppunt Raasdorp doe je er ruim een kwartier langer over, al waren de weg vrij. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer bij knooppunt Koenplein nog 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En rij je over de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 14 kilometer file vanaf Amsterdam-West 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging ook voor het verkeer op de N208 vanuit Sassenheim naar Vulsen. Want er staat 2 kilometer file voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran met Shape of You. En daarmee zijn we aangekomen aan het laatste half uurtje. Ik los eerst mijn schuld af, zo gezegd. En dan heb ik het natuurlijk over de PVV-statenlid. Hebben we ook vaker over gehad. Dat is Noord-Hollands statenlid Ronald van Tichelen van de PVV. Kennen we ook, want hij zat in de fractie voor PVV Zandvoort. Zit hij inmiddels niet meer. Hij heeft een werkstraf van 180 uur, een maand voorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van 12 maanden. Is tegen hem geëist vanwege het aanrijden van een actievoerster bij het provinciehuis in Haarlem. Vorig jaar op 3 maart protesteerde zij met Extinction Rebellion tegen de vervuilende fabrieken van Tata Steel voor de ingang van die parkeergarage daar om de hoek. De officier van justitie verwijt de 73-jarige PVV een poging tot zware mishandeling, het verstoren van een vreedzame betoging, het doorrijden na een aangeval en gevaarlijk rijgedrag. Daarbij gingen ze uit van opzet met een auto als machtig wapen. Nou, op de beelden die hiervan gemaakt zijn, of in ieder geval getoond zijn, is te zien dat Van Tichelen in een rode auto aankomt rijden op de lange oprit, rijdt stapvoets, toetert een paar keer, stopt niet, ook niet als de activisten een spandoek voor zijn auto houden om zijn weg te blokkeren. Hij rijdt door en als hij een scherpe bocht naar links maakt om de garage in te gaan, rijdt hij tegen de activisten aan. Die voor die auto staat en niet meer kan wegkomen. Ook dan stopt hij niet en geeft hij gas. Daar is dus nu een werkstraf geëist. Dat is een eis. Dus wat ik zei, werkstraf is geëist van 180 uur, maand voorwaardelijk celstraf en een rijontzegging. Dat is geëist. In hoeverre dat ook blijft staan. Uitspraak is over een paar weken. Op 11 juni om precies te zijn. Ja, en dan is de vraag in hoeverre dit blijft staan. Zijn advocaten bepleit in ieder geval vrijspraak op alle aanklachten. Volgens haar was er geen sprake van opzet en bevond hij zich in een voor hem zeer chaotische en bedreigende situatie. 11 juni is de uitslag en dan kan je natuurlijk bij ons op haarlem105.nl lezen wat uiteindelijk de uitspraak zal zijn. Nu eerst Plastic Jesus van Danny Vera. Ja, dat Plastic Extinction Rebellion. Dit was heel toevallig. En er is ook geen link tussen Van Tichelen en Jesus, zo gezegd. Zometeen Evelien Stam, wethouder in Heemstede. Zij praat ons bij over de inloopavond van afgelopen dinsdag in het kader burgerparticipatie, waar de gemeente Heemstede zeer op inzet. Ja, waren veel omwonenden aanwezig, hadden veel vragen en dat mochten ze door middel van post-its op de verschillende schetsen plakken. Hoe dat is gegaan en wat ze uiteindelijk ook met al die feedback doen, dat bespreek ik zometeen met haar.

0: De opkomst tijdens de inloopavond over de plannen van de gemeente Heemstede over de ontwikkeling in het havenkwartier en het Groot Klooster was groot. Er was ruimte voor vragen, ideeën en zorgen. Allemaal onderdeel van het participatieproces. Hoeveel ruimte er daadwerkelijk is voor de zorgen van omwonenden en hoeverre ze die ook mee kunnen en gaan inpassen in de plannen, bespreek ik met verantwoordelijk wethouder Evelien Stam. Evelien, goedenavond.
1: Goedenavond, Rut. Hartelijk dank voor de uitnodiging.
0: Ja, want laten we beginnen bij het begin. In het kort, heel kort, welke plannen liggen voor beide projecten op tafel?
1: Ja, goed dat je zegt beide projecten inderdaad, want het lijkt één groot project. Maar binnen het grote project is ook een subproject voor het havenkwartier. En het havenkwartier is met name waar we op de woningbouw gaan inzetten. Want in de rest van het Groot Klooster kijken we naar andere functies. Dus die havenkwartier die heeft ook zijn eigen participatieproces binnen het geheel. En het is voor Heemstede best een hele grote oefening om zoveel verschillende sporen naast elkaar te doen. Maar dit is inderdaad het moment dat we aan het participeren zijn. En dat doen we via samenwerken aan de toekomst van het Groot Klooster. Zo heet dat officieel. Ondertussen druk ik even wat weg. Als we dat hoorden via de telefoon.
0: Ja, nee hoor.
1: Dat gaat goed. En er was inderdaad heel veel opkomst. Maar we hebben verschillende avonden. 5 avonden in totaal. Sommige zijn op uitnodiging. Sommige zijn op inloop. En dan kunnen mensen ook vrij binnenkomen lopen. En dat was dinsdagavond ook.
0: Ja,
1: en
0: want,
1: dat is mooi.
0: Heel kort nog. Je gaf aan, het voornaamste bij het havenkwartier ligt de focus op het wonen. Ja. Je zei bij het Groot Klooster zijn er andere functies. Welke?
1: Er zijn een hele hoop functies. En die functies die blijven ook fundamenteel onderdeel van het gebied. En dat is sport. Dat zijn maatschappelijke voorzieningen. Dat is agrarisch. Dat is natuur met name. Er zijn een hele hoop eigenaren en gebruikers ook in het gebied waar we wel een keer goed mee willen praten. Van wat is nou de toekomstvisie op je eigen gebied? En als we naar dat grote gebied kijken en we willen woningbouw in het havenkwartier kunnen realiseren, is het dan mogelijk dat we een keer met elkaar om tafel gaan praten om te kijken hoe we het gebied zo optimaal mogelijk kunnen inrichten? En dan nodig je mensen uit om te komen praten. En dat is dit het moment om met elkaar te delen. En als eigenaren zeggen, nou beste gemeente, hartstikke leuk die uitnodiging, maar wij willen eigenlijk helemaal geen verandering, dan is dat ook een participatie-inbreng. En dat is wel de ruimte die er is, namelijk deze zomer, om dat te delen.
0: Ja, maar aan de andere kant, als mensen zeggen, wij willen helemaal geen verandering, kan ik me niet voorstellen dat dat serieus wordt overwogen. Dus hoeveel ruimte is er? Want het is heel mooi, hè? Jullie zeggen participatie is een essentieel iets. Daar zet de gemeente Heemstede groot op in. Dat doen jullie al veel langer. Aan de andere kant, bij sommige participatie en sommige meningen en sommige zorgen, ja, dan kan je wel heel mooi zeggen, we nemen het mee. Maar jij en ik weten ook dat niet alles meegenomen zal worden.
1: Het is wel steviger, Rut, want de gemeenteraad heeft ook nadrukkelijk gezegd, het is heel mooi dat u bezig bent geweest met de conceptvisie, maar uiteindelijk zijn de gebruikers in het gebied natuurlijk verzekerd van hun gebruik, van hun gronden en hun invullingen. Dus dat zijn ook de kaders van de raad waarmee we aan het werk zijn. En notabene heeft het college dat ook op verschillende manieren al benadrukt. Ja. Dus we moeten natuurlijk wel ook nadenken hoe we bijvoorbeeld veilig verkeer gaan inrichten. Ja. Want er zijn nogal wat kruisingen in Heemstede die echt heel veel aandacht nodig hebben. Dat verkeer in de toekomst wordt alleen maar drukker. En dan moet je aan de voorkant met elkaar over nadenken. En ik denk dat het wel belangrijk is, namelijk de functie van een gemeente is dat je naar het algemeen belang kijkt. En dat je zegt, als we nou zaken willen gaan oplossen en zaken veiliger willen maken in het verkeer, laten we daar goed over kijken hoe dat kan. Want als we alleen maar meer auto's over de N201 laten gaan razen, dan komen we er ook niet. We moeten kunnen gaan doseren, we moeten kunnen gaan kijken. En dan moet je elkaar wel ergens willen kunnen uitnodigen. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat eigenaren in het gebied niet ook over hun eigen toekomst nadenken. Want waar zie je jezelf nou over 20 jaar? Waar zie je jezelf over 10 jaar? Hoe staat het ermee? En we zijn nu bezig met een visie. En een visie betekent niets anders dat we een omgevingsvisie op kleiner niveau maken. Wat zijn nou die bestemmingen die we willen zien in dat gebied? En hoe zou je met elkaar om tafel kunnen als je zegt van ja, misschien als die weg iets naar links kan of iets naar rechts, dat we de veiligheid en een veiliger kruispunt kunnen maken. Maar het is echt een hele lange termijn. Hè?
0: Ja.
1: Vaak heb ik wel het gevoel dat mensen denken, oh, er gaat over 2 jaar een schop in de grond. Maar dat is niet zo. We gaan alleen maar met elkaar bespreken welke bestemmingen, vroeger heet een omgevingsplan, heet ook een bestemmingsplan, welke bestemmingen we zien in dat gebied. En daar willen we dat open gesprek met elkaar over voeren.
0: Ja.
1: En samenwerken en samen doen. En gelukkig doen een hele hoop mensen en eigenaren dat heel actief.
0: Want de raadzaal dinsdagavond stond vol met borden, met schetsen van mogelijke ontwikkelingen in het havenkwartier en het Groot Klooster. Mensen konden daar post-its op plakken. Met een boodschap, met een zorg, met een vraag. Alles was mogelijk. Welke zorg of welke boodschap kwam het meest terug op de post-its?
1: Dat wordt nu natuurlijk allemaal bij elkaar gezet. Ik denk dat er ontzettend veel input is. Maar we hebben de evaluatie wel een beetje gekeken. Wat komt nou het meest naar voren? Dan zie je eigenlijk 2 zaken. Dat is vooral ook natuur behouden. Maar ook heel veel het verkeer en de veiligheid. Van pas nou eerst het verkeer goed aan. En ga daarna nadenken over wat er gebeurt. Dat is best wel lastig, want als je woningbouw wil gaan doen, dan is het in de regel zo dat je eerst de woning gaat bouwen en uiteindelijk de mobiliteit en de infrastructuur aansluit op je plannen. In plaats van eerst nu het kruispunt veranderen en pas dan aan bouwen of aan woningen gaan denken. Maar die kwam ook wel heel erg binnen, dat je denkt zo van ja, hoe kunnen we op korte termijn dan toch nog naar dat kruispunt gaan kijken om te zorgen dat er misschien al wel mogelijkheden zijn. Er zijn hele spannende plannen ook geweest. Tunneltjes onder de N201 door om te zorgen dat de fietsers en de voetgangers daardoor kunnen gaan. Zo van, moet je daar aan de voorkant ook al over nadenken. Dus het verkeer en natuur, dat horen we heel erg voor het Groot Klooster.
0: Nog even.
1: Ja, kwartieravond, die moet nog komen.
0: Ja, sorry, ter verduidelijking. De N201, en corrigeer me alsjeblieft als ik hier heb, dat is langs Krukius Heemstede in, toch?
1: Ja, dus de Krukiusweg, de verbindingsweg tussen Heemstede en Hoofddorp aan de ene kant. Maar hij gaat natuurlijk verder, hè?
0: Ja.
1: Helemaal door tot in Zandvoort.
0: Ja, maar ik bedoelde vooral het stuk waar dus nu zorgen over zijn, waar mensen wel vaker, waar ook ongelukken gebeuren. Want je zegt al, sommige plannen zijn echt langer termijn. Maar sommige plannen, als die zorgen nu al op zo'n post-it worden geschreven, ja, een gevaarlijk kruispunt wil je niet 20 jaar uitstellen.
1: Exact. En daar hebben we ook afspraken met de provincie over. De gemeente hebben een verplichting afgesproken met de provincie. Want die kijkt natuurlijk mee over de schouder, ook als toezichthouder daar, zo van waar zitten jouw gevaarlijke kruispunten. En daar moeten we ook mee aan de bak. Dus dat gaan we actief oppakken. En gelukkig gaan we in Heemstede ook nog een mobiliteitsvisie schrijven. En dan gaan we met z'n allen ook weer met de inwoners bespreken hoe willen we dit gaan oplossen. Want dat betekent natuurlijk wel dat als je echt fundamenteel je problemen in het verkeer wil gaan oplossen, dan moet je ook wel andere principes gaan toepassen. Want als je alleen maar zegt, nou, je mag blijven doorrijden door Heemstede, het gaat maar door. Maar we zullen de focus ook op stappen en trappen. Hè? En dus het wandelen en het fietsen moeten gaan neerleggen. En dat vraagt ook weer iets voor zo'n groot gebiedsontwikkeling. Want je moet dan ook bijvoorbeeld wel snelfietspaden kunnen inbouwen. En tegelijkertijd de Haarlemmermeers er ook mee bezig, want die bouwen natuurlijk ook flink door over de Krukiusbrug. Dus die kijken er ook kritisch naar. En je wil niet 2 fietspaden naast elkaar. Maar het moet wel zorgen dat we echt die regionale doorfietsroutes, dat die ergens een plek krijgen.
0: En dan een andere vraag. En wederom, misschien is dit gevalletje klok en klepel. Er was sprake, of geopperd was, om de opvang van asielzoekers, van vluchtelingen, wat eerder niet doorging bij het Seinterrein en de Binnenweg, om die op een natuurgebied, en dat is ook moet in overleg met de provincie. Hebben we het dan over hetzelfde gebied?
1: Er is vanuit de raad is er meerdere malen ook geopperd van kijk dan bijvoorbeeld naar de Krukiusbrug.
0: Ja.
1: Overigens, dit is niet mijn portefeuille.
0: Nee, maar mijn enige vraag is, valt dat in hetzelfde gebied?
1: Nou, we hebben natuurlijk, toen we begonnen met plannen maken, hebben we ook gezegd, we hebben die maatschappelijke opgave als gemeente. En opvang is daar ook heel belangrijk in. Dus we gaan niet de ogen sluiten en zeggen, nou, we gaan heel veel mogelijkheden onderzoeken, maar opvang niet. Dus Heemstede als gemeente zijn we nu op verschillende plekken gewoon onderzoek aan het doen. En dat is mijn collega Meerhof die daarmee bezig is. Om te kijken, langs de opdracht van de raad, waar aan de randen van het dorp kun je op duurzame manier opvang gaan organiseren. En dat betekent gewoon hoe wij kunnen voldoen aan de spreidingswet. En dat is een andere opgave dan kleinschalig en als overbrugging. Dus die wordt meegenomen. En dan wordt er naar heel Heemstede gekeken op dit moment. Maar natuurlijk ook naar het Groot Klooster. Omdat we daar met z'n allen in ieder geval aan het ontwikkelen en aan het bestemmen zijn. Dus er wordt zowel binnen het Groot Klooster, maar ook op andere mogelijkheden buiten het Groot Klooster gekeken.
0: Nee, maar dan heb ik inderdaad dat vraagstuk wat daar werd neergelegd. Dat valt dus ook in ieder geval in het Groot Kloostergebied. Participatie.
1: Maar niet alleen daar.
0: Nee, niet alleen. Nee, klopt. Nee, overal. Maar dit was even de waarbij je bij de provincie ook nog even moet aankloppen, zo gezegd. De participatiefase bestaat uit verschillende onderdelen. Straatinterviews, aparte sessies met die

0: iedereen uit om die stem wel te laten meeklinken. En de eigenaren die hebben nadrukkelijk ook echt gekregen van het college, maar ook van de raad: jongens, jullie gaan over je eigen gronden.
1: Ja.
0: En dus de private gesprekken zoals we die voeren met heel veel eigenaren in het gebied, want het zijn er daar een heel aantal, die zijn enorm belangrijk. En die doe je in eerste instantie natuurlijk ook privé. Daar krijgen we ook hulp bij. Want we hebben ook gezegd, soms is het voor eigenaren helemaal niet zo makkelijk om direct met de gemeente te praten. Daar zit een extern bureau tussen. Waar mensen en eigenaren gewoon ook vrij mee kunnen praten. Zonder dat ze denken van ja, u bent vooringenomen gemeente. Maar praat vooral met het externe bureau. En die zijn begonnen met al die series gesprekken die er zijn. En die private gesprekken zijn natuurlijk belangrijk. Want het gaat ook over het eigendom van de eigenaren. De plannen die ze hebben met hun bedrijven, met hun verenigingen en organisaties. En dat kan best complex worden. En dat is ook vertrouwelijk. Ik bedoel, wat daar besproken wordt, dat gaat tussen hen. Ja. En wij hopen stiekem ook wel dat ze ook met elkaar gaan praten. Want vaak, als je samen verder durft te kijken en samen verder denkt, krijg je mooiere oplossingen.
2: Evelien Stam, wethouder in Heemstede, dankjewel voor je toelichting.
0: Hartelijk dank, Rut. Fijne avond.

0: Dit was nu al voor mij een hele leerzame avond.
1: Is dat zo?
0: Ja, want jij zei, ik heb een kort liedje nodig, anders hebben we te weinig tijd. En toen zei je, Simon & Garfunkel, A Hazy Shade of Winter, 2 minuten 15.
1: Doe dat altijd goed.
0: Al je problemen uit de wereld.
1: En zo is het.
0: Ja, nee, het is zo leerzaam. Echt 2 uur lang interview is helemaal niet meer nodig. Ik wil vandaag gewoon dit. Over dit gesproken, van dit naar dik, is echt een hele, zeg maar een paar letters.
1: Dat klopt, ja.
0: Want ik weet hoe je er komt.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook voor het eerst in tijden. Maar het is ook wel een naam waardoor je van je denkt, ja, als ik die
0: ken,
1: zie. Hè?
0: Ja, maar dat kan wel kennen. Ja, want
1: nee, het is even voor de luisteraar die nog niet bekend is met wie er vanavond komt. Het is niemand minder dan Dick Tracy. Bekend van hits als Tante Klaar en Ik Zie Je Vaag Ina. Ja. Hè, dat is niet vulgair bedoeld, zei hij zelf.
0: Mag ik hierop inhaken?
1: Ja hoor.
0: Dus ik ken Dick Tracy niet vanwege zijn muziek, dat snappen we allemaal. We hebben een hele mooie serie gemaakt. Maurice Blauw heeft een prachtige serie gemaakt. Terug te kijken via Haarlem105.nl en YouTube. En toen hadden we heel leuk bedacht dat we ons Haarlem 105 kerstfeest ook daar gingen vieren. Ja. En zo kwam ik in contact met de muziek van Dick Tracy.
1: En jij was meteen om, begrijp ik.
0: Nou, misschien dat ik toch nog een beetje...
1: Je moet vanavond nog even voor de 2e keer luisteren, dan ben je echt wel om, hoor.
0: Maar de vagina, vaag,

0: cafeïne.
1: Ja, vind je dat niet ludiek? Hou je daar niet van, dat soort dubbelzinnige, schuine...
0: Nou ja, dat daar toch een 60-plusser aan het zingen was over vagina's. Want uiteindelijk, je kan elk leuk hoor, dat je de klemtoon anders lag. Ja. Het ging om de vagina. Ja. Ik weet het toch niet.
1: Ik vind het briljant gevonden hoor.
0: Het was briljant. Ja. Maar dus weet ik precies nu wie Dick Tracy is.
1: Exact.
0: Maar die komt?
1: Ja, en hij komt inderdaad ook. We gaan hem ook even vragen inderdaad over de huiskamer van Oost. Die hij dus runt. Inderdaad een buurthuis in Haarlem-Oost. Ja, en dat zangen en dat zingen en dat buurthuis, dat is toch wel wat meer verweven dan je denkt misschien.
0: Ja, leuk. Ik vind het ontzettend leuk. Ik wil er nog iets
1: van. We gaan er wat van maken, komende twee uur.
0: Ik blijf toch een beetje hangen bij Dick en zijn vagina.
1: Nee, je kan hem wel draaien. Ook wel
0: leuk
1: we hebben
0: dat
1: geen tijd
0: hij Dick,
1: meer.
0: Je weet wat Dick betekent.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: het is kan je vragen of er een link ligt tussen zijn naam, Dick, Piemel, in het Engels,
1: ja.
0: En de vagina?
1: Nou, misschien wel. Ja, het zou best wel eens kunnen, dat verband, hoor. Ik ga het hem vragen.
0: Oh, top. Echt, dat ik nog gevraagd zou hebben voor een muziekprogramma. Veel plezier van 7 tot 9, Jelle Schmidt met 105 Sessions. En volgende week ben ik er weer met Haarlem vandaag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
4: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
3: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op in Noord-Holland. Op de A4 gebeurde nog wel een ongeluk vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Er zat 5 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid. Een kwartier vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmidt.
1: Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond Dick Tracy in de studio.

heerlijk nummer van Mark Ronson en Ray natuurlijk. Ja, sensatie in de popwereld momenteel. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van 105 Sessions. En ik zeg het niet vaak, maar vanavond gaat het dak er echt 100% vanaf. Waarom, vraag je misschien af? Nou, ja, we krijgen een oude bekende hier langs. En iemand die ook wel diep verweven is met Haarlem 105 ondertussen. Dankzij de geweldige hitserie De Huiskamer van Oost op onze YouTube-kanaal en op tv. Ik heb het over niemand minder dan feestzanger en Haarlems icoon Dick Tracy. Jawel, vanavond komt hij bij ons langs. En het wordt echt, vanaf een uurtje of acht ongeveer, wordt het hier omgetoverd in een of andere grotere feeststal. Het wordt hier echt heel gezellig in ieder geval. Dus blijf daar zeker voor hangen. Maar, zoals ik al zei, dat is om 8 uur pas. Het eerste uur van onze show gaan we ook heel veel leuks doen. We bellen bijvoorbeeld met Pedro Cruz van The Bird Experience over nieuwe muziek. En we bellen ook met de adjunct redacteur van Patronaat Haarlem, Lopke Borsboom, over een zeer interessant onderzoek over poppodia, zoals het patronaat zelf. En uiteraard hoor je weer de laatste muzieknieuwtjes. We hebben weer een heleboel nieuwtjes bij elkaar geraapt van de afgelopen week. Wat er allemaal in Nederland en in de wijde wereld in de muziek gebeurd is. En misschien het allerbelangrijkste nog wel, we draaien lekkere muziek. Ook lokale hits. Mocht je nou nog een verzoekje hebben, dus dat kan je insturen bij ons via 06 105 105 38. Goed, laten we beginnen. Geen tijd te verliezen, zou ik zeggen, met die lekkere muziek. Hier op Haarlem 105, hier is My Madonna. MUZIEK

Jermaine Stewart op 105. We don't have to take our clothes off. Heerlijk nummer natuurlijk. Vind ik ook wel een beetje een zomernummertje, over het weer gesproken. Maar goed, we gaan eerst even iets anders behandelen. Dat is namelijk het muzieknieuws uiteraard weer, zoals ik net al zei. Ja, afgelopen week is er ook weer in de muziekwereld een heleboel gebeurd. En we blijven eventjes in het begin in Nederland. Want rappers Sief en Henkie T. die maken een comeback als muziekduo SBMG. Misschien zegt het je niet zoveel, maar in de rapscene is dat echt wel een grote naam hoor. De artiesten komen op 5 december op Sinterklaasavond in de Amsterdamse Ziggo Dome voor het eerst in ruim 7 jaar weer samen voor hun grootste show ooit. Er komt concertorganisator Friendly Fire, die schreef afgelopen dinsdag. SBMG in de Ziggo Dome belooft een nostalgische trip langs hun hits, rauwe straatenergie en melodieuze refreinen te worden. Het optreden van de SBMG voluit de Sawtoo Boys Money Gang is een eenmalige hereniging om gehoor te geven aan de wens van hun fans, die daar echt al jaren om smeken bijna. Ja, Sief en Henkie T die leerden elkaar kennen op een pleintje in het Amsterdamse Bijlmer en die brachten op hun 15e al samen muziek uit. En het duo werkte samen met grote artiesten als Leeuw Kleine, Frenna, Broederliefde, Boef en Lijpen. Nou, dat zijn allemaal wel de vooraanstaande namen in de rapscene in Nederland. Ze scoorden hits met nummers zoals Oeh Na Na, Vier Keer Duurder en Lit. Ja, zo simpel kan het ook alweer zijn. En in 2019 gingen ze dus uit elkaar om te focussen op solo-carrières. Maar nu zijn ze dus voor eenmaal weer terug op 5 december in de Ziggo Dome. We blijven even in Nederland, maar dit keer wel met een wereldster. Wil ik ze niet tekort mee doen, die vorige rappers hoor. Maar dit is wel even een ander kaliber natuurlijk. Want de gemeente Arnhem die heeft de vergunningsprocedure voor de twee concerten van Ye, oftewel hoe die eerder bekend stond, Kanye West, nog niet afgerond. En dan denk je, ja, waarom is dat interessant? Nou, daar komen we zo bij. Dat meldt een woordvoerder namelijk van de gemeente afgelopen woensdag aan het persbureau ANP. De Amerikaanse rapper die treedt op 6 en 8 juni op in de Gelredome. En Arnhem kan niet zeggen waarom ze de vergunning nog niet hebben afgegeven. Ze zeggen erbij, maar deze tijdslijn is niet ongebruikelijk bij grote concerten. Dat gebeurt vaker, zeggen ze. Maar waarom het interessant is? Nou, omdat zijn optredens nogal onderwerp van discussie zijn. Omdat hij de afgelopen jaren met regelmaat behoorlijk antisemitische uitlatingen deed. Ook sprak hij zijn waardering uit voor Adolf Hitler bijvoorbeeld. Hij ging dus echt heel ver daarin. Later gaf de rapper aan spijt te hebben voor zijn uitspraken die hij wijt aan een bipolaire stoornis die hij zou hebben. En talloze optredens van de beste man die zijn deze zomer afgelast vanwege zijn omstreden uitlatingen door heel Europa. Zo heeft de Britse regering bijvoorbeeld zijn visumaanvraag afgewezen en heeft Polen het concert gewoon al geheel geschrapt. In Frankrijk annuleerde Jay het optreden zelf nadat de lokale autoriteiten hadden gedreigd het concert te blokkeren. Dus het krijgt nog een staartje, denk ik. Staat Kanye West over, nou, ik pak een beet, anderhalve week in Arnhem. We gaan het misschien volgende week horen. En een heel mooi nieuwtje eigenlijk wel. Ja, wie kent het niet, de band One Direction van, wat zal het zijn, 15 jaar geleden ongeveer, toen ze echt doorbraken bij zo'n Engelse, soort Britain's Got Talent, hè, zo'n soort programma. Maar ondertussen zijn ze allemaal solo super actief. Niall Horan bijvoorbeeld, die heeft zijn verdriet om de dood van zijn vriend en One Direction bandmaatje Liam Payne omgezet in een lied. Want die is natuurlijk, nou, ik weet niet precies wanneer, maar een tijd geleden overleden. Een van die oud bandleden inderdaad, Liam Payne. In het nummer End of an Era, dat op het nieuwe album Dinner Party staat, haalt Horan vooral mooie herinneringen op. Een 32-jarige Horan was al een tijdje aan het stoeien met End of an Era. Hij zegt erover, ik had al 6 verschillende versies geschreven. Het ging eerst over met weemoed terugkijken naar je verleden en tegelijkertijd zin hebben in de toekomst. Maar toen Liam overleden, besefte ik, dit is waar dit lied over gaat. Het was ook heel belangrijk voor me om het lied op deze manier af te maken. Het was onderdeel van mijn rouwproces, maar ook van dat van de fans. Ja, het heeft echt wel een diepe wond achtergelaten natuurlijk, het overleden van Liam Payne. Dus Niall Horan heeft er een nummer van gemaakt. En we gaan eens even luisteren wat voor nummer dat is. Ik kan me voorstellen dat het sowieso een mooi nummer is met een diepe boodschap. Maar hier op Haarlem 105 is niet te horen. Dus Niall Horan met End of an Era.

stad in jouw armen voel ik me thuis. Jij bent mijn thuis. Door jou ga ik open, kan ik groot dromen.

0: Je hoorde The Weeknd van Train. Die band die is nog steeds niet verleerd, dacht ik zo. Hier op Haarlem 105. Goed, we gaan even door met wat ander lokaal muzieknieuws. Want morgenavond staat het Slachthuis in Haarlem in het teken van The Bird Experience. Ja, die band die heeft net hun gelijknamige debuutalbum uitgebracht. En viert dat met een release party samen met de band Glitz. Ja, bij ons aan de telefoon heb ik Pedro Kroes, die is organist van de band, om te praten over die eerste plaat. De live energie uiteraard van de Bird Experience en wat we morgen in Haarlem kunnen verwachten. Pedro, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Kijk, je bent goed te horen, want je zit in de auto, maar als je een beetje schreeuwt, dan is het helemaal goed hoor. Hey, top. Hey, eventjes over de Bird Experience zelf, hè, want we gaan zo direct over de nieuwe muziek praten. Maar de Bird Experience, wat is dat voor band? Waar moeten mensen aan denken eigenlijk?
1: Nou, het is eigenlijk begonnen als het kindje van Mees, van Mees Vullings. Die kennen mensen misschien wel van de band Heath.
0: Ja.
1: En die wilde een solo-project starten en die was op zoek naar wat mensen om zich heen. En die had wat demos uitgestuurd. En uiteindelijk is daar een soort, nou ja, soort supergroep-achtige samenstelling ontstaan. Van allemaal mensen die al in acts, veel andere acts ook al spelen. En we zijn bij elkaar gekomen een paar jaar geleden. We hebben zijn demo's onder handen genomen. En eigenlijk klikte het meteen. En
0: kijk,
1: het is een combinatie van psychedelische blues en hard rock, maar ook met de nodige jazzy invloeden. En het is Screaming Jay Hawkins, maar ook Tom Waits. Maar je hoort dat. Er is voor iedereen eigenlijk wel wat beeld in het repertoire van de Bird Experience.
0: Dat is heel eclectisch geluid in ieder geval.
1: Zeker, eclectisch breed. En dus heel muzikaal ook daardoor.
0: Mooi, mooi, mooi. Hey, en afgelopen week is jullie debuutalbum dus, hè, dat ook de Bird Experience heet, uitgekomen. Hoe voelt het om die eerste plaat nou echt de wereld in te sturen?
1: Ja, kijk, wij zijn natuurlijk een hele lange tijd bezig met die plaat tot leven wekken. En ik weet nog het moment dat we in de studio zaten in Cotton, bij Roy's Kitchen. En dat is een prachtige studio waarin we gewoon een hele week hebben kunnen verblijven. 24 uur per dag aan de plaat hebben kunnen werken.
0: Ja.
1: En gitarist Red Kampa, die heeft een fantastische productie ervan gemaakt. En we wilden gewoon dat mensen dat meteen horen. Ook in de combinatie met de Whistlelord video's die eerder al uit waren gekomen. Van, er is gewoon een sound die staat en die klinkt te gek. En dat willen we de wereld inslingen. Maar we willen niet zomaar een klein dingetje de wereld inslingen. Nee, we willen wel gewoon met een statement komen. En de plaat is dat wel echt geworden. Ik bedoel, het gaat van slow blues naar wat meer dansachtige nummers. Maar ook af en toe wat popnummers en ook wat... er zit voor iedereen echt wat wild bij. En het is echt te gek dat het nu eindelijk onder gehoor mag komen. En de reviews zijn heel positief. Dus we zijn eigenlijk alleen maar blij dat iedereen het zo tof vindt als wat wij het ook vinden.
0: Kijk, dat is mooi. Dat wilde ik inderdaad ook nog even vragen. De reacties, maar die zijn dus ook heel goed. Dat is mooi. Hey, jij, Pedro, jij speelt orgel in de band. Hè? Wat is jouw rol in dat geluid? Waar moet het orgel bij de Bird Experience voor zorgen?
1: Ja, het mooiste geluid in de hele wereld vindt iedereen natuurlijk in de gitaar. Dat is ook wel zo. En elektrisch gitaar is ook fantastisch. Maar daarna zit wel op een hele tweede plaats zit het Hammond-orgel. Als je een Hammond-orgel die echt de toonwheels door het Leslie haalt en het brult en het jankt en het schreeuwt en het gromt. Je kan er zoveel mee kleuren. Je kan er zoveel mooie geluiden mee krijgen. Tot heel explosief, tot heel zwoel en sexy. En dat is precies wat de Bird Experience nodig heeft. Afgezien van een normale piano en een Wurlitz en een Rhodes geluid, is wel dat warme, houten, Hammond geluid wat je erbij nodig hebt. En ik mag dat invullen en ik heb ook echt de vrijheid ook erin om te bedenken wat het beste erin kan zijn. En zo ja, is het een grote puzzel die we met elkaar netjes in elkaar zetten. Mees componeert alles. En wij zorgen dat het allemaal nog beter klinkt, als het ware.
0: Ja, precies, inderdaad. Heel mooi. Hey, en nu weten we over de muziek. Hè? Wat is het voor muziek? Dat is fijn. Maar morgenavond staat er dus iets heel moois te wachten. Hè? De album release party. Wat kunnen mensen verwachten morgenavond, John?
1: Eerst kunnen ze een prachtig voorprogramma verwachten. De jonge band Glitz. Dat zijn stel hele lieve jongetjes. En die maken fantastische Queen-achtige muziek. Dus pas helemaal bij het groteske thema. En de Bird Experience zelf. Wij zijn met succes normaliter. Maar voor sommige shows willen we een uitzondering maken. En dan hebben we een 12-koppige band erbij. Backing vocalen, een extra toetsenist. Blazers erbij, zodat het echt groter dan groot als het ware wordt. En echt, echt muzici als het ware. Echt een muzikantschap. En ook om te bewijzen dat gewoon pure rock'n'roll nog bestaat. Flikker op met je backing tracks en je voor afgesproken dingen. Nee, er wordt live op het podium muziek gemaakt door fantastische muzikanten die de muziek heerlijk vinden. En die niks leukers vinden dan met elkaar heerlijke muziek maken.
0: Kijk, dat is
1: wat je zien krijgt.
0: Ja, nee, dat klinkt inderdaad heel, heel goed inderdaad. Ik ben heel erg benieuwd. Morgenavond is het dus om 19:30, hè, inderdaad. En kan men daar gewoon op afkomen of moeten ze daarvoor reserveren?
1: Nou, je kan tot 12:00 vannacht zijn er nog kaartjes beschikbaar. Daarna zit het alleen maar aan de deur. Maar ik zou wel willen adviseren om snel te zijn. Want de kaartverkoop gaat heel hard. En ik weet niet hoe, maar de laatste paar dagen zijn iets echt sky high gegaan. Dus zorg dat je snel op tijd bent. Ik kan niet garanderen dat er morgen nog kaartjes aan de deur zijn. Dus...
0: Dat lijkt me duidelijk. Voor de fans, want we gaan zo direct ook even naar een nummer luisteren. En dat vind ik ook nog wel leuk. Ik laat jou gewoon kiezen. Welk nummer van jullie nieuwe album, The Bird Experience dus. Welk nummer ga je kiezen en waarom? Wat we gaan draaien nu?
1: Ja, het nummer wat ik heb uitgekozen is misschien wel ons meest... Ja, ik vind toegankelijk, vind ik een makkelijk woord. Maar wel een poppy nummer om te laten zien dat naast grote eposstukken we ook gewoon mooie rock and roll popliedjes kunnen schrijven. En ik denk dat dit wel de mooiste combinatie is van een lekkere gitaar, goede bas, goede drums, percussie. En natuurlijk de kenmerkende mondharmonica van Mace Williams.
0: Heerlijk.
1: En allemaal in She's So Fine.
0: Super, hey, we gaan er naar luisteren. Dankjewel. Dus morgenavond 19:30 in het Slachthuis. Mochten mensen geïnteresseerd zijn, de albumpresentatie van The Bird Experience. Tot 12:00 vanavond dus kaartjes kopen. Anders wordt het lastig, wordt mij net verteld dus ook. We gaan er naar luisteren. Hier op Haarlem 105. She's So Fine, The Bird Experience.

0: Jason Mraz, I Feel Like Dancing op 105. Ja, Nederlandse poppodia die trekken jaarlijks miljoenen bezoekers. Maar de vraag is natuurlijk, hoe komen al die mensen eigenlijk naar die concerten toe? Nou, voor het eerst is dat landelijk onderzocht met ruim 11.000 bezoekers van 17 poppodia door Nederland. En ook Patronaat in Haarlem deed mee. En bij ons aan de telefoon is daarom Lopke Borsboom, adjunct directeur van Patronaat. En een van de initiatiefnemers achter Genoeg Geweest. Lopke, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat we je er eventjes over kunnen spreken. Hey, wat een ontzettend origineel onderzoek vind ik het vooral. Want dat is echt iets waar ik eigenlijk niet echt bij nadenk. Maar dat is natuurlijk ook best wel belangrijk. Het gaat inderdaad over iets wat bijna iedereen doet. Maar waar misschien men niet altijd bij stilstaat, zo'n onderzoek. De reis naar zo'n concert. Waarom is het eigenlijk van belang om zoiets goed in kaart te brengen?
1: We hebben met Patronaat en met een heleboel andere podia allereerst in kaart gebracht hoe onze CO2 footprint eruit zag. En daar kwam uit dat van die taart die CO2 footprint dan is, ruim 53% gaat over hoe onze bezoekers naar ons toe reizen.
0: Oké.
1: Dat was een conclusie die we toen deden. En toen dachten we, ja, maar hoe zit dat dan? Hoe reizen die bezoekers dan? En zo zijn we eigenlijk in contact gekomen met het ministerie van INW. Die ons graag daarin wilde ondersteunen. Want het is voor hen ook heel interessante informatie.
0: Ja, dat lijkt me ook wel, ja.
1: Ja, en toen hebben we besloten om dat dus met elkaar te gaan onderzoeken.
0: Ja, dat is ontzettend interessant natuurlijk. Ik vraag me vooral af inderdaad. Jullie hebben dus meer dan 11.000 mensen in totaal gevraagd naar hoe zij reizen naar verschillende poppodia. Onder andere het Patronaat. Is er een duidelijk beeld of een bepaalde trend die daaruit naar voren komt?
1: Ja, waar het ons ook vooral om ging is natuurlijk als we straks al die data hadden. Wat konden we er dan, wat levert het ons op aan informatie waar we op kunnen sturen? Hoe kunnen we onze bezoekers verleiden om duurzamer te reizen? Dat was de onderliggende vraag. En bijzondere uitkomst is dat het merendeel van de bezoekers aangaf te besluiten over de manier van reizen op het moment van aankoop van de ticket.
0: Oké.
1: En dat is een hele belangrijke conclusie, omdat wij daardoor kunnen gaan sturen in de communicatie wanneer we onze bezoeker wijzen op de verschillende manieren die mogelijk zijn om naar ons te reizen. En wij deden dat eigenlijk vanuit de gedachte dat logisch was, heel kort op het bezoek pas.
0: Ja, dat leek me eigenlijk ook wel.
1: Service mail.
0: Ja, ja, wat interessant. En bijvoorbeeld, wat zou dan voor jullie een aanpak kunnen zijn die jullie willen gaan doen bij bij die conclusie? Wat zouden jullie dan kunnen doen?
1: Nou, als we echt kijken naar Patronaat, dan blijkt het dat we toch wel echt nog wel ruim 1/3 van onze bezoekers met de auto reizen.
0: Ja.
1: En wat we kunnen doen is in elk geval in kaart of duidelijk maken wat zijn nou de alternatieven. Niet iedereen weet dat er bijvoorbeeld echt een bus vrijwel voor de deur stopt of bij de raaks aan de overkant. Dat je al vanaf een drietal of een viertal mensen bij de NS korting kunt krijgen, groepskorting als je aan groepen reist. Dat zijn dingen. Niet iedereen weet dat er een goede fietsenstalling tegenover Patronaat zit, waar je je fiets veilig en droog kunt parkeren. Dus dat zijn allemaal tips die we mee willen geven.
0: Ja, en hoe willen jullie dat gaan meegeven dan in de communicatie?
1: Nou, we deden het al natuurlijk dus tekort op het bezoek. En we willen nu kijken of we het al in de informatie die je krijgt als je een kaartje hebt gekocht mee kunnen sturen.
0: Ja, precies. Denken jullie dat bezoekers echt te verleiden zijn om anders te reizen? Of misschien inderdaad meer daaraan te denken? Want ik bedoel, ze zijn waarschijnlijk gewoon hartstikke blij dat ze een kaartje hebben gekocht. Hoe denken jullie daar?
1: Ik heb niet de illusie dat het makkelijk wordt. Want dat zit natuurlijk allemaal in gemak en comfort ook. Een stukje veiligheid komt er ook bij kijken. En dus mensen reizen wel graag zoals ze gewend zijn. Maar we geloven er wel in dat we de handen ineen kunnen slaan ook. Dus ik ben ook wel met bijvoorbeeld de gemeente Haarlem aan het kijken of met collega-instellingen in Haarlem. Van kunnen we niet samen iets verzinnen? En we zitten nu nog echt in de verzinfase. Dus mocht iemand een goed idee hebben, dan wees welkom om ons daarvan op de hoogte te brengen.
0: Oké, dus mensen kunnen ook ideeën om dit te vergroenen misschien, of inderdaad mensen te motiveren om zoiets te doen. Dat kunnen ze ook bij jullie indienen.
1: Zeker, ja. Ja. Onze droom van Genoegen Waste. Genoegen Waste is de community of practice van poppodia in Nederland op het gebied van duurzaamheid.
0: Ja, dat wilde ik net nog vragen inderdaad. Want daar ben je ook inderdaad een van de oprichters van.
1: Ja, dat zijn inmiddels 35 podia verdeeld over heel Nederland.
0: Zo.
1: Die echt proberen duurzaamheid vanuit de praktijk aan elkaar te laten zien wat we doen en te leren van elkaar.
0: Geweldig. Daar nog even over vind ik ook wel interessant. Want bijvoorbeeld de route naar het poppodium dus is ook van belang. Maar wat zijn nog meer grote dingen waar jullie op letten qua duurzaamheid?
1: Waar we binnenkort met z'n allen over gaan zitten, met al die podia ook, en Patronaat is ook daar de organisator, is over de vegetarische keuken voor artiesten en crew.
0: Ja.
1: Dus wij hebben, zoals vrijwel iedereen weet, geen catering voor bezoekers, maar we koken wel heel veel voor artiesten en crew. En dat doen we vegetarisch en veganistisch. En we zijn daarover met elkaar ook aan het kijken van hoe kunnen we andere podia daarover inspireren om dat ook te gaan doen.
0: Ja, want hoe kijk je daarnaar nu? Zijn er andere poppodia die dat ook doen of zijn jullie echt wel een beetje een koploper daarin?
1: Nee, intussen zijn er heel veel podia die het ook al doen. Gelukkig. Want ik heb in coronatijd hebben wij het in Patronaat besloten om te gaan doen. En toen waren we wel een van de eerste. Maar inmiddels zijn er heel veel podia gevolgd. Dus dat is heel, heel mooi om te zien.
0: Ja, dat is toch mooi inderdaad. En inderdaad, wat je net al eventjes vertelde, hè, een van de oprichters van de Community of Practice, Genoegen Waste, ben jij inderdaad. Nog eventjes kort, wat houdt dat nou precies in?
1: Het is een community, dus een aantal podia bij elkaar, die veel contact hebben over onderwerpen die gaan over duurzaamheid. En dat gaat dus onder andere over mobiliteit.
0: Ja.
1: Maar ook over energie, over inkoop. Je kan het allemaal zo gek niet verzinnen. En we wisselen best practices met elkaar uit.
0: Ja, prachtig. Nou, heel goed initiatief denk ik inderdaad. En nu inderdaad de cijfers die zijn binnen. De eerste stap, wat gaan jullie nu als eerste doen? Gewoon vooral in de nadenkfase zitten?
1: Ja, en als eerste zijn we nu naar buiten gekomen met het rapport. En ga ik eerst in gesprek met de gemeente en met collega-instellingen in Haarlem hoe we hierover samen kunnen werken. Want ik denk dat lokaal samenwerken, dat daar ook wel de kracht zit. En dan denk ik bijvoorbeeld aan aan mensen gaan belonen op een of andere manier voor duurzaam reizen. Dus als ik even mag fantaseren, dan stel jij parkeert je fiets in de fietsenstalling aan de overkant. En je kunt dat op de een of andere manier bewijzen bij ons aan de bar. Dan krijg je korting op je eerste drankje.
0: Dat zijn ook echt wel ideeën waar jullie...
1: Dat het iets leuks oplevert. Dat het je een goed gevoel geeft dat je dat gedaan hebt, zeg maar.
0: Mooi. Nou, ik geloof dat er nog genoeg na te denken inderdaad valt. En inderdaad, mensen die dus een goed idee hebben, die kunnen dus ook bij jullie terecht. Dat is fijn om te horen dat ook participatie gewaardeerd wordt. Ik wil je heel erg bedanken voor dit inzicht. En ontzettend interessant om eens te leren over hoe men nou naar dat poppodium toe gaat. En hoe dat misschien verbeterd kan worden in de toekomst. Super. Nou ja, dankjewel. En een hele fijne avond. Dankjewel voor dit mooie gesprek.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.

0: Nationaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan is weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Hele goede avond. Je luistert nog steeds naar 105 Sessies met zo direct Dick Tracy in de studio.

Ja, het mooie is, ik wilde nu eigenlijk beginnen met het interview van Dick Tracy. Alleen de beste man die zegt, ja, ik ga nog even een sigaretje roken. En ik kom er zo aan. Nou, mocht u Dick Tracy thuis nog niet kennen, dan is dat de perfecte introductie. Dus zo direct, na een nummer van Son Mieux, verwacht ik hem hier aan de tafel. Eindelijk, Dick Tracy zo direct. Eerst nog even Son Mieux. Hopen we, ja.

0: Wordt het opgenomen, jongens, allemaal?
1: Nou, dit ook, Dick. Jawel, ja. We zijn begonnen. Je hoort meteen.
2: Ja, maar leuk, joh.
1: Dick Tracy. Maar eerst hoorde je nog Lou Combs' Rethink Some Things op Haarlem 105. Ja, nou ja, hij heeft zichzelf eigenlijk al een beetje cadeau gegeven hier. Maar hij is op de zender live, Dick Tracy. Een hele goede avond, Dick. Leuk dat je er bent.
0: Oh, leuk. Ja, dat je me gewoon weer een keer uitnodigt.
1: Ja, weet zeker
0: je?
1: Weten. Ja, want voor de mensen, we kunnen niet verwachten van alle luisteraars dat ze elke uitzending luisteren. Maar je bent al een keer eerder te gast geweest hier. En dat was echt een werkelijk een spektakel. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, misschien kan je eventjes kort omschrijven wie jij bent.
0: Nou, nobody.
1: Nobody. Nou, dat valt wel mee.
0: Nee. Ik snap waar je naartoe wil. Nee, ik heb de huis Kamer van Oost heb ik opgericht. En wat zo leuk is, dat Radio 105, jij bent er ook geweest trouwens, Jelle.
1: Zeker.
0: En we hebben een real-life...
1: een soort reality soap, hè? Een soort soap, eigenlijk real-life soap.
0: Ja, zo heet het dus. Je moet me wel helpen.
1: Ja, ik zal je helpen.
0: Nou, het was vandaag heel warm weer, dus ik heb een drankje gedronken. Ik zal heel eerlijk zijn.
1: En dat effect komt er nu uit. Nou, ja, dat valt mee.
0: Ja. Maar in ieder geval, dus dat hebben we gedaan met Maurice, waar ik heel erg blij om ben. Ja. Anderhalf jaar heeft hij dat een beetje gevolgd. En Radio 105, die vond het prachtig uiteindelijk... Die heb gezegd, oké, weet je, ga maar Maurice, ga die huiskamer van Oost volgen.
1: Ja, leuk.
0: En ga maar kijken wat die maloot daar allemaal doet.
1: Maar eventjes kort, nou die maloot, dat valt ook alweer mee. Want jij bent buiten dat je de huiskamer van Oost is een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen, een buurthuis, buurtcentrum.
0: Ja, wat we wel doen, nu ga ik even serieus wezen. We zijn natuurlijk altijd bezig voor oudere mensen. En we zijn aan het verbinden met elkaar, de oudere mensen. Ja, wat we allemaal doen, joh... Te zoveel.
1: Dat doen jullie niet eigenlijk. Ja, jullie doen echt heel veel inderdaad voor mensen. Maar daarbuitenom dat je dat doet, ben je ook zanger. Hè? Ik bedoel, dat is ook de reden waarom je hier bent. Toch?
0: Ja, dat is eigenlijk wel de reden dat ik hier nu weer even ben.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is meer ontstaan omdat ik op een gegeven moment te huis gaan van Oost. Die heb centjes nodig.
1: Ja.
0: En ik had, ik denk zeker al 15 jaar genood geraakt, zeg maar. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat? Als ik nou een single ga maken, want we hebben een hele leuke tante klaar.
1: Tante klaar.
0: Ja, en als zij komt, is feest in de tent. Dus we dachten bij onszelf, als we nou een liedje maken, als tante klaar komt, ja, iedereen begreep het weer gelijk verkeerd, maar maakt niet uit.
1: Raar zeg, ja.
0: Ja, vind ik ook zo. Ja, ik snap het ook niet helemaal, maar goed, maakt niet uit. En die single hebben we gemaakt eigenlijk met de bedoeling om, mocht het scoren... Dan hebben we een paar centjes binnen.
1: Ja.
0: Want ja, we hebben wel geld nodig daar. En we krijgen natuurlijk wel wat subsidie van de gemeente.
1: Nou, dat wilde ik net vragen. Want ik bedoel, voor dat soort initiatieven is er vaak een subsidie. Is er een potje klaar. Maar dat is dus niet toereikend voor jullie misschien.
0: Nou, wil je de getallen weten?
1: Daar hoeven we niet de getallen in. Maar kortom, het is niet genoeg. Je moet er echt wel wat bij.
0: Nee, absoluut niet. Nee, dat kan niet. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen... Als we 10 euro per dag hebben voor mensen daar te eten te geven.
1: En over hoeveel mensen hebben we dan per dag?
0: Oh, er komen soms wel 100 mensen in het weekend.
1: 100 mensen, 10 euro in totaal om daar eten. Nee, dat wordt een lastige rekensom.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, precies. En dat wilde jij dus oplossen met een nummer uitbrengen. En hoe wil die daar dan precies geld mee ophalen?
0: Nou ja, gewoon van de inkomsten. Want luister, ik hoef daar niks van te hebben. Het maakt me geen bal uit.
1: Dus de inkomsten van de mensen die dat streamen op Spotify bijvoorbeeld, dat soort dingen bedoel jij?
0: Ja, ik heb wel mensen om me heen gelukkig die dat kunnen regelen. En ik heb gezegd, alles wat er binnenkomt, spandeer het niet aan mij, maar spandeer het aan de huiskamer van Oost.
1: Mooi.
0: Nou, ik heb nieuws voor je. Het is 50 euro.
1: Echt waar? 50 euro?
0: Nee, joh.
1: Ik was wel benieuwd natuurlijk. Is het een beetje, is het doel wat jij voor ogen had een beetje bereikt daarmee dan?
0: Nee, totaal niet.
1: Totaal niet? Oh, waar ligt dat aan, denk je?
0: Waar ligt dat aan?
1: Is het niet goed opgepakt door de mensen of is het te weinig beluisterd?
0: Nou, nee, dat is het nog niet. Maar ik bedoel, je moet natuurlijk wel views hebben. En
1: ja.
0: Views, dat zou eventueel geld opleveren. Maar ja, goed, als jij 70.000 views hebt, nou ja, dan heb je misschien 50 euro, ik zeg maar wat.
1: Ja, precies, oké. Maar dat is één van de nummers die je gemaakt hebt. Maar laten we even teruggaan naar die serie. Ja. De huiskamer van Oost, toevallig de cameraman en de verzinner van de serie, staat hier ook in de studio. Maurice Blauw, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, even over die serie. Daar word jij dus in gevolgd als uitbater van dat buurthuis eigenlijk. Hoe is die serie tot stand gekomen? Ik zie dat Maurice even aangesloten is. Welkom, gezellig.
2: Ja, welkom. Ik hoorde mijn naam.
1: Ja, zeker. Hoe is überhaupt die serie ooit tot stand gekomen, joh, dat idee? Maurice, hoe ben jij Dick tegengekomen?
0: Met dwang.
1: Met dwang.
2: Ja, dat is het verhaal wat Dick net vertelde, hè, over dat hij geld nodig had, een nummertje uitbracht. En dan ga je ook een beetje de media zoeken. Ja. Dan kom je mij tegen. En ik, het is een heel mooi doel. Dus ik dacht, daar ga ik heen. En ik heb heel veel lol gehad. Niet omdat ik chemie met Dick had toen of zo, maar Dick stond daar te zeiken met iemand in de keuken.
1: Ja,
2: ja, ik heb zo gelachen. Ik dacht, ik maak een itemje van 2 minuten. Dat werden er volgens mij 5 of 6. En het geluid was ook helemaal niet goed in die keuken. Ik dacht, ja, hier kan ik iets meer mee als ik dat ooit wil.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: En toen heb ik Dick een vinger gegeven en die nam 2 handen.
0: Nee hoor, je hele arm ging eruit.
1: Nou ja, precies. Nou, ik snap wel meteen inderdaad waarom je zo'n type inderdaad. Maar een soapserie inderdaad, eigenlijk een soort real life soap is het, hè, geworden.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. Hoeveel afleveringen, hoe lang heb jij überhaupt daar gespendeerd bij Dick in die huiskamer?
0: Nou, zeg het maar.
2: Ja, geen idee. Lang.
1: Echt,
2: ja.
1: Hoe lang ben je ermee bezig?
0: Nee, Maurice, jij hebt me zeker, nou, ruim een jaar, als het niet meer is, gevolgd.
2: Ja, met de kerst kwamen uitzendingen van de kerst. En dan zag je dus kerst. Maar dat was eigenlijk een jaar geleden, ja.
1: Oh, okay.
2: Dus het heeft ongeveer een jaar geduurd, het opnemen.
1: Ja.
2: Maar je bent er niet elke dag, hè. Je kiest gewoon, op vrijdag doen ze vaak gratis koken voor de mensen. Met een klein borreltje erbij, een paar biertjes. Die ze krijgen is ook gratis.
0: Nou, ja. Geen bier, geen alcohol.
2: Geen alcohol, sorry. Er wordt daar geen alcohol geschonken.
1: Nee, precies.
2: En ze maken ook geen geluid voor de bovenburen.
0: Maurice, jij vroeg of ik vanavond wou komen. Als je zo doorgaat, ga ik nu weer.
1: Nou, dan moeten we maar even inperken, toch maar. Nee, maar het was dus wel over het algemeen, denk ik, wel een succes, toch, de serie? Want ik, de mensen die ik ken, die het hebben gezien, die zijn allemaal lyrisch. Die vinden het lachen. En ook inderdaad, het heeft redelijk veel views gepakt op YouTube. Op tv was het te zien. Dus het is een vervolgvraag uiteraard. Komt er meer aan?
2: Ja, dat blijft een vervolgvraag. Ja, kijk, voor mij was het ook om te leren. Ik heb sowieso heel veel van geleerd.
1: Ja,
2: wij willen er wel. Of tenminste, Dick maakt eigenlijk geen reet uit. maar ik mag van Dick nog een keer langskomen. Laten we het zo zeggen.
1: Nee, jij hebt geen bezwaar, Dick. Jij hebt geen bezwaar voor een seizoen 2 of iets dergelijks.
0: Nou, ik ga geen namen noemen, maar jullie hebben een bepaalde baas boven jullie, zeg maar. En die hebben gesproken 2 weken geleden. En die zei, nou, oké, we moeten in juni, juli bij elkaar weer eens even gaan zitten. Maurice heeft het erg druk. Die zit in een bevalling, zo gezegd.
2: En mijn vriendin is zwanger. Die hier...
1: ja, precies.
2: Ik krijg vaderschapsverlof straks. Ja.
1: Kijk, ja.
0: Ja.
1: Mooi.
0: En als dat achter de rug is, dan wil ik dolgraag weer met hem gaan werken. Ik bedoel, er is geen beter als Maurice voor mij. Maurice geeft mij, of laat mij altijd in zijn waarde. Dat is gewoon zo. Maurice is er wel, maar hij is er niet. En vandaar ik gewoon dan totaal mezelf kan zijn. Dus we gaan wel voor een tweede uitzending, toch?
2: Seizoen, ja, tweede seizoen. Ja.
1: Nou, dat klinkt veelbelovend, dat horen we hopelijk binnenkort meer van. Maar Dick, jij bent hier natuurlijk vooral voor de reden om te zingen straks. Hè? Over ongeveer 10 minuutjes gaat het hier helemaal losbarsten, denk ik, in de studio. Van jou kennende, want je bent hier dus al een keer eerder geweest en toen was het feest in de tent. Maar ik begreep ook dat er vanavond een primeurtje op het programma staat, hè?
0: Nou, luister, ik heb mijn producer... Nou, hoe moet ik het uitleggen? Nee, ik ga het anders uitleggen. Mijn producer heb ik gebeld. Ja. En eigenlijk was de productie nog niet klaar. Toen zei ik, nou, ik vind het zo belangrijk dat Haarlem 105 toch wel de premier ervan krijgt. En hij heeft hem opgestuurd vandaag, toch, Maurice?
2: Ja, ik heb al even mogen luisteren.
1: Oh, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Hou je het nog even geheim tot het optreden, Dick? Of zeg je van, ik wil er wat meer over vertellen, over de nieuwe muziek?
0: Nou, het wordt geen tante klaar, laat ik het zo
1: zeggen. Oké. Maar hoe bedoel je dat dan? Wordt het minder... vulgair is het natuurlijk niet, want sommige mensen zien dat erin, zeg jij. Maar zo is het nooit bedoeld. Maar hoezo wordt het dat niet dan? Wat wordt het dan wel?
0: Nou, ik heb een vagina gedaan. Hè? Oh, ik zie je vagina. Nou, iedereen maakt er daar ook weer een probleem van. Ja. Tante Klaar is een probleem geworden. Maar men vergeet dat ik totale andere dingen ook nog gedaan heb. Dus ik ben teruggegaan in mijn kinderjaren.
1: Oh?
0: En dan denk ik bij mezelf, en dat ga je straks wel horen.
1: Ja.
0: Ik denk dat iedereen die liedjes kent, van jong tot oud. En ik kan wel een klein stukje doen. Hoofd. Schouders, knieën, teen.
1: Ja.
0: En zo gaat hij door.
1: En ga je ook een dansje erbij doen straks dan?
0: Nee, want mijn voeten doen ze zeer.
1: Oh, oké. Nee, dan houdt dat op inderdaad, denk ik. Ja, Dick, ik zit nog te denken, hoe kijk jij terug naar je vorige optreden? Want het is een aantal maanden geleden nu alweer. Ik weet alleen nog dat er iets fout ging met de tablet. Dat jij, het was een beetje een chaotische uitzending, maar het was wel heel leuk.
0: Ik vond het heel slecht.
1: Vond je het slecht?
0: Heel slecht.
1: Dat hoor je ook niet vaak van mensen.
0: Nee, maar moet het toch eerlijk zijn?
1: Ja, je mag, ja, zeker. Maar...
0: Nee, daar konden jullie helemaal niks aan doen, joh. Weet je, ik bedoel, het blijft techniek en dat kan ook fout gaan. Ik ga wel wat anders vertellen. Ik ga waarschijnlijk eerder, ja, dan ga je helemaal moderner worden.
1: Oh?
0: Ik ken een jongen die heel, heel, heel goed kan rappen. En ja, daar ga ik een plaat mee maken.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Nou, daar ben ik wel heel benieuwd. Dat had ik toch inderdaad niet helemaal gezocht achter je. Een rapplaat en dan ga jij er gewoon lekker op zingen of ga je ook een woordje mee rappen?
0: Nou, dat kan ik niet.
1: Nee?
0: Nee. Ik zing een stukje en hij gaat rappen. Maar ik kijk er zo naar uit. Deze jongen is een nieuw talent.
1: Mooi.
0: En ja, die is zo vreselijk goed.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Wanneer horen we daar meer over? Is dat echt nog een beetje in de bedenkfase of is er al wat concreets?
0: Nou, ik heb de studio, de mensen waar ik mee werk, heb ik opdracht gegeven om ook even mee te denken. Dus ik hoop de studio met hem in te gaan over 2 maanden.
1: Ja, over 2 maanden. Nou, ik hoop dat we dan tegen die tijd wat meer erover rond. Ik vind het een uniek project nu al. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Hij is goed hoor.
1: Ja.
0: Poeh.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Leuk.
2: Valt me altijd op dat dingen niet zo lang in de bedenkfase blijven bij Dick.
1: Nee,
2: hij doet het gewoon. Ja.
0: Nee,
1: er komen
0: nee,
1: hele
0: nee,
1: mooie dingen ideeën. Het komt er, zoals ook de nieuwe nummer van zo direct. Hey, Dick, nog eventjes, want over 5 minuutjes is het jou, ben jij aan de beurt. Hè? Dan ga je een mooi optreden hier
0: geven. Klinkt zo raar, hè? Dan ben ik aan de beurt.
1: Ja, nou, precies. Ja. We houden het lekker spannend hier. Nog eventjes kort, wat kan men zo direct verwachten over 5 minuutjes?
0: Nou, helemaal niks. Gewoon luisteren. En als je het leuk vindt, is prima. Vind je niks thuis, dan zet je je radio uit. Ja, maar dat wordt... is niet de bedoeling, hè?
1: Nee, blijf luisteren.
0: Ja, wou net zeggen. Blijf
1: maar er zijn toch geen mensen die dit niet leuk vinden, Dick? Laten we even eerlijk zijn. Dit is toch hoe jij feest en zo brengt zo direct. Dat zullen de mensen ook wel zien. Aanrader trouwens, als u alleen op de radio luistert. U kunt eventjes overschakelen op ons tv-kanaal. Alles is ook te zien. Ja, dat wordt een feest, denk ik zo, Dick. Dus ik...
0: We gaan het zien.
1: We gaan het zien.
2: Maar ik heb gevraagd of hij New York wil zingen.
1: Ja,
0: dat
2: is in de serie Solans lievelingsnummer. Maar dat heeft hij daar zo vaak gedaan dat het ook een beetje... Dit is ook een beetje mijn, klein beetje mijn lievelingsnummer van Dick geworden.
1: Oh ja.
2: Ja, er komt daar een Dickie naar boven. Dat moet je zien. Ja. Ja.
1: Nou, over een paar minuten gaan we dat dus zien waarschijnlijk. Ga je hem ook doen, New York, Dick, of niet?
0: Als Radio Haarlem 105...
2: Dichter in de microfoon praten.
0: Nou, hij hoort me wel hoor, echt niet bang. Maar als Radio Haarlem 105 dat vraagt,
1: ja,
0: die, nou ja, die mooie dingen voor mij gedaan heb, ook onder andere jij, dat ik hier mag wezen.
1: Ja, ja, tuurlijk joh.
0: Moet ik daar nee zeggen?
1: Ik hoop het niet, toch?
0: Nee.
1: Nee. Nou, nou, andere nummers van Dick Tracy, dat we wel zo direct over ongeveer 3 minuutjes hier op Haarlem 105. Dankjewel, Dick. Nou, we zien je zo direct op de speelplaats. Eerst nog even...
0: Speelplaats?
1: De speelplaats, ja.
0: Nee, daar hou ik niet van.
1: Staat geen glijbaan, nog alleen een microfoon. Nee, geen zorgen. Dat zo direct dus eerst nog eventjes. Lenny Kravitz op 105.

0: Ja, het is ongelooflijk, maar het is waar. Half negen is het geweest en dat betekent maar één ding. Er staat één iemand hier klaar links van mij, omhuld in rook. Ook nog eens een keertje, dat is niemand minder dan Dick Tracy. Met een kuchje gaan we beginnen. Dick Tracy op 105.
1: Zo, wat gezellig dat ik hier überhaupt ben uitgenodigd. Bij Radio 105, door Jelle onder andere. Ja, dat kan je niet weigeren natuurlijk. Ik zat te denken, weet je wat, wie is die Jelle? Toen ben ik gaan luisteren naar Radio 105. Ik denk, jeetje, wat maakt die man een mooie programma. Vanaf die tijd ben ik verslaafd. Ik ben verslaafd geraakt aan Jelle. Ik dacht, ik moet geen ene programma meer overslaan. Als Jelle op de radio is, ja, wat wil je nog meer dan? En dan vraagt hij aan mij, jonge man, oude meneer, zou jij dan willen beginnen met New York, New York? Ik ga het proberen. Ik hoop dat er wat meer echo bij komt. Ik ga gewoon intikken. Ik doe het gewoon. Kan ons het schelen. Huppakee, ja. Mag ik een beetje echo erbij? Ja. Want er is geen echo. Start spreading news. Jelle, I'm leaving today. Ik wil graag echo. Want to be a star, weet juist. New York, New York.

Wow, New York, New York. Wake up in a city, never

nou Jelle tevreden of niet? Zullen we wat anders gaan doen? Er komen ook... Ik heb ook gehoord dat jij trouwens veel luisteraars hebt van dames. Dat weet je zelf helemaal niet, maar het is wel waar. En ik heb daar eigenlijk een beetje rekening mee gehouden, nou dat ik hier ben. Dus ik ga die meiden, die dames, de oudere vrouwen, al die meiden, ga ik speciaal een liedje voor zingen, omdat ik denk, jullie luisteren allemaal naar Jelle. Let maar op, het wordt helemaal leuk. Hoppa! Oh ja, Jelle. Deze luistert ook naar jou. Speciaal voor de dag.

0: het is heel gezellig hier allemaal. Erg leuk, weet ik veel. Maar ik denk dat we... Moeten we er niet een eind eraan breien eigenlijk? Godverdomme, wat moet ik nou weer dan allemaal gaan doen? Nou, oké, we hebben het tussen... Wat ik wel heel belangrijk vind, ik loop altijd de dolle in mijn leven, weet ik veel. Maar we hebben de huiskamer van Oost. En daar komt tante klaar. En als tante klaar komt bij ons, ja, dan is het gewoon feest in de tent. Daar heb ik een liedje over gemaakt. Ja, iedereen begreep het weer verkeerd, want die hoort alleen maar de woord... Als tante klaar komt, is het feest in de tent. Ze hebben er helemaal verhalen van gemaakt. Maar we hebben echt een tante klaar. En als zij bij ons komt, geloof me... Dan is het weer feest in de tent.
1: Mijn tante is al midden in de 50. Maar ook het heeft die vrouwen temperament. Als zij ja kijkt met grote kijkers, dan is

0: Nou heb ik een tijdje geleden met Oscar Harris. Misschien moet je die een keer uitnodigen. Ik denk, als je hem uitnodigt, het is een hele vriendelijke man. Ik denk dat hij dan toch ja zegt. Hij wordt 82 eerdaags. En ik ben met hem de studio ingedoken. En dat is een half jaar geleden. We hebben een single opgenomen, Een Vriend Om Van Te Houden. Dus zometeen start ik die band. Dan hoor je eerst hem. Maar misschien is het een leuk idee. Of weet je wat? Bel een keer met hem. Want het is een... Ik ben ontzettend geschrokken. Want ik denk... Nou, ik was helemaal niet geschrokken. Ik leg het verkeerd uit. Ik ga met hem de studio in. En we gaan de plaat opnemen. En ik denk, oh, dat zal wat worden, zeg. Die man is 81 jaar, die kan niet meer zingen. Bla, bla. Maar ik denk, ja, wel leuk. En eigenlijk heel eerlijk gedacht, dacht ik bij mezelf, nou ja, dan sleep ik er even een naampje bij. Dat is wel goed voor mij. Wat denk je? Die man die gooit zijn strot open. Haarlems gezegd. Je weet niet wat je hoort. 81 jaar. Ik ga het je laten horen. We hoorden eerst Oscar, daarna mijn. Maar ik zou absoluut hem een keer in je programma halen. Maar dat moet je maar verder zelf weten. Hama!
1: Komt ie aan, let op. 81 jaar.

0: Yes. Nou, Jelle, je hebt dit gehoord.
1: We kunnen hem zo meteen ook even kijken of we hem kunnen bellen.
0: Zou dat een leuk idee zijn? Heb je daar nog tijd voor?
2: Ik weet niet of we dat redden qua tijd.
0: Sorry, versta je niet.
2: Ik denk niet of we dat redden qua tijd.
0: Oh, wat jammer nou.
2: Een kort nummertje nog, een heel kort nummertje, heb je die nog?
0: Nou, ik zal je vertellen, dat heb ik speciaal voor jullie gedaan. Ik heb een nieuwe single gemaakt. En ja, hij moet nog helemaal gemasterd worden. En hij moet naar de platenmaatschappij. En dan moet hij weer op Spotify en weet ik veel allemaal. Maar ik denk, weet je wat, ik doe hem gewoon voor jullie hier. Dus ze hebben hem eigenlijk naar me toe gestuurd. Ik denk, nou, kan mij het schelen, ik doe hem gewoon. Ik ga hem even zoeken. Wat het wel geworden is, het is een nummer dat ik zeker weet dat je al die liedjes mee kan zingen. Want toen ik op de kleuterschool zat, zong ik het al. Nu ben ik reet oud. Maar de mensen die ook reet oud zijn, die kennen ze ook nog. Let maar op.

0: Ja, dat was hem denk ik zo. Dick komt met moeite van de grond, daar is hij. Jawel.
1: Doe het nooit meer.
0: Dick Tracy, dames en heren, op Haarlem Hoort 5. Dit was hem. Geweldig. Ja, dit was een ik hoef er eigenlijk niet heel veel woorden meer aan vuil te maken, denk ik. Een spektakel van begin tot eind. Zo direct spreken we nog eventjes kort. Hè. Hoe ging het nou? En ja, kan men hem misschien binnenkort in zijn huiskamer wel zien optreden? Dat allemaal zo direct nog eventjes na een heerlijke lokale track.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Ja, het is mooie lokale muziek van Pien, maar we gaan nog eventjes terug naar Dick Tracy, want die zit hier alweer op zijn troon hier aan de tafel. Nou, die heeft ook wel verdiend na zo'n optreden. Wat een heerlijke optreden, man.
1: Nou, zo'n troon verdient, dat weet ik dan eigenlijk ook weer helemaal niet. Maar als je het zegt, ik zit lekker. Ja,
0: maar heerlijk. Hoe vond je het zelf gaan, het optreden, man? Wat een energie.
1: Ja, weet je, hier wordt een dag ouder en ik denk, ja, ben ik allemaal aan het doen op mijn oude leeftijd. Maar ja, ik doe maar wat.
0: Een moment van zelfreflectie. Maar het ging aardig, toch? En ik vond vooral ook, dat wil ik nog even benoemen, die laatste medley met die nieuwe nummers van je. Nou, dat vond ik leuk, hoor. Nou, het is een energie.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn zuster zat ontzettend aan mijn hoofd te zeuren. Die zei, nou, weet je wat je kindje moet doen? Want zo praat zij dan. Nou, ik zit even na te denken, maar die kinderliedjes van vroeger, die kende iedereen. Ik zei, nou, luister, leuk, zus. Toen zegt ze, nou, die moet je gewoon eens even lekker gaan doen. Dus we hebben wel een medley gemaakt met die kinderliedjes. Ja. Want ja, luister, of je nou 8 jaar op dit moment bent, want op school wordt het gezongen.
0: Ja.
1: Of je bent stokoud zoals ik. Je kent ze allemaal. Dus ik kan jou het allemaal schelen. Dus ik denk, nou, ik heb een potje met Vettel op de tafel gezet. Ja, ik deed mijn hoedje af. Haar is eraf. Ik denk, ja, wat heb ik dat potje met Vettel nog voor nodig? Maar het liedje is leuk.
0: Ja, heerlijk nummer inderdaad. En ja, ik vond het al geheel. Je bent wel tevreden over je optreden, toch, denk ik?
1: Nou, ik ben zeer tevreden eigenlijk meer het feit dat jullie altijd zo enthousiast naar mij toe zijn.
0: Daar maar
1: ben...
0: dat snap je toch zelf ook wel met zulke muziek?
1: Nee. Ik wil dat toch wel complimenteren altijd. Ik ben meer tevreden over het feit dat de steun die ik krijg en... Jelle, ik ga huilen.
0: Nee, maar we waarderen het ook. Het hartstikke leuk. En namens het hele team, dankjewel natuurlijk ook. Vinden we heel erg leuk alleen maar. Even nog kort, hè, voordat zo direct... ik wilde Remco zeggen, maar Rob...

0: Ik ben altijd bang mensen te kwetsen. Maar ja, er komen wat minder mensen die wat minder... Zie jij het even, Maurice?
1: Nee, maar,
0: maar jij kan het beter formuleren.
1: Ik zal hem nog eventjes aanzetten.
2: Ja, mijn lampje brandt al.
1: Ja, ja.
2: Minder begaafd bedoelt hij. Maar gewoon iedereen komt er.
0: Ja, ja,
1: Vogels van alle plumages. Iedereen kan er eigenlijk terecht, inderdaad. Ja. En moeten mensen zich nog inschrijven of kunnen ze gewoon binnenlopen?
0: Nee. Gewoon naar binnen lopen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, daar ligt eigenlijk mijn hart. Ja. Ik bedoel, ik speel hier wel Pieper de Clown en ik doe maar wat in mijn leven, wat er ook. Maar puntje bij paaltje is de huiskamer van Oost, die ik samen trouwens met mijn zuster doe. Het allerbelangrijkste in mijn leven.
1: Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter voor vanavond is, Dick. Ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid. En ook inderdaad, mooi inderdaad, mocht mensen inderdaad dus daar behoefte aan hebben, die kunnen altijd bij jou terecht in de huiskamer van Oost.
0: Ja.
1: Mooi. Ja,
0: Dick. Wie krijgen we nu na jou? Hoe heet hij ook alweer?
1: Rob Jonker. Ja, ik heb...
2: Weet je nog een leuk discoplaatje voor hem?
1: Weet je nog, ja, heb je nog een leuke disco verzoek?
0: Oh, kind, ik heb wat.
1: Nou, dan moeten we zo direct in de coulissen maar eventjes...
0: Van de vloer.
2: Zie Rob zuchten. Ja.
0: Nou, Rob, het komt goed, hoor, schat.
1: Zo direct in de coulissen gaan we dat eventjes bespreken, denk ik. Maar voor nu, Dick. Dank je wel voor vanavond.
0: Jij ook, Jelle.
1: Ik vond het heel leuk. En we hopen je nog een keer te verwelkomen. En inderdaad, vooral, hè, laat ons even weten... als dat nummer wat we net hoorden echt uitkomt, dan...
0: Dan ga je hem elke uitzending draaien. Maar
1: dan beginnen we religieus de elke uitzending.
0: Hoe heet hij ook alweer?
1: Remco Land... Nee, Rob Jonker.
0: Oké, dan gaat hij hem ook draaien. Ja. We moeten nog een paar van die typen
1: wordt eigenlijk
0: vinden.
1: Een nieuwe jingle van Haarlem 105, wordt het misschien wel. Wie weet. We sluiten er niet
0: als
1: uit.
0: Als het niet doet, kom ik nooit meer.
1: Nou, dat lijkt me duidelijk. Dick, dankjewel voor vanavond. Het was ook meteen de uitzending voor vanavond van 105 Sessions. Wil je alle optredens en interviews terugkijken? Dan kan op ons YouTube-kanaal gewoon 105 Sessions opzoeken. En dan zie je alles verschijnen. Volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe artiest. En zo direct na het nieuws van 9. Dus Rob Jonker met de Disco Train. Fijne avond.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de roze grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol is
4: ethanol gelekt, waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Ja, geen Remco Lanting, maar de discotrein vertrekt. Korte broek aan. Maar die zie je niet, hè? Heb je al een kaartje? Ja, het is een van de weinige treinen waar je geen kaartje voor nodig hebt. Hè? Het is donderdagavond. 28 mei, des heren 2026. Remco Lanting heeft een avondje vrij. En dan mag ik het overnemen. En dat is geen opgave, kan ik je vertellen. Terug naar de jaren 70 en de 80ers. De discotrain vertrekt. En rijd lekker met ons mee. De RR Express van Rolls Royce.

Ja, toepasselijker kan ik het niet maken, toch? The RR Express. En dat matcht een beetje met onze Disco Train. Elke donderdagavond tussen 9 en 11 uur 's avonds kun je de tv uitzetten en brengen we je terug naar de jaren 70 en 80. En ik heb een aantal hele mooie nummers voor je. Wat te bedenken van de Commodores, de Tramps, kom langs. Billy Paul. En Gladys Knight en de Pips. En ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Ik heb van 25 tot 30 nummers de komende twee uur voor jou. En het is niet alleen de muziek, maar ook het verhaal achter de muziek.

0: Ja, dit is eigenlijk het intro van de Disco Train, want straks komt Rolls Royce nog even langs. En dan weet je volgens mij best wel wat we gaan draaien. Eigenlijk hun allergrootste hit. Maar die komt pas, denk ik, in de tweede uur tegen. The Car Wash. Goed, de stoelen en de tafels al aan de kant. Maar we brengen je even terug naar wat rustigers.
1: Is Harlem 105.
0: Ah, Lionel Richie. Samen met de Commodores. Easy like Sunday morning. Het is pas donderdagavond. 23 graden nog buiten.

Vorig jaar stond hij in de Ziggo Dome. En de dag daarna was hij jarig, Lionel Richie. En hij zong ook deze. Ja, dat is mooi. Als je bij de Commodores hebt gezongen, kun je al die nummers gebruiken natuurlijk. Hij komt uit Tuskegee. En dan zijn ze heel easy, like Sunday morning. 8 over 9, bijna 9 over 9 op jouw lokale radio Haarlem 105. En wat hebben we een mooie schakering van verschillende soorten radio-uitzendingen. Als je tussen 7 en 9 aanwezig was geweest, dan heb je Dick Tracy gehoord. En dat is geen disco, man. Wat maakt die man leuke muziek? Als je een feestje hebt, nodig hem uit, zou ik zo zeggen.

Ja, heerlijke muziek toch? Easy, maar we gaan het niet easy houden, want de disco staat te trappelen. En wat dacht je van deze? De Tramps. Ja, ze horen natuurlijk in die 2 uur disco train aanwezig te zijn. Overigens een andere stem als je denkt, je bent de vaste luisteraar van de disco train. Remco Lanting is er vanavond niet. Hij vroeg dinsdag aan mij, kun je me waarnemen? En ja, dat wil ik natuurlijk heel graag, want ik vind dat dan toch gewoon heel erg leuk. Want ik ben uit de jaren 70. Ik ben van 1962, dus het was mijn discotijd 14, 15, 16. En als we dan over de jaren 70 hebben, in 76 maakte The Tramps de Disco Inferno op een gelijknamig album. Maar het is eigenlijk bekender geworden bij die film, ja? Weet je het nog? Saturday Night Fever natuurlijk. Nummer is het grootste succes van het componistenduo Leroy Green en Ron Kensey. En ze vonden de inspiratie van die Disco Inferno uit de film. En misschien ken je die nog wel als je een beetje uit mijn tijd komt, de Towering Inferno, waar onder meer een discotheek opgaat in een vlammenzee. Ja, dat is bekend, hè. Als die dansvloer helemaal leeg is, dan draaien we deze. 9:11. Je luistert naar Haarlem 105. Dit is de Disco Train. En dit zijn de Tramps.

Ja, de 12-inch versie. En als je uit de discotijd komt, dan weet je wat ik hier roep. Dat was altijd een hele lange versie. 7, 8 minuten. En dat is deze niet, hoor. Ze zei iets meer dan 3 minuten. Dus de single-versie. Zoals gezegd, inspiratie uit de film The Towering Inferno, waar een discotheek volledig in vlammen opgaat. Burn, baby, burn. Fijn dat je bij de Disco 2 bent ingestapt. We razen door. En we stoppen pas om 11 uur op het perron 105, om het zo maar te zeggen. Hè. Ja, en we gaan even terug in die tijd. Ken jij Patrick Hernandez nog? Ik hou even stil. Ja, dat zou zomaar komen. De man had in de jaren 70 een mega-hit te pakken. Weet je het nog? Born to be Alive. Hij stond in 1979 4 maanden onafgebroken nummer 1 in de Franse hitparade. Want Patrick Hernandez komt uit Frankrijk, jazeker. Maar wat leverde die lucratieve maanden hem nu nog op? Hoe werkt dat precies? Nou, dit nummer heeft hem 25 miljoen dollar omgerekend, zo'n 20,6 miljoen euro opgeleverd. Dat is niet niks. Maar ook vandaag de dag krijgt hij nog steeds royalties, zoals dat heet. Tussen de 800 en 1500 euro per dag. Wat? Ja, dat is echt waar. Ja, en dat heeft te maken waar, ja, als ze hem bijvoorbeeld voor een reclame gebruiken, krijgt hij meer. Dat is natuurlijk op zich heel erg lekker. Elke keer als het nummer gedraaid wordt, dan krijgt hij ongeveer tussen de 1,8 en 10 euro. Dat betekent dat we Patrick Hernandez nu ook weer gaan spekken. Ja, dit was een disco-hit, zeg. En vooral dat... Born to be alive. 9:15.

0: is allemaal zo'n grote hit maken. $25 miljoen in totaal opgeleverd. En dat blijft maar doorgaan. Want elke keer als je hem draait, dan krijgt hij royalties. Ja, als je iets later ingeschakeld hebt, dan denk je... Hé, waar is Remco? Die heeft een avondje vrij, om het zo maar te zeggen. Volgende week is hij weer terug. Hij vroeg mij, Rob Jonker hier, om het over te nemen. En als je een fervente luisteraar bent van Haarlem 105... dan hoor je mij op de vrijdag en de dinsdagochtend. Dus morgenochtend om 7 uur. Vandaag de dag, onze ochtendshow. Ja, dat doen we dan gewoon voor. Ja, toch. Maakt ons allemaal niet uit, toch? Nee. Ja, we gaan terug in de tijd. 1972. Wie kent hem niet? Billy Paul. En dat is een apart nummer, want in die tijd was het nogal... was het een lastig onderwerp, om het zo maar te zeggen. Het nummer gaat namelijk over een buitenechtelijke affaire... tussen de zanger en mevrouw Jones. Want zo noem je dat, hè, mevrouw Jones. Die twee moeten ontmoeten elkaar elke dag. In het geheim, in hetzelfde café, om 6:30. Dat zingt hij precies, die Billy Paul. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, alhoewel zij beide weten... dat hun liefde wettelijk verboden is. En eigenlijk ook verboden wettelijk. Nou, hun liefde voor elkaar is inmiddels al veel te sterk... om zomaar verbroken te worden, ja. Het stond op zijn album 36 Degrees of Billy Paul. Nou, ik vind het nog steeds een heerlijk rustig nummer. En een mooi nummer. In totaal bijna 5 minuten. Billy Paul.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, dit is echt een avondnummer. Billy bezingt Mrs. Jones. We meet every day at the same café. 9:50. Je luistert naar Haarlem 105. De Disco Train. Met soms wat soul. Zoals dit nummer. Billy.

0: hoe heet het nummer ook alweer?
1: Mrs. Jones.
0: Ja, precies. Er komt een appje binnen. En dan zeg ik, Mia, Mrs. Jones. Maar het is wel Mrs. met MRS, want ze was natuurlijk getrouwd. Het was een buitenechtelijke relatie. En dat was in die tijd nogal nat dan. We hebben het over de jaren 70 natuurlijk, hè. Voor de jongere luisteraars onder ons. 7:30, alweer. En de disco train dendert door. Heb je de stoelen en de tafels al aan de kant gezet? Dat kan allemaal. Disco en soul. En soms misschien wat funk. Van de bovenste plank. Bijna 4:35. Me and Mrs. Jones. Ja, zo'n andere grote naam die ook lekker langskomt of even een stukje meerijdt met de Disco Train is Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia, die ken je natuurlijk wel. Maar wist je dat oorspronkelijke titel? En ik wist het ook niet. Ik heb het voor je opgezocht. Het is namelijk geschreven door Jim Weatherly. En het heette eigenlijk Midnight Plane to Houston. Kun je niet voorstellen, maar het is wel zo. Hij nam het zelf op en hij vertelde hierover. Het was gebaseerd op een gesprek dat ik met iemand had over het nemen van een nachtelijk vliegtuig naar Houston. Hij schreef het als een soort country nummer, ja. En toen stuurden we het nummer naar een man genaamd Sonny Limbo in Atlanta. En die wilde het opnemen met Sissy Houston. Maar die zei wel, ik wil het wel graag de titel veranderen. Midnight Train to Georgia. En Weatherly zei, nou ja, ik vind het prima, maar verander de rest van het nummer niet. De uitgever van Weatherly gaf Midnight Train to Georgia aan Gladys Knight en de Pips, die het opnamen voor het album Imagination. Het was het eerste nummer 1 hit van deze groep in de Verenigde Staten. En daar stonden ze 2 weken op. Ook zo'n lekker rustig zo'n nummer.

Nou, het zijn van die leuke wetenswaardigheden, vind je niet? De oorspronkelijke titel van dit nummer, Midnight Plane to Houston. Nou, daar kan je helemaal niks bij voorstellen. We kennen hem allemaal als de Midnight Train to Georgia. Glitters Night en de Pips reden een stukje mee en stappen uit bij het volgende station. Je luistert naar de Disco Train. Elke week op de donderdagavond tussen 9 en 11 uur. Onder leiding van conducteur Remco Lanting, maar vanavond dus niet. Het is een hulpje Rob Jonker.

Ja. Even klaar met de rustige zal, want er staat een heerlijk nummer te wachten op ons. En hij mag gewoon niet ontbreken in de disco train. We hebben het over Barry White. Hij heette eigenlijk Barry Eugene Carter. En hij is geboren in Galveston in Texas, maar hij groeide op in Los Angeles. En dat ging niet zo heel lekker, want op 10-jarige leeftijd werd hij lid van een gang. En op 16-jarige leeftijd werd hij veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van Cadillac-autobanden ter waarde van $30.000. Ja, dat is wel een goede... Dat is een goede greep geweest van Barry. Ja, eind jaren 60 begon White's muziekcarrière. Aanvankelijk nog slechts als producer. En zijn grootste succes was het opzetten van Love Unlimited. Misschien weet je dat wel. Een damesgroep, Walking in the Rain with the One I Love. Onder andere schreef hij die. En hij deed ook iets met het Love Unlimited Orchestra. En hij zocht eigenlijk een mannelijke zanger om nummers die hij geschreven had... om die kwijt te raken. Maar ja, uiteindelijk is hij dat zelf gaan zingen. En dat werden behoorlijk mooie hits. White is natuurlijk bekend vanwege zijn prachtige, donkere, diepe stem. Tijdens zijn verblijf in een ziekenhuis in 2003... dat is alweer een hele lange tijd geleden, 23 jaar... waar hij herstelde van de gevolgen van een beroerte... overleed White aan een nierziekte. In 2013 kreeg hij postuum een ster op de Hollywood Walk of Fame. Oh, daar is die stem. Had ik maar de helft van die stemmen. 9:55. Fijn dat je luistert naar de Disco Train. Bij Haarlem 105.

0: Haarlem 105. We zijn van alle markten thuis. Tussen 8 en 9 hoor je de feestmuziek van Dick Tracy. En we zijn nu alweer een half uur onderweg met de Disco Train. Barry White, heel veel grote hits. You're the first, the last, my everything. En we laten de muziek gewoon lekker spelen. Tot 11 uur. Bij Haarlem 105, de lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ja, we gaan naar Rock the Boat, zegt het je wat. De Juice Corporation. Het grappige is, dit nummer is nooit bedoeld als single. Het was de afsluiter van hun album. Het enthousiasme van het publiek was zo groot dat het een jaar later toch als single verschijnt. Zo zie je maar dat het publiek toch een bepaalde invloed heeft. Die groep wil zich in eerste instantie, ja, luister, Children of Howard Hughes noemen. Howard Hughes was die excentrieke miljardair uit Texas. Ja, de rechter verbiedt het. En Hughes wordt Hughes. We hebben het over de Hughes Corporation.
1: Dit is Haarlem 105.
0: En dan gaat er een lichtje op, hè. Rock the boat. 5 over 9:30.

0: Ja, ze noemden zich The Children of Howard Hughes. En dat werd door de rechter verboden. En dan werd de Jews Corporation. Ja, je moet een beetje creatief zijn, toch? 8:08. Fijn dat je luistert naar de Disco Train. Elke donderdagavond vertrekt hij van perron 105. En rijdt hij een mooi rondje, 2 uur lang. Disco en soulmuziek uit de jaren 70, 80. En soms maken we een klein tussenstapje. Maar daar kom ik straks op.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, deze ken je. De bump. Ja, dat komt uit mijn tijd. Dan mocht je bumpen. Dat was de zijkanten van je heupen tegen elkaar. En dit was een heerlijke. Casey en de Sunshine Band. En...

Ja, het was een herhaling. Maar dat was wel lekker als je aan het bumpen was. Casey. Harry Wayne Casey. Met C-A-S-E-Y. Noemde zich K-C. Dan werd het Casey and the Sunshine Band. Met Shake, Shake, Shake, Keep It Coming, Love. En deze...

0: Ja, en ook van dit nummer is natuurlijk zo'n 12 inch verschenen. En die zal dan zo'n 7 of 8 minuten duren. En dan kun je gewoon lekker door blijven dansen. Dat is heel makkelijk voor de DJ's. Je luistert naar de Disco Train. Op de lokale zender Haarlem 105. De zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat er buiten zit, want je kunt ons live streamen. Ga even naar onze website haarlem105.nl. Klik op radio en dan kun je live radio luisteren of radio kijken. Dat kan ook, want dan ben je in Studio 1. Dan zwaai ik even naar je op deze heerlijke donderdagavond van de 28e mei. Ja, we hebben een disco train, maar we hebben ook een love train. Dat komt uit Philadelphia. De Philly Soul werd bekend in 1972. De producers Gamble en Huff, misschien ken je die namen wel, die maken op een Philadelphia International Records nummer 1 hit voor bijvoorbeeld Harold Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. Of Billy Paul, die heb ik gedraaid voor je, Me and Mrs. Jones. En natuurlijk ook The OJ's. Backstabbers heb ik al eens gedraaid, als ik mocht invullen voor de Disco Train. Invallen en invullen. Maar deze is ook heel mooi. 1973, The Love Train van The OJ's.
1: Haarlem 105, we zijn er altijd.
0: We zijn al lang onderweg vertrokken van perron 105. En we stoppen van tijd tot tijd. De enige trein waar je geen ticket voor nodig hebt.

Ja, rijd nog een lekker stukje mee. Join in bij de Discord Train. Elke donderdagavond. Onder leiding van Remco Lanting. Jazeker. Tussen 9 en 11. Maar vanavond dus niet. Mag ik hem waarnemen. En dat vind ik altijd een heerlijke 2 uur wat mij betreft. Jazeker. Hot chocolate. Zegt het je wat? Ja, natuurlijk. En ik ga het nummer You Sexy Thing draaien. En dat verscheen als een B-kant in maart 1975 van de single Blue Night. Die werd overigens geen hit. Muziekproducent Mickey Most vond You Sexy Thing, geschreven door de bandleden Errol Brown, die weet wel die man, die prachtige kale man, en Tony Wilson ongeschikt als A-kant. Most bleef er echter aan werken en een half jaar later vond de remix van de B-kant plaats. Naar de A-kant. Brown zong over de vrouw van zijn dromen. Jazeker. Als icoon van de jaren 70 is het lied terug te horen in films die die jaren als thema hadden. Zoals Reservoir Dogs en Boogie Nights. En dankzij de film Full Monty, misschien ken je die nog wel, werd in 1997 opnieuw een hit in het Verenigd Koninkrijk. Maar wat vind je van deze? Burger King, wel een beetje trek in, gebruikte het lied in 1999 om hun Double Whopper aan te prijzen. Dat lijkt me wel lekker. De Double Whopper. En dat zou dan You Sexy Thing zijn moeten. Onder leiding van Errol Brown.

Hot Chocolate. Onder leiding van Errol Brown. In die tijd was het heel apart, zo'n heel kaal hoofd. Ja, dat heb ik nu ook. Maar ben geen zanger. Hot Chocolate. A New Sexy Thing. Ja, dat bedoel ik maar. We gaan richting het nieuws. Van 10 uur. Ken je deze nog? Ghost, 1974. Wil je met me naar bed?

je vous coucher avec moi? Aan mijn Frans heeft het niet gelegen. Originele versie was overigens van de groep 11th Hour. Maar dit is het vocale trio Label natuurlijk. Ze hadden een grote hit mee in Canada, Nederland ook en de Verenigde Staten.

0: zo vaak worden nummers opnieuw gecoverd. En ik ga een kleine weddenschap met je aan. Laat eens weten wat je ervan vindt. Want Lady Marmalade werd in 2001 door de zangeressen Christina Aguilera, Mia Pink en rapper Lil' Kim opgenomen voor de Moulin Rouge soundtrack. Jazeker.
1: Let me hear your flow, sisters.
2: Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Hey,
0: sister. We gaan richting het nieuws. Van 10 uur. Maar niet getreurd, we zijn zo weer terug.

Ja, de jongeren onder ons zullen dit een betere uitvoering vinden. En de wat ouderen onder ons kiezen voor Labelle. Christina Aguilera, Lil Kim, Mia en Pink. Van de Motion soundtrack, Moulin Rouge. Ze zonden 5 weken nummer 1 in de Verenigde Staten. Laat me weten wat je ervan vindt. We zijn bereikbaar via WhatsApp. 0600 500 538. En dan kan je je stem kwijt. Kies je voor de nieuwste versie. Of ben je gewoon... Lady Marmalade moet je niet aankomen. Patti LaBelle.

0: Maya. Ze worden allemaal voorgesteld, hoor je dat? Maya. Ja, we kijken naar de klok. En we gaan je even verlaten. Blijf in de Disco Train zitten. Want er komt nog heel veel moois aan, kan ik je vertellen. Tipje van de sluier? Ja, dat mag hoor. Gloria Gaynor komt onlangs. En we gaan de beste Nederlandse disco-klassieker draaien, boy. Wie is dat? Verklap ik nog niet. We doen ook een beetje reggae. Third World in de tweede uur. Ken je de Gibson Brothers nog, hoor? Ze heet de Frankfurt. Met een Z. En een V-E-F-O-R-T. De Three Degrees komen ook nog even langs. Die waren vorig jaar ook in Nederland. Nou ja, kortom. Genoeg reden om lekker bij Haarlem 105 te blijven. Hou hem ingetuned. Tot zo na het nieuws.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.

0: Afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
2: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht. Weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
4: De Disco Train. Het tweede uur rijdt door met Tina Charles.

Ja, je hoort het goed. Het is een remix uit 1987. Hij komt oorspronkelijk uit 1975. De opening van de tweede uur, 9:55. Op de donderdag, ja zeker. De 28e mei. Dat bedoel ik maar. Wijn dat je luistert. De Disco Train niet met Remco Lanting. Die is er volgende week weer. En ik mag hem vervangen. En dat doe ik met veel plezier. Want ik kom een beetje uit die discotijd. Een beetje boel uit die discotijd. Ik ben van 1962. En we hebben het over hits uit de jaren 70 en 80. En over hits gesproken. We openden de Disco Train met de RR Express van Rolls Royce. Maar dat is meer een intro. En ik vertel je al. Ik ga natuurlijk die hele grote hit van ze draaien. Richard Pryor maakte de gelijknamige film Car Wash uit 1976. En Rolls Royce maakte daarmee hun succesvolste single, kun je wel vertellen. Het nummer is overigens weer, daar gaan we weer gecoverd in 2004... door Christina Aguilera, heb je er weer, en Missy Elliott. En dat was voor de single in de Shark Tale soundtrack, weet je toch? Dat was volgens mij een Disney-film. Ja, volgens mij wel, ja. De originele versie van Car Wash van Rolls Royce is een van de meest gesampelde nummers in de geschiedenis. Niet voor de algemene instrumentatie, maar voor de introductiedeel. Weet je wel? Het handgeklap. Het nummer opent met een handgeklap, wat vele malen is gesampeld in hip-hop-nummers en R&B-nummers in de jaren 80. 105. Ken je nog? Ja. Rij je auto naar binnen. Of misschien wel de trein even. Fijn dat je luistert naar Disco Train. De tweede uur tot 11 uur vanavond zijn we er bij Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En bevalt je deze stem, dan nodig je van harte uit. Morgen tussen 7 en 10. En vandaag de dag de ochtendshow. Ook dan ben ik weer live in Studio 1. Met het lokale nieuws. Het weer, het verkeer en nog veel meer. En natuurlijk onderscheidende muziek. En dat is minder disco, maar meer van deze tijd. 7:10.

Shark Tale. Dat was het laatste verhaal van de car wash. Door Christina Aguilera en Missy Elliott. Bijna 10:50 op jouw radio. En het is tijd voor Miss Gloria Gaynor. En je kent haar natuurlijk van Reach Out to I'll Be There, maar ook Never Can Say Goodbye. En het grappige is, het was eigenlijk bedoeld voor de Supremes, dit nummer. Maar het platenlabel Motown Records vond het geschikter voor de Jackson 5, ook niet de minste. In maart 1971 volgde de release en al snel volgden een aantal andere artiesten die het opnamen en uitbrachten. Al in 1971 blijken tenminste 15 versies van Never Can Say Goodbye opgenomen te zijn. Wat dacht je van bijvoorbeeld Johnny Mathis, Ray Cornish, Herbie Mann en Isaac Hayes? Kortom. Maar in oktober 1974 doet Gloria Gaynor haar intrede. En ze zong het met een disco-arrangement. Versie verkocht in de Verenigde Staten uiteraard goed, maar iets minder goed dan in Jackson 5. We gaan nog geen afscheid nemen. Zeker niet. Nog 50 minuten disco-train.

gaan nog geen afscheid nemen van je. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De Disco Train dender door. Samen met Miss Gloria Gaynor. Ze verkochten iets minder goed in de Verenigde Staten dan de Jackson 5. Maar ja, dat waren ook namen op dat moment. Hè. Het was eigenlijk bedoeld voor de Supremes.

0: Never Can Say Goodbye. Ja, er is weinig Nederlandse groepen die echte disco-hits gemaakt hebben. Maar nou hoor ik je misschien zeggen, wacht even. Spargo? Ja, precies. Spargo werd bekend door You and Me. De band bestond uit zanger Alec Driessen en zangeres Lillian Day Jackson. En helaas, die laatste is niet meer onder ons. Zij overleed op 63-jarige leeftijd op 24 april 2023, zo'n 3 jaar geleden. Het verscheen binnen begin 1980 en het haalde de eerste plaats in de hitlijsten. Het werd namelijk de best verkochte single van dat jaar, 1980. Naar aanleiding van een documentaire over de ontstaan geschiedenis van de disco werd You and Me in 2013 door VARA Magazine uitgeroepen tot de beste Neder-disco-klassieker.
1: Haarlem 105, we zijn er altijd.
0: Ik geef ze helemaal gelijk. Het blijft een lekker nummer. En het mooie is dat iedereen het meezingt als je het op de dansvloer gaat draaien. Alec Driessen. En een ode aan Lillian Day Jackson. Helaas niet meer onder ons.

0: dit ogenblik nog 21 graden in Haarlem. En misschien zit je wel lekker buiten. Of op een terrasje. Radiootje aan. Natuurlijk luisteren naar Haarlem 105. De beste Neder-disco-klassieker. Spargo. Bijna 18 over 10. En ik heb wat reggae voor je. Dat was ook een grote discotheekhit. Het heeft eigenlijk niet zoveel met disco te maken, maar... maar het werd een hele grote hit. We hebben het over Third World. Origineel was van de OJ's. Maar die Amerikaanse band...
1: We zijn er altijd.
0: Dat bedoel ik. Die maakte in 1978 een eigen versie. Over zonnige gedachten. Dit past er precies bij.

Ja, ik heb het vanavond al een paar keer verteld. Tijdens die hele discoperiode waren er gewoon van die hele lange 12-1 singles. En dit nummer van Third World had dat ook. Dat duurde heel lang. Een minuut of 5 of 6, denk ik. Dit is de single versie. 3 minuten en zo'n 40 seconden. Now That We Found Love. Origineel voor die OJ's. Maar daar hadden we al wat van gedraaid, toch? Met de Love Train. Ja, Now That We Found Love. We gaan even naar Martinique. We hebben het over de drie broers. Chris Frankfort, Patrick Frankfort en Alex Frankfort. Ze werden geboren in Lamartin-Acajou. En dat is op Martinique een prachtig eiland. Maar ze reizen halverwege de jaren 50 met hun ouders naar Parijs om daar proberen voet aan de grond te krijgen op muzikaal gebied. In 1969, van echt ver terug in de tijd, komen ze bij de groep Palanstairs. Maar ja, dat gaat het niet worden. En ze zijn ook nog in de groep Martinique Express. Maar ze worden gezien door platenproducent Daniel van Garde, die de naam van hun groep veranderde in de... de Gibson Brothers. En over zomerse klanken gesproken. 8:30. En wat er ook gebeurt. Que sera mi vida.

De drie broers, Chris, Patrick en Alex van Voog. Oftewel de Gibson Brothers. En je kent ze ook nog wel van de hit Cuba. En de Non-Stop Dance. En dat laatste nummer is een beetje Memory Lane. Ik begon mijn eerste discotheek toen ik op de MAVO zat. Samen met een aantal andere klasgenoten. Dat heette Discotheek Non-Stop. We gebruikten de Non-Stop Dance als een soort jingle. Ach god, dat is terug in de tijd. Kesera, mi vida. Ja, de Three Degrees, dat zeg je toch genoeg. In Nederland hebben ze heel veel succes. En dat hebben ze nog steeds. Want volgens mij treden ze nog steeds op in Nederland. Maar weliswaar in een wat andere samenstelling. Want de dames die ooit begonnen was Fayette Pickney, Valerie Holiday en Sheila Ferguson. Inmiddels hebben 16 vrouwen in 13 samenstellingen in de groep gezongen. Ja, en dan gaan we natuurlijk dat heerlijke nummer van ze draaien. Dirty old man, you can't keep your hands to yourself. En ook dat is Philly's zaal natuurlijk. 3:30.

drie bevallige dames die over een vieze oude man springen. En hoe actueel is dat? Ongewenste intimiteit, om het zo maar te zeggen. Bijna 10:30. Fijn dat je nog meerijdt in de Disco Train. De enige trein waar je geen ticket nodig hebt, maar gewoon lekker mee kan rijden. Stoelen en tafels aan de kant. Voor de 3 degrees. Ja, en dit is ook zo'n mooi nummer. Viola Wills, misschien ken je haar nog wel. Gordon Lightfoot schreef het nummer in 1970. En de inspiratie voor het lied, die haalde hij uit zijn echtscheiding. Nou, daar kan je een keertje een inspiratie van hebben. Toen hij verbleef in een zomerhuisje nabij Toronto. Het liedje viel dermate op dat in de volgende jaren bij allerlei artiesten het weer opnamen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Barbara Streisand? En wat dacht je van Olivia Newton-John tot Johnny Cash? Jazeker. Viola Wills bracht het uit in 1980 als een discomix. En dan blijft dat lekker, toch? Ja, het zou wel eens handig zijn als iemands gedachten kon lezen. Viola Wills.

Je luistert naar Haarlem 105. En we zijn bezig met de Disco Train. Die al bijna zo'n anderhalf uur onderweg is. En misschien ben je net ingestapt. Blijf er even bij, want we hebben nog wat heerlijke nummers voor je. Wat dacht je van deze? We hadden al Casey and the Sunshine Band met That's the Way I Like It. Maar ze schreven ook nummers voor andere mensen. Die Harry Wayne Casey en Richard Finch. Zij waren normaaliter altijd schreven ze voor Casey and the Sunshine Band. Maar de band was niet in de studio. En George McRae, ja, dat zeg je misschien wel wat. Die nam het lied op als een van de eerste pure disco singles. Verkocht de single bijna overal goed in een aantal landen. Belandde het nummer meerdere weken op de eerste plaats. Maar weet je dat het nummer in amper 45 minuten op tape is gezet. Waar Bernard Edwards ook aan meewerkte. Je weet wel, de bassist van Chic. Ja.

George McRae. Met die hoge valzetstem. De jaren 70, George McRae met Rock Your Baby. Je luistert naar Haarlem 105, de lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Live vanuit de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Wordt de Disco Train aan jou meegegeven, jazeker. Op dit ogenblik weer heel populair. Dat heeft alles te maken met die biopic die je in de bioscoop kunt zien. Michael. En natuurlijk met die prachtige stem van Vincent Price. Your Thriller.

Heb je hem al gezien? De film Michael. Ja, natuurlijk ben ik er al naartoe geweest. De zoon van Jermaine Jackson speelt Michael. Dat is eigenlijk een neefje. En dan komt deze natuurlijk ook in naar voren. Het best verkochte album. Met de gelijknamige single. We gaan nog even naar Vincent Price luisteren.

0: op 105.
1: Ja, mooi toch, hè? Blijft een heerlijk nummer. En op de draaitafel ligt de Stamp. De Brothers Johnson. Die kent ze misschien ook nog van Strawberry Letter 23. Bijna 9:45. Nee, 10:50. Gaat snel, hè?

Als dit geen lekkere disco meer is. The Brothers Johnson. En zoals ik al eerder zei bij het begin van dit nummer, luister nog eens even naar Strawberry Letter 23. Of misschien draait hij nog wel eens een andere keer. Als ik Remco weer mag vervangen. Volgende week is hij er weer hoor. Remco Lanting. Onze oude disco-tijger. Maar het kan zomaar eens een keertje voorkomen dat hij even niet kan. Of andere zaken heeft. Sister Sledge. Die liggen voor je klaar. Ja, niet letterlijk. Die vier dames. Ik heb wel een heerlijk nummer van hun. Debbie, Joni, Kim en Katie Sledge. Ze hebben al jarenlang een platencontract, maar het wil maar niet lukken. Ze kunnen geen potten breken. Sterker nog, het label denkt eraan om de zusjes Sledge weg te sturen. Maar dan komen Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic. En die nemen de dames onder hun hoede. En dan gaat het ineens heel vlug. The Greatest Dancer wordt een wereldwijde hit. En daarna komen nog We Are Family en Lost the Music. Ben jij een Greatest Dancer?

0: kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de twee optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: lopen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim 170 miljoen euro moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

drama. I don't need no fights. I don't need your money.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt.